Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK

0: een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Nu wonen er vaak ouderen. Als die de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Het is volgens ABN AMRO beter om juist seniorenwoningen te bouwen. Ouderen kunnen dan doorstromen, zodat jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten. Maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juni moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen allemaal. Het weekend voor de boeg natuurlijk. Een hele mooie dag ook achter ons. Zullen we die nog eventjes heel netjes afronden voor iedereen die misschien al op één oor lag, zoals wij. Het was natuurlijk de prachtige dag van de Alpe d'Huez. Bert Kranenbarg deed de hele dag verslag. Echt van 's ochtends 4:30 tot ergens in de avond bij Gea Wolf. En toen was uiteindelijk de bekendmaking ook van het eindbedrag. En natuurlijk was Bert daar zelf ook bij.
1: En toen vlogen alle cijfers door de zaal heen.
2: Oh.
1: De conditie welke kant het op ging. Reuze spannend.
2: Zenuwachtig.
1: En dan komt er een grote klap. Laat maar komen. Kabeng! En toen stond er 25.020.619 euro.
0: Dat is sowieso een megabedrag. Daar hoef je eigenlijk,
2: toch?
0: Ja, daar hoef je de geschiedenis niet voor te kennen. Het was een record van de afgelopen 13 jaar. En het was zelfs 6 miljoen meer ook dan vorig jaar. Dus ik zeg geslaagd. En chapeau nog even voor Bert, want wat heeft die het geweldig goed volgehouden ook.
2: Hij begon om 4 uur, toch?
0: Ja,
2: 4 uur 's ochtends.
0: Ja, was hij erbij.
2: En ik hoorde nog een reportage met een verslaggever, want ook in Rotterdam werd geld opgehaald. En dat was ergens tussen 4 en 6 inderdaad. Ik dacht, hè, nog steeds?
3: Ga er maar aan staan.
0: En daarna ook nog.
2: En daarna ook nog bij de uitslag.
0: Gisteren in de avond
2: dus.
0: Ook nog. Ja. Het schijnt wel dat hij nu al een uur of 12 slaapt.
2: Hij is nu niet meer bereikbaar.
0: Kan dat eigenlijk? Zijn we 12 uur verder? Nee, we zijn iets korter nog. Dus hij slaapt nog wel een uurtje of 6, hopen we voor hem vanaf nu. Over complimenten gesproken. Dennis, heb jij complimenten gehad voor je snor?
3: Nou, over mijn snor, inderdaad. Mijn telefoon werd overladen gistermiddag. Voor degene die het gemist hebben, Bert Haandrikman op Instagram, Facebook.
0: Je kan het wel eens gemist hebben, maar zoek het vooral op.
3: Zoek het op je telefoon, tablet, computer. Wij hebben namelijk onszelf met AI laten namaken als foto's of als spelers van het EK 88. Ja. Daar sta ik ondertussen ook, onder andere ook tussen. En ik kreeg van iedereen, die mensen zeiden, oh, hoezo staat zo'n snor jou ook nog? Wat goed dit? Het misstaat je niet. Je kan het goed hebben. Jij kan ook echt alles hebben. Staat je ook nog goed zo'n snor? Goeie look hoor. Staat je goed, Dennis? Dus Echt 20 reacties van mensen. Je moet zo'n snor laten staan. Dus
0: ik vond je heel erg gelijk.
2: Is dat ben je nu aan het doen, of niet?
3: Ja, ik ben hem nu aan het kweken, ja.
2: Ik zie het, ja.
0: Ja, dus volgende
3: ik
0: week vrijdag. Volgende week vrijdag ben je halverwege. Toch?
3: Dat denk ik.
0: Ja, dan gaan we de echte versie checken.
2: Ik moet ook mijn snor nog laten staan, zie ik. Ik heb geen snor.
3: Nee, je hebt wel netjes gehoord vandaag.
2: Ja, het lijkt net alsof ik een poedeltje op mijn hoofd heb.
0: Je hebt wel echt een schitterend jaren 80 kapsel. Dus ga dat vooral online checken. Ja. En als je dan toch online bent, kan je ook even die WK-pool invullen. Nou ja, even. Ik eerlijk gezegd heb ik ontzettende hekel aan dat soort dingen. Het duurt zo lang. Je moet zoveel nadenken. Je moet zoveel invullen. En nu is het ook nog met 48 landen.
4: Ja, dat zijn er een boel inderdaad. Maar Henry, NPO Radio 5 heeft daar natuurlijk iets op bedacht. Ah. En dat is namelijk dat als je meedoet aan die WK-pool en je voorspellingen invult... dan hoef je de groepswinnaars alleen in te vullen. De halve finalisten, de finalisten en de kampioen. Maar er is een snelknop. Dus een snelknop en er staat snel invullen. Doe maar wat. En dan wordt de WK-pool dus voor jou ingevuld.
0: Nee, daar hou ik nu al van.
4: Ja.
0: Dus sowieso, je hoeft dan niet alle wedstrijden in te vullen. Dat is al heel fijn. Wel die van Oranje neem ik aan, want dat is dan wel weer leuk natuurlijk. Maar er is een snelknop voor de groepswinnaars.
4: Ja, perfect
0: die ga ik
4: voor
0: doen.
4: Jou.
0: Gewoon
4: als jij denkt,
0: één keer
4: er geen zin in.
0: En dat je daar dan die pool mee wint, dat zou toch geniaal zijn? Ja, geweldig.
3: Er is toch niks leuks meer aan?
2: Maar wacht even, worden dan alleen zeg maar de landen ingevuld zodat je dat niet meer hoeft op te zoeken?
3: Nee,
2: of ook de uitslagen?
3: Oh, de uitslagen toch?
0: Nee, de groepswinnaars,
2: de winnaars,
0: toch? Ja.
2: Winnaars.
0: Want je moet de groepswinnaars voorspellen. Je hoeft gelukkig niet alle losse uitslagen van alle wedstrijden. Dat is alleen voor de wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat scheelt al een hap.
2: Klopt.
0: Maar dus met één druk op de knop zie je dan meteen, hey, daar zit mijn groepswinnaar. En dan kan je gewoon zeggen, vind ik prima.
4: Ja. Nou. Ook bij de kampioen kan je gewoon doe maar wat invullen.
2: Oh,
4: nou, ja.
0: Ook leuk dat het ook doe maar wat
3: doe
0: heet.
3: Maar wat.
2: Ik laat het gewoon door mijn hond invullen, denk ik. Dat lijkt me ook wel een idee.
0: Als die op een knop kan drukken, dan zijn we er. Ja. Oké, serieuzere zaken.
4: Ja, er is een tekort aan woningen. Dat weten we. Maar toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk veel te veel woningen zijn. Namelijk te veel eensgezinswoningen. En vroeger in de jaren 70 waren er veel gezinnen, maar tegenwoordig een stuk minder. En ja, die woningen, daar zitten singles en ouderen niet echt op te wachten. Verder heeft de Oekraïense president Zelensky een brief online gezet, een open brief aan Poetin. Hij wil onderhandelen, één op één, in bijvoorbeeld Turkije of Zwitserland. Daar heeft de Russische president nog niet op gereageerd. En ja, ik weet niet hoe jullie hier naartoe zijn gekomen, maar het plensde. En gisteravond ook al. En dat was een beetje sneu voor de kinderen die de laatste avond van de avondvierdaagse wilden lopen in Utrecht.
0: Ja, want het kon van minuut tot minuut verschillen sinds gisteren overdag al ergens, ja. Welkom in de herfst van de maand juni. Het wordt heel snel weer zomer. En wij gaan op deze vrijdag natuurlijk ook een liedje uit bed halen. En dat doen we vandaag met de beginletter.
3: Met de J van juni.
0: De J van juni op de eerste vrijdag van de schitterende maand juni. Alle liedjes heel graag met een J richting die prachtige NPO-luisterapp. Goedemorgen, hier is ABBA.

0: Kid Creole en de Coconuts. Kijken of de titel van het liedje ook werkt op de beller die hangt. Hey Annie, goedemorgen. Hallo Annie. Annie, ben je er? Nee, Anneke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toch wel.
1: Jij bent Anneke.
0: Ja. Nee, het was Annie, I'm not your daddy. Dus ik denk, ik check even of dat past bij jou. Word je nooit Annie genoemd?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, wel Anne of Annie.
0: Ja,
1: maar
0: nee, uiteindelijk is het Anne, ja. Ik heb een dochter die Anne heet. En die noem ik soms wel ook Annie.
1: Okay,
0: en dan kan ik erachteraan zeggen, ik ben wel je daddy. Maar dat weet ze wel. Wij lijken op elkaar. Hoe ga je deze vrijdag doorkomen, Anneke? Anneke Bode uit Rotterdam.
1: Ik ga dadelijk even dit te beduren. En ik krijg nog een paar uurtjes krijg iemand. En die komt bij mij lekkere dingetjes leren qua zagen, verven en dat soort dingen.
0: Zo. Dus het wordt een, hoe noem je dat eigenlijk? Een handarbeiddag?
1: Een vreubeldag noemen ze dat al, hè?
0: Een vreubeldag?
1: Een vreubeldag noem je dat, ja?
0: Moeten we even onthouden dit woord, jongens. Dat is ook een keer leuk om... dat doen we met de F van vreubeldag. Doen we dan een keer op vrijdag.
2: Vreubeldag. Leuk woord ook. Ja.
0: En waar heb je het meest zin in om vandaag te gaan vreubelen?
1: Ik ben met een... hoe zeg je dat? Met een grote ring bezig, waar kleine ringetjes in komen. En daar ga ik dan weer bloemetjes in verwerken.
0: Wij proberen ons een beeld te creëren.
1: Ik heb een... Ja, hoe zeg je dat?
2: Ja, dat is zo'n borduurring, toch?
1: We hebben ook gewoon van die grote metalen ringen. Heb je.
0: En dat is dan het startpunt. En daar komen dan bloemen in.
1: Ja, en dan komen
0: in.
1: Kleine houten ringetjes. Ga je daarin lijmen en vastzetten. En daar komen dan weer kunstbloemen in verwerkt.
3: Wow.
0: En doe jij dit met vriendinnen die je al kende? Of is dit via een clubje?
1: Nee, ik doe het ook wel zelf. Maar ik heb ook wel op vrijdag 1 of 2 mensen... die bij mij in de leer komen om allerlei dingen te leren en zo.
0: Oh, het is andersom in de leer. Dus of leer jij zelf ook nog, is het vice versa? Leer je ook van elkaar?
1: Nee, ik leer hun. Nee.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik leer hun.
0: Dus je krijgt gewoon leerlingen langs eigenlijk. Je bent nog toch een soort van onderwijsres nog op je 68ste.
1: Leuk hè, hobbyjuf.
0: Ja, nee, superleuk. Dit klinkt ook echt als een hele mooie vrijdagbesteding. Of doe je dat de hele week door?
1: Nee, eigenlijk op vrijdag. Ja, vrijdagmiddag.
0: Dit is echt de vrijdag. De vrijdag is dus de vreubeldag. Bij deze uitgeroepen tot de vreubeldag, dames en heren. Maar we gaan wel naar liedjes met een J, want dat wisten wij natuurlijk nog niet, dat het de F van vreubelen ook een keer moet zijn. Jailhouse Rock van Elvis, gekozen door Anna. Joyride van Roxette, ook leuk op de vrijdag. Peter Bakker. Johanna van Henk Elsing, gekozen door John Diekema. Jealous Guy van Brian Ferry, door Dirk en Hans. Dan hadden we Jan Klaassen, de trompetter. Rob de Nijs werd aangedragen door Wim. Martijn den Oetelaar kwam het BZN, Just an Illusion. Golden Earring, Just a Little Bit of Peace in My Heart van Monique, die daarna nog een appje stuurde. Want dat is wel mijn favoriete plaat van de Golden Earring. Je hebt smaak, Monique. En Anneke, je hebt ook smaak. Zeker volgens Harm Dallinga en Harnie Kruijer. En volgens mij nog wel een paar, want ik heb hem echt vaak zien binnenkomen. Maar jij mag hem aankondigen op deze prachtige vrijdag.
1: Kimmy van Boudewijn de Groot.
0: Vreubels, hè?
1: Ja, dank je.

0: Summer of 69, Bryan Adams en Anneke Bode schonk ons het liedje met de Yay Jimmy van Boudewijn de Groot. En dat maakt het 6:30 het NOS Journaal met Carlijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Henry, er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn. Van een bepaald type, namelijk de eensgezinswoning. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. En vooral appartementen voor alleenstaanden en ouderen zijn heel hard nodig. Die willen niet in een eensgezinswoning, zegt de bank.
2: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen? Het is vrij lastig voor een eenpersoonshuishouden om in een eengezinswoning te gaan wonen.
1: Een overschot aan eengezinswoningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, waarschuwt ABN AMRO. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin. Dat zou kunnen gebeuren in Zwitserland of Turkije. Dat schrijft Zelensky in een open brief aan Poetin die hij online heeft gezet. Zelensky zegt dat hij er klaar voor is om alle Russische krijgsgevangenen vrij te laten, in ruil voor alle Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd. Een opmerkelijk ongeluk in Leek in Groningen gisteravond. Daar was een bus op het dorpsplein tegen de gevel van een kapperszaak aangereden. De bus stond dwars over het plein, waardoor niemand er meer langs kon. Volgens RTV Noord zijn zowel de mensen in de bus als die in de kapperszaak ongedeerd gebleven. Wel geschrokken natuurlijk. De bus en de kapperszaak hebben wel veel schade. En net als nu vielen er ook gisteravond plensbuien. En dat had ook gevolgen voor de avondvierdaagse in Utrecht, waar de laatste avond werd afgelast vanwege al die regen- en onweersbuien. Tot verdriet van deze kinderen uit groep 3 die zich er zo op hadden verheugd.
3: Jee, jippie! Eindelijk is de grote dag. En ineens, oh, maar de grote dag is helemaal niet. Oh. Voor al die leuke dingen en die verdwijnen nu allemaal. Wel een beetje huilen.
0: Oh.
1: Dat betekende dus geen intocht en nog geen medaille. En ook geen snoep eten.
4: En de laatste avond vierdaagse had ik expres iets overgelaten wat ik het lekkerst vond.
1: Oh. Nou, dat snoep kan ze bewaren tot maandag. Dan lopen de kinderen nog een ere rondje door een park en krijgen ze alsnog die medaille.
0: Wat zou nou het ergst zijn? Geen intocht, geen medaille of geen snoep?
1: Nou, Carmen, dan kijk ik naar jou.
5: Ja.
0: De vraag stellen is een beantwoorden waarschijnlijk voor een kind. Wordt het beter?
1: Ja, later. Het is nu nog bewolkt en er trekken buien over, plaatselijk ook onweer. Vanmiddag in het westen zon en later wordt het ook in de rest van het land wat droger. 18 tot 20 graden.
6: Je vrolijke vriend van vijf.
0: Het is vrijdag.
6: Het is bijna weekend.
0: En hier is Herb Albert.

0: Labelle, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Het is vrijdag, Carmen. Dan is wel nu echt de allerlaatste kans gekomen, hè? Voor Harry.
1: Ja, klopt, ja.
0: Heb je er nog over nagedacht?
1: Zeker heb ik er nog over nagedacht. En ik twijfel ook nog steeds.
0: Ja, ik ook nog steeds.
1: Dus ja, we hebben nog een paar uur de
0: precies,
1: tijd.
0: Precies, doen we even een klein muzikaal uitstapje dat daarmee te maken heeft. Want vanavond is het laatste concert dus van 10 keer Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Belachelijk aantal natuurlijk. Het was een poging ook om de fans vanuit heel Europa naar Amsterdam te laten afreizen voor je tour in plaats van zelf naar de fans toe te komen. Nou, als je dat nou in de tijd plaatst, de komst van de wereldster van het moment, dan is het vergelijkbaar met de man die ooit 3 keer de Kuip aandeed met zijn Bad Tour. De zanger die net als Harry Styles trouwens uit een boyband opsteeg en wereldster werd. Met al deze nummer 1's. En dit waren dan nog maar de nummer 1 hits van dat album Bad. En daar zaten nog 6 hitsingles in dat album. 9 in totaal. Echt waar, ja, echt waar. Dit was de 4e, de 5e, de 6e, de 7e, de 8e en de 9e. Dat doet geen Harry Styles hem na. 9 hits van 1 album. Er bleven maar 2 tracks over op dat album die dus niet op single uitkwamen. En waren dat dan leftovers? Nou, eigenlijk ook niet echt. Want daar zat bijvoorbeeld een duet tussen met ene Stevie Wonder. De albumtrack voor deze vrijdagochtend heet Just Good Friends, Michael Jackson.

0: Oké, maar dat? Wat moet ik dan? Hoe doe ik dat? Nou, ik kan prima een liedje meezingen in de auto. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar om straks nou een zaal op zijn kop te krijgen, ja, ik heb geen idee hoe ik dat ga aanpakken.
1: Je legt de lat meteen heel hoog. Ja. Dat hoeft nou ook niet per se.
0: Jawel, daar ga ik voor.
1: Okay.
2: Maar is het privé in een zaaltje of is het wel echt in een karaokebar?
0: Ja, weet ik niet.
2: Oh, dat weet precies. Je niet.
1: Vind je dat spannend vooraf?
0: Ja, dat vind ik spannend. Ja, ik heb wel een beetje podiumvrees, dus ja.
1: Ik kan me voorstellen. Ik heb wel eens karaoke gedaan. Ik vond het doodeng.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ging ook ongeveer als laatste. Het was met, het was met collega's. Het was op een buitenlandse trip. En dan de avond gingen we met z'n allen uit. En ik vind het heel leuk ook inderdaad zingen. En karaoke is dan ook best wel, als je het goede uitzoekt, is het ook niet al te ingewikkeld. Want er staan vaak heel veel stemmen op de band. En je kan de tekst gewoon goed meezingen. En als je het goede liedje kiest, dan zingen heel veel mensen om je heen ook met je mee.
0: Oh ja, klopt.
1: Maar ik zie hetzelfde als jij, dat ik dan wel meteen dacht, ja, maar dan mag ik dus niet afgaan. Dan moet het wel een beetje goed.
0: Ja.
1: En nou, dat is wel knap ingewikkeld. Ja.
2: Maar jij zei net, ik doe het aan het eind van de avond. Dus eerst even de scherpe randjes eraf.
1: Daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Maar eerst gewoon even de kat uit de boom kijken. Dat je eerst de andere even hebt gezien. En dat je weet, maar die zong vals en er vond niemand erg. Enzovoort. En toen had Angels van Robbie Williams uitgezocht. Ook niet meteen het makkelijkste liedje, stomkop die ik ben natuurlijk. Maar ik had enorm geluk, maar dat snapte ik eerst helemaal niet. Dus ik was aan het zingen en toen dacht ik, maar wat hoor ik nou toch? Dit klinkt alsof het gewoon de plaat. Dus toen stopte ik met zingen. Toen stopte de stem natuurlijk ook. Wat bleek nou? Daar stond een enorme soort galmbak op. Een of andere instelling op die microfoon. Dat het sowieso al heel erg goed klonk.
0: Ja.
1: Ja, dus dat was wel. Dat was extreem fijn.
0: Nou, gelukkig.
1: Dus ik hoop dat voor jou ook.
0: Ja.
1: Maar wat wil je zingen?
0: Ja, dat is nog even de vraag. Ga ik voor veilig? Ga ik voor bijvoorbeeld een ABBA? Of ga ik het gedurfder aanpakken en kies ik Whitney Houston?
2: Nou, het voordeel is wel als je een ABBA pakt, zo Gimme Gimme of iets wat heel bekend is, dan heb je kans dat de zaal ook meegaat.
0: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd of wat is jouw ideale karaoke nummer?
1: Van mij?
0: Ja, maar ook van de mensen
1: thuis. Ja, van de luisteraars. Laat het weten. Ja. Op de NPO Luisteren. Deze misschien. Zing maar vast een beetje mee. Yeah.

0: Uit het hart van de jaren 60, The Birds met Turn, Turn, Turn. En Carmen, jij zit aan je gebruikelijke espresso, nou wat is het? Hoe moeten we het ook weer noemen?
1: Mengsel. Prinsesse Melange.
0: Prinsesse Melange wordt het hier ook wel eens genoemd. Omdat
2: ja,
0: het heel
2: zeker,
0: ingewikkelde.
2: Prinsesse Melange.
0: Maar moet jij niet eigenlijk aan een kopje thee met een beetje honing? Want jouw keel moet dit weekend optimaal presteren.
1: Ja, dat is waar, ja. Misschien is dat wel handig om te doen.
0: Gaan we zo voor je regelen.
1: Ja, nou, heel lief.
0: Een theetje, honingje erin.
1: Ja, jongens, ik ga dus voor het eerst in mijn leven karaoke doen. Ik heb dat nog nooit gedaan.
3: Voor het eerst in je leven?
1: Ja, ik ben nog wel eens naar een karaokebar geweest. En dan kon ik echt genieten van mensen die dan de hele zaal op hun kop krijgen. Of juist net niet die noten halen, weet je wel. Dat vind ik echt heerlijk.
0: Of helemaal niet, ja. Ja.
1: Dus je zou zeggen, ga je dit nu vrijwillig doen? Nee, niet geheel vrijwillig. Mijn oom en tante die zijn 50 jaar getrouwd, Joke en Wim. Dus gouden duo. En zij dachten, leuk, we gaan met de hele familie karaoke doen.
0: En toen dacht jij?
1: Ja,

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Goedemorgen, je luistert naar Goeiedag Aandrik Man. En hier is het NOS Journaal met Carlijn Bari.
19: Toen de beruchte porno-website Motherless weer online kwam, zeiden de medewerkers dat alle kinderpornofilmpjes door anderen erop waren gezet. Maar die medewerkers blijken zelf ook veel beelden van kindermisbruik te hebben geplaatst. Blijkt uit onderzoek van de NOS, het gaat om 23 afbeeldingen, zegt Off Limits, het expertisecentrum online misbruik.
20: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
19: De servers van Motherless staan in Nederland. Er was al ophef vanwege video's op deze site waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is gereanimeerd, maar hulp kwam te laat. Het ongeluk was bij de Tweede Slag, een surfgebied aan de Noordzee. Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen, zoals Wadi Moussa, Wadi Shab en Wadi Mansour. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk zo'n naam willen geven, maar omwonenden in het dorp maakten bezwaar. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht. Wadi Dam wordt bijvoorbeeld Tuindersflat. En Bleiswijk krijgt nu ook het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Ja, al dat fietsen en lopen bergop en bergaf gisteren heeft een recordbedrag opgeleverd. Onze Bert Kranenbarg deed de hele dag verslag op de Alpe d'Huez en was er natuurlijk ook bij toen Evelien de Bruin het eindbedrag bekend maakte.
13: Reuze spannend.
14: Zenuwachtig.
13: En dan komt er een grote klap. Laat maar komen. Kebeng! En toen stond er 25.020.619 euro.
14: Ongelooflijk. Geweldig. Wat een bedrag.
21: Gefeliciteerd. Iedereen thuis ook. Waanzinnig bedankt.
19: Ja, zoveel geld opgehaald door al die mensen. Allemaal voor onderzoek naar kanker. Bert haalde zelf ruim 15.000 euro op. Daar zat ook geld bij dat was opgehaald door zijn redacteur Yvonne. Zo'n 6.000 mensen beklommen de berg gisteren, maximaal 6 keer. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. In tot al die jaren is er in totaal ruim 245 miljoen opgehaald voor onderzoek naar kanker. En dan nog het weer. Bewolkt en buien, soms met onweer. Vanmiddag in het westen zon en later wordt het in de rest van het land ook droger bij maximaal 20 graden.
22: Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

0: Ik heb ineens de neiging om alles langs de lat van karaoke te leggen. Dit is er ook wel eentje hoor. Kan prima.
1: Heerlijk.
0: Ja, Wham. Met Freedom. Goedemorgen op deze vrijdagmorgen.

zo nog wel even op terug, want jouw karaokevraag was niet aan Dovermans oren voor al onze luisteraars. Wat komen er een hoop leuke reacties binnen. Het is een belangrijke dag in de rechtbank. Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van de kunstroof in het Drents Museum. Vorig jaar werden in alle vroegte een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. We weten het, de helm en 2 armbanden zijn inmiddels teruggevonden. 3 verdachten horen vandaag welke straf zij krijgen. Een sportief weekend voor de boeg. In Frankrijk wordt gestreden in de finales van Roland Garros. Het tennis dus. De vrouwen zijn morgen aan de beurt, de mannen op zondagmiddag. En ietsje zuidelijker in Frankrijk wordt het gaspedaal flink ingetrapt bij de Formule 1 in Monaco. En wat kan Max Verstappen daar? Zou hij het podium kunnen bereiken? Je ziet en hoort het vanaf 3 uur aanstaande zondagmiddag. En over snelheidsduivels gesproken, we kennen ze allemaal wel. De mensen die bij jou in de straat of in de buurt hun gaspedaal nou net ietsje te enthousiast gebruiken. Herman Kik uit Nieuwekerk is het helemaal zat en heeft daar een uitstekende en bijzonder creatieve oplossing voor gevonden. Hij vertelt het zo. Get in

0: Leslie Gore, It's My Party. Het is een bekende ergernis. Auto's of soms ook busjes die veel te hard door je straat rijden. Borden helpen vaak niet, hoeveel er ook geplaatst worden. Mensen erop aanspreken maakt het vaak ook niet beter, als dat al lukt. In de straat van Herman Kik uit Nieuwekerk in Zeeland zat die irritatie ook hoog. Want daar scheurden pakketbezorgers voorbij. Nou, Herman heeft er iets op gevonden. Die pakte zijn knip- en knutselspullen. En het resultaat mag er zeker zijn. Herman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan je een beeld geven? Neem ons even mee. Hoe hard gaan ze bij jullie in de straat?
1: Nou, ze rijden hier eindelijk best wel hard. Ja, ik denk tot minimaal 50. Nou ja, minimaal 50. Zo rond de 50 km per uur. En enkeling nog wel wat harder. Het is allemaal inschatten natuurlijk. Hè? Ik heb natuurlijk geen meetapparatuur.
0: Want hoe hard mogen ze?
1: Ze mogen maar 30 natuurlijk in de bebouwde kom.
0: Ja, 30 wordt al snel overschreden.
1: Het is best wel voor om harder de bocht om te gaan. Het is een vrij ruime bocht. Dus het zijn niet alleen pakketbezorgers, maar ook gewoon de locals. Hè?
0: Ja,
1: ik zit een beetje midden in het dorp, dus het halve dorp komt er langs. En dan moet men bijvoorbeeld nog even een boodschap doen. En dan zie je tegen 12, hè, dan zie je ook de moeders. Met de auto natuurlijk, hè? Niet met de fiets. Even een boodschapje halen en 5 minuten later komen ze er terug. En dan denk je, ja, die is even op een boodschap geweest. Ja, snap ik ook allemaal wel hoor. Maar waarom moet dat allemaal zo hard
0: en heel
1: zijn?
0: Snel weer naar huis, ja. En wanneer dacht jij, nu ben ik er klaar mee, er moet wat gebeuren?
1: Nou, het gaat, gek genoeg, gaat het altijd goed tot nu toe. Maar het is altijd maar net, hè. Soms gaat het net goed. En dan, ja, ik heb ook kleinkinderen en die spelen ook wel daarmee. En dan heb je toch wel angst. Je wordt wat ouder. En dan zie je toch weer gevaren, denk ik. En dan, ik dacht, nou, dan moet toch eens weer iets aan gebeuren.
0: Nou, voor de draad ermee. Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik zit in de verwarmingsbusiness, of zat eigenlijk. Ik ben sinds enkele weken met pensioen. En dan kom je natuurlijk ketels tegen. En dit was een ketel en ja, die... Dat er een keer dacht, hé, dat lijkt wel ergens op die mantel van die ketel, hè, die dus over de ketel heen schuift. Dat is één geheel. Dus ik dacht, ja, dan ga je tegen haar denken. En je dacht, dat lijkt mooi. Flitskast zou dat kunnen zijn. Nou, dan ga je dat verder uitwerken. En dan een paar spuitbusjes gekocht. Nou, misschien een half uur. Ik kan er gewoon eens mijn best gaan aan. Misschien een half uurtje werk. En wat rood met blauwe streep erop. En gek en neergezet aan de weg. En ik had hem eigenlijk al een jaar liggen. Maar ik dacht, dan ga ik hem echt zetten. En gek genoeg, het werkt.
0: Ja. Nou, ik vind in het kader van de recycling vind ik het ook nog uitstekend. Een ketel die een flitspaal is geworden. Het is natuurlijk wel een nep flitspaal. En het werkt dus uitstekend.
1: Het werkt uitstekend. Ja, ik heb hem nou weer even weggehaald. Want de verrassing is er natuurlijk nu uit.
0: Oh, je zet hem af en toe even
1: in. Ook hem binnenkort weer te plaatsen. En dan toch even die schrikreactie. Het gaat er mij dus om, niet om te pesten of wat dan ook. Maar iedereen even... Nog even opscherpen van, joh, hey, kijk uit, want ongeluk is natuurlijk in een klein hoekje.
2: Ja, maar je hebt hem echt heel mooi nagemaakt, Herman, want ik heb hem hier voor me. Het is echt een kast met een, nou, het lijkt alsof er een camera in zit. Je hebt ook de politiestrepen erop geverfd. Het is echt wel, als je er voorbij rijdt, zou je wel inderdaad even afremmen.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik ben er ook best trots op, maar nogmaals, ik heb echt wel nog geen eens mijn best op gedaan. Ik dacht, nou... Dat wordt toch een lachwekkend gebeuren, maar ja, het werkt gewoon. Mensen houden in de straat, ze rijden nog een extra rondje om te kijken, hey, heb ik dat nou goed gezien?
0: En hoe reageren de buren?
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk allemaal nuchtere zeeuw, hè, dus we gaan elkaar niet op de schouders slaan, maar joh, dat heb je goed gedaan. Maar ja, iedereen die klaag is misschien een groot woord, maar die hebt het erover dat men te hard rijdt. Maar ja, wat doen we er dan?
0: Nou, dit is een oplossing, ja. Maar het is natuurlijk wel een zelfbedachte oplossing. En je speelt ook een beetje voor autoriteit en voor politie eigenlijk ook. Als je de politiestrepen erop zet. Dus wat zegt de politie ervan, Herman?
1: Nou, die heeft er nog niks van gezegd. Al heb ik wel de handhaving. Gisteren stond die er dus al niet. Maar de handhaving die kwam langs met nog eens een rondje met 3 man erin. Maar ze kwamen er toch niet uit. Ze konden
0: wat is
1: waarschijnlijk
0: dit?
1: Niet vinden. Ja.
0: Kennen wij dit ding?
1: Nee. Dus ik denk dat ze toch wel een keer weer terugzet dat ze toch aan de deur komen.
0: Die
1: groene poppetjes die er ook wel eens staan, ja, dat is geweest, hè. Daar letten we niet meer op.
0: Nee, het moet gewoon bloedserieus zijn dat je denkt dat er een boete aan vast zit.
1: Dat hebben we nou gehad, denk ik.
0: Is nou de volgende stap dat je ook zelf bonnen gaat uitschrijven?
1: Ja, dan kan ik eigenlijk geen uitspraak over doen.
0: Het zit dus wel in je hoofd.
1: Ja, nee, zo eigenlijk wil het niet maken, hoor. Nee. Dus, normaal, het is niet om vervelend te doen naar de mensen, hè, want... Ja, dat moet je niet doen. Maar je mag elkaar best wel eens een keer terecht wezen, vind ik.
0: Nou, op een leuke en manier. Veiligheid voorop, zou ik zeggen. En stel
1: ja, stel praat het om ons aller veiligheid.
0: Ja, stel er komt iemand die zegt... Herman, ik heb nog een keteltje liggen. Kan je hem voor mij ook een beetje omturnen tot nepflitspaal?
1: Dan kan nou, ik zou je zeggen, die verzoeken die heb ik al enkele malen gehad.
0: Echt?
1: Want ja, ze rijden meerdere straten natuurlijk te hard, vindt men.
0: Nou, je bent toch met pensioen, dus het kan toch?
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Maar nee, maar ja, goed. Dan word ik toch allemaal weer, ja, dan word ik toch weer op kaart, hè.
0: Wie weet, heb je eens een nieuwe baan te pakken?
1: Jong is dat, ja. Wie weet, ja.
0: Dankjewel, Herman.
1: Tot je dienst. Beste.

0: Het stond allemaal gewoon gepland, maar ineens zijn het allemaal meezingers. Valt het je ook op? Hold the line.
1: Jij zit hier ook lekker mee te zingen. Misschien moeten we nog een plaats op Barry White erin gooien. Want je hebt zo'n...
0: Die is heel makkelijk, ja.
1: Je hebt een mooie donkere stem.
0: Love you just the way you are. Dat was Toto met Hold the Line. En daarvoor zat een echt ook een meezinger van Volumia. Blijf bij mij morgen. Dan gaat Carmen karaoke zingen. We hadden het er een half uurtje geleden over. Dat heb jij nog nooit gedaan, Carmen. Nee. En daarom wilde jij wat inspiratie hebben voor een liedje. En ook wat tips voor wat voor soort liedje moet ik dan zingen. Hoe moet ik het eigenlijk überhaupt aanpakken. Dus dat vroegen we aan de lieve luisteraars. En die reageren dan zoals altijd massaal.
1: Ja, Anna Theeuwissen bijvoorbeeld. Die komt met Brandend Zand van Anneke Greunlo. Nou, ja. Die zingt zij altijd hardop mee. Is ook wel een goede optie. Ja. Koert Janssens, mijn vriend uit België. Die zegt Vrijgezel van Benny Nijman.
0: Die ga pas slapen.
1: Ja, ook leuk.
2: Ja, Peter Schouwenaars zegt Zonder Jou van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Oh. En het voordeel is, dat zijn er dus twee. En bij een duet hoef je maar de helft te zingen.
0: Ah.
2: En sta je dus niet alleen op het podium. Ja,
0: maar wat doe je dan met de andere helft? Dan heb je nog een familielid nodig.
1: Ja, die neem ik deel mee.
2: Trek je vriend mee.
1: Ja.
2: En Nancy Bos zegt meezingen met Gloria Estefan. Dat klinkt helemaal niet gek. Super stoer juist. En ook wel meteen hoog gegrepen. Ik zou de eerste ronde lekker een meezinger pakken. Om erbij
0: dat was dus wat je net deed. Ik had On Your Feet draaiden we. En je zong een moppie mee. En we waren echt aangenaam verrast.
1: Oh, okay.
0: Want je deed er ook van 0 naar 100 in één klap het refrein in.
1: Ja.
0: En dat is best... een dingetje.
1: Hoog gegrepen, inderdaad. Nou, Sjaak die komt met een goede meezinger. Die zegt Abba van Dancing Queen, want dat kent iedereen en iedereen zingt met je mee. Edith die komt nog met een tip. Die zegt goedemorgen, ik zou gewoon een goede neut nemen. Dan komt het helemaal goed.
2: Ja, of zoals Harm zegt, de vogeltjesdans.
1: Ja. Oh ja, heb ik geen tekst.
0: Ja, dat kan je doen. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. Maandag... In deze show willen we natuurlijk het eindresultaat horen.
1: Oh jee, ja. Oké, nou vooruit.
0: Ik weet niet of dat een belofte is of een waarschuwing.
1: Waarschuwing.
0: Nee, dat komt goed.

0: Op welk strand lag je vandaag?
1: Ik zet net het geluid iets zachter. Lekker hard op mijn oren gezet.
0: Dat is een favorietje van Caroline. De nieuwe van Bruno Mars, Risk It All, maakt het even na 7:30 het NOS Journaal.
1: Ja, goedemorgen. Inwoners van Moerdijk blijven nog langer in onzekerheid. Het besluit over de toekomst van het Brabantse dorp is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat Moerdijk moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of die plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen het absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO een proef in 5 gemeenten, waaronder Heerlen, Arnhem en Almelo. De huisarts kan daarvoor hun patiënten verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie.
2: En daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming, van een gezonde woning.
1: De pilot heet Gezonde Woning op Recept. In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en is het een succes, zegt TNO. De bewoners werden gezonder na een flinke investering in hun huis. Er is in de Verenigde Staten een wet aangenomen voor een hulppakket voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. Een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden stemde voor. Maar de kans dat er daadwerkelijk ook iets gebeurt is klein, want de Senaat moet het ook nog goedkeuren en president Trump kan een veto uitspreken. En bij de krant De Gelderlander nieuws over deze radiozender.
3: Voor jou de mooiste platen. Uit de oude kast getrokken. Dit is de firma.

0: Ja, dat is de piratencombinatie Brabant.
1: Is een piraat, oh echt?
0: Een piraat, ja, je verwacht het niet. Maar deze illegale zender is uit de lucht gehaald. De zendapparatuur hadden ze op een creatieve plek gezet, namelijk in de kerktoren van Mil. Met een list. Ze gingen met z'n tweeën naar de kerk en zeiden tegen de koster dat ze werklieden waren. Nou, die koster was goedgelovig en liet ze binnen ongestoord hun gang gaan. Ze plaatsten die zendapparatuur hoog in de toren, waardoor ze maandenlang illegaal radio konden maken. Maar nu is die apparatuur in beslag genomen.
1: Maar dat reikte dus wel uiteindelijk tot de landelijke radio voor deze piratenzender. Want ze waren er.
0: Ja, ze zijn. Klopt. Buiten bewolkt en buien, vanmiddag ook zon en dan wordt het langzaam droger bij maximaal 19 graden.

0: Ze deden eerst samen I Got You, Babe. En dat was zo succesvol dat er wel een opvolger moest komen. En dat werd deze voor UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in Bed. Nou, eens even kijken. Wie er vandaag allemaal ontbijt op bed krijgen. Bram Kind uit Berken en Roderijs waarschijnlijk, want die wordt 71. Mariska Tesselaar wordt 54. Chris van der Moosdijk uit Gessen wordt 65. Jeannette Bakker uit Dorst, 78. Ad Verbund uit Helmond, 66. Bert Hogeland uit Den Bosch, 65. Caroline Visser uit Arnhem, gefeliciteerd met je 67ste. Dan hebben we Jantina uit Gorredijk, die wordt 66. En Beppi Kraft, van harte gefeliciteerd met het prachtige kroonjaar, je 80ste. En we gaan bellen met Hengelo. Over kroonjaren gesproken. Het is stilletjes. Moet hij nog overgaan of hebben we al iemand aan de lijn? Hallo? Hallo?
1: Goedemorgen, Henk Renske.
0: Hey, Henk. Jou moeten we net hebben. Je spreekt met Team Haandrikman, NPO Radio 5.
1: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Het is de 70ste. Ben je lekker wakker geworden?
1: Ik ben heerlijk wakker geworden, zoals elke morgen. En ondertussen alweer goed verwend door mijn vrouw. Dus ik mag niet mopperen.
0: Wil je er iets over kwijt of is het niet voor de radio geschikt?
1: Oh, we hebben geen geheimen. We hebben geen, we doen geen rare dingen meer. Op onze leeftijd is dat wel zo'n beetje achter de rug.
0: Oh, dat wist ik
1: niet. Nee, maar een lekker ontbijtje en cadeautjes natuurlijk. Dus wat dat betreft is dat al 70 jaar, nou met haar 45 jaar, want we waren op 8 mei waren we 45 jaar getrouwd.
0: Ook mooi.
1: En mijn zoon die is 43 jaar geleden op mijn verjaardag geboren, dus ik deel deze dag altijd met hem. Maar dat zijn zo van die leuke dingen.
0: In dat geval ook van harte gefeliciteerd met je zoon. Hoe ga je het vandaag vieren? Of ga je het dan ook vier er ook wel eens gezamenlijk? In het begin wel natuurlijk.
1: Niet echt gezamenlijk, maar wij hebben, omdat we al 45 jaar getrouwd waren in mei en nu de verjaardag en mijn vrouw is dit jaar of vorig jaar 65 geworden, hebben we voor de hele familie een lekker etentje gedaan. Dat heeft al plaatsgevonden. En vandaag gaan we nog even met kinderen en kleinkinderen een hapje eten. En daar houden we toch een beetje bij. We hebben nog wel wat te doen, want we gaan verhuizen binnenkort. En we moeten vandaag nog eventjes naar het huis kijken, samen met de aannemer, wat er allemaal nog gedaan moet worden. Dus ja, het wordt een drukke dag.
0: Waar ga je heen? Van Hengelo naar Hengelo of ergens anders?
1: Nee, we gaan van Hengelo naar Tubbergen.
0: Aha, en waarom? Vraagt iedereen Hengelo zich nu af.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hengelo is een hele leuke stad om in te wonen. Maar wij hebben een huis wat voor ons ondertussen veel te groot is geworden. We hebben twee kinderen en die zijn al jaren de deur uit. En wij wilden toch wat kleiner gaan wonen. En we hebben in Tubbergen een heel leuk huis gevonden. En daar moest nog wel het nodige aan gebeuren. En
0: ja, dat is altijd een heel gedoe, ja. Maar ik zou het vandaag even lekker niet doen, Henk. Want vandaag gaan we je verjaardag vieren. Je krijgt van ons een verjaardagskaart. En ik geef je aan Dennis met het rad.
2: Ja, goedemorgen, Henk. Gefeliciteerd. Ook,
1: dankjewel.
2: En je zoon ook gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Ik heb een slinger gegeven aan het rad. En die belandt op 399.
0: Hey, dat is Creedence Clearwater Revival. Met Proud Mary. Zeg jij nou, dat vind ik een leuke verjaardagsplaat. Of doe maar die tweede slinger. Dat is ook meteen de laatste slinger.
1: Snap ik. Ik ga voor de tweede slinger, want Creedence vind ik prima, maar ik ben heel nieuwsgierig wat het nog meer is.
2: Het kan ook heel erg tegenvallen. Nummer 142.
0: Het is sowieso een andere smaak. Het is BZN met Just an Illusion. Nou, zeg het maar.
1: Nou, misschien had ik toch bij de eerste moeten blijven, maar BZN is ook helemaal prima. Ik ben er heel blij mee.
0: Wij ook. Sterker nog, wat mij betreft, de allerbeste van BZN. Maak er een mooie dag van, Henk.
1: Gaan we doen.

0: Billy Paul, Mia en Mrs. Jones.
1: Anne's A-plaat.
0: Net voordat ze naar school gaat, naar groep 7... kiest Anne de laatste voor achter een liedje van ver voor haar geboorte... die ze toch kent. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: Naar welk jaar neem jij ons mee terug vandaag?
2: 1999.
0: En waar ken jij deze plaat dan van?
2: Van de film Shrek 2.
0: Shrek 2, we hadden natuurlijk ook Shrek 1, de Shrek films. Waar gingen die ook alweer over?
2: Over een groot groen monster die onder andere met zijn ezel heel veel avonturen beleeft.
0: Oh ja, die ogre was het, geloof ik, hè? Die grote, lijkt een beetje eng, maar is hij toch wel lief. En waar in de film zit dit liedje dan?
2: Aan het einde van de film en daar gaan ze dan met z'n allen een feestje bouwen. En dan gaat onder andere de ezel zingen.
0: Zullen we het even laten horen?
2: Dus, ja,
0: daar komt het.

0: Het zijn ze allemaal bij elkaar. Nou, dan is het niet echt meer een verrassing. Maar hoe heette die man ook alweer? Dus DJ Anne, hij is aan jou.
1: Dit is Living La Vida Loca van Ricky.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Dirk, Unox Knax, €2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Nothing ever stays.
9: The Boys of Dungeon Lane.
8: Nothing comes to mind.
9: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
8: No one can erase.
9: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Welkom bij weer een gloednieuw uur. Goeiedag, Hendrik Man. We beginnen met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
2: Goedemorgen. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Die waren in de jaren 70 nog hard nodig, maar inmiddels zijn er veel meer ouderen en alleenstaanden. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. En in veel van die huizen wonen nu ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij en er worden nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan grote gevolgen hebben, zegt de bank.
3: Zoals leegstand en mogelijke waardedalingen. En daarom moeten we echt op een andere manier kijken naar de bouwopgave in de woningmarkt.
2: De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. Medewerkers van de omstreden pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 beelden van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. En die beelden werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hadden geplaatst. Het is niet bekend wie dat zijn, zegt redacteur Joost Schellevis.
4: We hebben wel de indruk dat een aantal beheerders wel ongeveer uit deze hoek van Europa komen. Maar zeker niet allemaal. Duitsland en Nederland ook in één geval. De site staat trouwens nog steeds ook in Nederland, dat is goed om te weten. Maar of er echt Nederlanders achter zitten, dat weten we niet.
2: Het Kennedy Center in Washington gaat de naam van president Trump van de gevel afhalen. En ook uit brochures van het prestigieuze culturele centrum. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. En die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde dat dat niet mag en dus wordt de naamswijziging teruggedraaid. En de voetbalploeg van Curaçao is voor een paar dagen weer op eigen bodem voordat de spelers naar Amerika afreizen voor het WK-voetbal. Nou, Dick Advocaat, met zijn 78 jaar de oudste bondscoach op het wereldkampioenschap, hoopt de voetbalwereld te verrassen.
5: Kijk, wij hebben het onmogelijk mogelijk gemaakt, zo moet je het wel zien. En alles wat wij kunnen bereiken met het elftal, dat is meegenomen en daar gaan we ook voor. Dus we kunnen het iedereen lastig maken, dat heb ik steeds gezegd. En zo voelt de groep het ook. Dus we schrijven niks af, dat weten we pas na afloop.
2: Ja, de hoop is dus een ronde verder komen in een pool met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.
1: En dan moeten we al die voetbalclichés natuurlijk hanteren, want er moet hoop blijven. Duitsland, boah, wordt lastig. Ja. Ecuador, boah, dan denk je Ivoorkust. Misschien moet dat dan de tegenstander zijn waarvan we winnen. Die hebben een oefenwedstrijd van Frankrijk gewonnen. Gisteren.
2: Ja, en Ecuador?
1: Ja, dat is altijd een zware tegenstander. Dus
2: het wordt heel lastig.
1: We wensen ze heel veel succes.
2: De bal is rond. En dan het weer nog. Bewolkt, trekken nog wat buien over, soms met onweer. Vanmiddag in het westen veel zon. Later ook in de rest van het land droger bij zo'n 19 graden.
0: Goeiedag, Hendrik Man. Henry Schut.

0: En het is een mooi weekend ook voor de puzzelliefhebbers. In de Galgenwaard in Utrecht wordt dit weekend niet gevoetbald, maar serieus gepuzzeld. Meer dan 600 puzzelaars uit meer dan 40 landen nemen het tijdens het Nationale Puzzelkampioenschap tegen elkaar op. Mocht je nou willen komen kijken of helpen, dat kan allemaal. Puzzelaars kunnen je dan wel vragen om mee te puzzelen tijdens de Friendly Race. Wat is de Friendly Race?
1: Friendly Race is een nieuwe categorie bij het puzzelkampioenschap. En daar kunnen de deelnemers in het laatste kwartier mensen uit het publiek vragen om mee te helpen puzzelen.
0: Als je er niet uitkomt.
1: Als je er niet uitkomt. Want de beste stuurlijst staat aan wal.
0: Wie is hier goed in puzzelen?
2: Nou, ik echt totaal niet.
0: Nou, dan moet het weer van jou komen, Eline.
2: Nee, dat wordt ook niet vreselijk.
0: Vanavond stroomt het clubhuis in Spakenburg nog één keer vol voor het gezelligste uurtje van je vrijdagavond op tv. Carrie ten Apel presenteert de laatste Carrie op vrijdag. Jan Smit schuift daarin aan. En dat is natuurlijk te zien bij Omroep Max vanaf even over 7 op NPO 1. En we hoorden er al eventjes. Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is vrijdag. Entertainment nieuws dus zometeen. Wat ga je ons onder andere meegeven over een minuutje of 7?
2: Nou ja, nu wij hier zo samen staan, wil ik bijna over het Songfestival gaan praten. Maar ja, laten we dat maar niet doen, want dat is toch echt geweest. Ik heb een documentaire voor je van een enorm grote popster. Maar die ga je toch wat minder leuk vinden na het zien van deze docu, vrees ik.
0: Daar is natuurlijk al veel meer over verschenen. En heb jij toch weer nieuwe gedachten opgedaan?
2: Nou, ik dacht, ik hou het nog spannend over wie het gaat.
0: Ja, ik zeg ook niet wie het is.
2: Ik ben benieuwd of mensen het nu weten. Ja, ik heb nieuwe gedachten opgedaan. Helaas, wil ik bijna zeggen.
0: Dat zometeen. In de tussentijd, The Temptations met My Girl en Glenn Frey. The Heat Is On.

0: The Temptations. Ik krijg altijd zo'n zin in een glaasje melk als ik dit liedje hoor. Maar komt dat hier aan ergens bij jullie? Nee, hè? Glaasje melk? Nee. Ben ik weer de oudste in de zaal waarschijnlijk. Vroeger was er een televisiereclame voor melk.
1: Oh,
0: en daar werd dit liedje bij gedraaid. Dus het werd daarna ook nog opnieuw een hit eind jaren 80. Maar dat geheel terzijde. Eline, opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zullen we beginnen met het, het minst leuke deel van wat je voor ons hebt meegenomen?
1: Je weet het wel aan te prijzen.
0: Ja, heel vrolijk is het natuurlijk niet. Zo eerlijk moet je zijn.
1: Zeker.
0: De Michael Jackson film, dat is wel een vrolijke film. Dat is immens populair. De liedjes trouwens ook. Ja. Billie Jean staat weer in de top 40.
1: Zo grappig hoe dat zo gaat, hè?
0: Ja.
1: Ineens weer enorm populair.
0: En dan verschijnt er ook ineens van alles.
1: Een documentaire, op Netflix. En die timing is natuurlijk niet geheel toevallig. Michael Jackson, The Verdict heet het. En het zoomt eigenlijk in op de rechtszaak uit 2005... toen hij terecht stond voor zogenaamd misbruiken van jongetjes. Deze documentaire die schijnt daar weer een heel nieuw licht op. En ik dacht, het is de zoveelste documentaire, wat gaan we nou weer zien? Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel echt in shock. Alle mensen die direct om hem heen werken, of het nou advocaten zijn of assistenten of wat dan ook, die doen hun verhaal. Maar dat niet alleen. Je ziet ook de verhoren van die jongetjes bijvoorbeeld, die voor het eerst hun verhaal doen en die daar heel veel moeite mee hebben, destijds natuurlijk. Maar die dus op een gegeven moment vertellen wat er allemaal gebeurd is. En het is zo moeilijk, want hij is destijds niet veroordeeld, hè? Dus hij is gewoon vrijgesproken. Ja. Maar nog steeds hangt er natuurlijk heel veel om hem heen. Van, was hij nou wel kwaadaardig, wil ik bijna zeggen? Of was dat allemaal een vooropgezet plan?
0: En wat is er dan exact gebeurd?
1: En wat is er echt gebeurd? En na het kijken van deze documentaire, dan ga je toch wel weer heel anders over hem denken, moet ik zeggen.
0: Wat voor nieuwe gedachten heb jij opgedaan? Kijk, het duidelijk is natuurlijk, dit was een wereldster, dit was een popster, die ook niet voor niks Wacko Jacko werd genoemd. Nee. Dat zien we ook in die film Michael. Ja. Ineens heeft hij een als huisdier en nog andere huisdieren en zo. Nou, tot zover de leuke gekte.
1: Ja.
0: En heb jij iets opgedaan waardoor je nu zelf denkt, want dat is het is jouw bevinding dan, hè? Waardoor je denkt, dit is wel echt veel te ver over de schreef?
1: Ja, nou, van tevoren dacht ik, het is Michael Jackson. Het zal allemaal wel opgeklopt zijn. Het zal toch, er zal misschien een kern van waarheid in zitten. Maar ik weet het niet zo goed. En na deze documentaire, vooral na die verklaringen van die jongetjes die dus destijds in 2005 werden verhoord, die zie je dus nu. Ja, en dan zie je gewoon jongetjes de meest vreselijke dingen vertellen die er zijn gebeurd. En dan denk ik, dat kan toch niet. Je kan toch niet een kind daar neerzetten en allemaal leugens verspreiden, zeg maar. Dus ik geloof niet dat die kinderen dat allemaal hebben bedacht. Maar hoe het echt ervoor in de steel zit, dat is zo moeilijk te zeggen.
0: Blijft natuurlijk zo lastig, hè? Want informatievoorziening was de allereerste keer dat dit opspeelde in de jaren 90. Ook zo dat je inderdaad als consument eerst helemaal omslaat naar wat erg.
1: Ja.
0: Daarna komen er ook tegenverhalen over dat komt uit families die op geld uit zijn. Dus het zijn verhalen die zijn zo zwaar aangedikt dat het ineens gaat over verboden dingen.
1: Mm.
0: Vervolgens is het ook afgekocht met vele miljoenen. En weet je het als consument op een gegeven moment echt niet meer.
1: Dat is het ook.
0: Het is verschrikkelijk eigenlijk. Verschrikkelijk voor de mensen als het ze echt is overkomen. En voor ons vooral heel erg ingewikkeld om er uiteindelijk iets van te vinden.
1: Ja, precies. Want uiteindelijk is er natuurlijk gewoon een uitspraak geweest. En wil je daar eigenlijk op vertrouwen? Lees je dus nu ook weer in deze documentaire dat die uitspraak natuurlijk ook, dat er ook van alles en nog wat omheen hing. Dus goed. Het,
0: iets anders. Een nieuwe musical. We maken even een harde knip hier. Spinoza.
1: Spinoza, de musical in het Amsterdamse Bos. Het is deze week een beetje de week van de buitenmusicals, kan ik wel zeggen. Want afgelopen week ging ook de Bokkenrijders in première. Musical in Limburg.
0: Ja.
1: Daar hadden ze heel veel last van het weer. Want al die acteurs die moeten buiten op het podium spelen.
0: Brak de hemel open?
1: Ja, echt. Het was vreselijk. En die glijden dan natuurlijk zo uit over dat podium. Oh. Nou, nu de herkansing voor de musicalwereld. Want morgen is er dus een andere musical die in première gaat in de buitenlucht. En dat is Spinoza. En met onder andere Malou Gorter in de hoofdrol die je natuurlijk
0: Uit oogappels.
1: Uit oogappels. Dus een hele mooie musical. En ik vind het wel leuk dat er allemaal van die buitenvoorstellingen zijn. Dat we gewoon weer lekker kunnen genieten. Maar laten we dan wel hopen dat het weer mooier blijft.
2: Gelukkig wordt het goed voorspeld.
0: Ben je erbij?
1: Oh, kijk.
0: Ben je erbij?
1: Ik kan er helaas niet bij zijn, want ik moet werken. Maar ik ga zeker nog even kijken.
0: Neem wel je paraplu mee dan voor de zekerheid.
1: Nou, dat mag dus niet.
0: Oh.
1: Nee, want dan heb je het zicht voor anderen beperkt je. Dus je mag wel een poncho.
0: Leuk, iedereen in een poncho. Echt heel erg musical.
1: Echt glamour.
2: Een mooie stretchtent overheen zetten.
1: Nee, dat doen ze ook. Allemaal niet.
0: Hoe zouden de echte Gooise moeders dat doen? Als ze naar zo'n buitenvoorstelling gaan en dan
1: ik denk niet dat die naar deze première gaan. Nee, dat denk ik niet.
0: Die willen binnen.
1: Ja,
0: die willen op dak.
1: En dan zullen ze heel fashionable in een heel mooi regenpak aankomen, denk ik. Maar daar is het nieuwe seizoen van, deze week uitgekomen. Nogal veel om te doen, omdat het natuurlijk een groep vrouwen is die vroeger al eerder echte Gooise meisjes waren.
0: Zijn het dezelfde?
1: Het zijn dezelfde, ja, zeker. Alleen er hangt toch nu al wel weer een beetje rumoer omheen. Want ze zouden toch niet echte vriendinnen zijn. En het zou allemaal vooropgezet plan zijn eigenlijk. Dat ze gewoon bij elkaar zijn gezet en eigenlijk gewoon geld willen verdienen. Nou, zelf zeggen ze natuurlijk van, nou, dat is echt niet zo. We zijn gewoon echt vriendinnen. We doen gewoon allemaal leuke dingen. Nou ja, wat het ook is, het is uiteindelijk heel leuk om te kijken, vind ik, toch hoe die vrouwen hier lekker in het Gooi
0: rond. Het is toch heel makkelijk te achterhalen of ze elkaar echt hebben gekend. Dat is een beetje rondvragen in het Gooi.
1: Ja, ze kennen elkaar ook wel echt, ja. Maar of ze nu nog echt goede vriendinnen zijn. En eigenlijk, als je de eerste aflevering ziet, dan zie je dat een van de vrouwen, die ligt in een scheiding en die is net verhuisd. En die vrouwen zien allemaal voor het eerst dat huis. Nou, echte vriendinnen, die helpen volgens mij wel echt met een verhuizing en met een likje verf. En zien het niet als het helemaal af is. Maar goed, maakt niet uit.
0: Maar doen ze dat in het Gooi ook? Ja, want dan laat je alles door iedereen doen.
1: Daar heb jij dan wel weer een punt.
0: Weet je wat, ik ga even op onderzoek uit. Want heel toevallig ik kende niet, maar ze woont naast de school van mijn kinderen.
1: Oh, kijk.
0: Paulien, weet je wel?
1: Ja, in Bussum.
0: Ja. Leuk. Dit krijgt nog een staartje. Straks bellen we met zanger en presentator Lex Uiting. Hij gaat een mooie zomer tegemoet en hij heeft ook een nieuwe single uit.

0: Daniel van Elton John, Vanessa Paradis met Be My Baby. Zometeen het nieuws met Caroline. En er zit nieuws uit Joure in. Daar kom jij toch vandaan?
1: Daar kom ik vandaan, ja. En daar is een heuse kattenplaag. En dat klinkt hartstikke gezellig, maar dat is het allesbehalve.
0: Dat horen we zometeen. Na Melanie Ryan.

0: En zo werd het 8:30. En gaan we naar het NOS Journaal met Carlijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Inwoners van Weidenes bij Horen hebben spandoeken opgehangen aan het hek bij het afgebrande restaurant om de eigenaar een hart onder de riem te steken. De politie denkt dat die brand is aangestoken. Op de muren waren racistische leuzen gekalkt. Het dorp wil zich daartegen uitspreken, hoorde NH Nieuws.
2: Wat is de boodschap die op de spandoeken staat?
3: Nou, er staat hier is geen ruimte voor haat. En dat is, er staan racistische teksten op het pand. En we willen ons echt vooral daartegen uitspreken.
4: We hebben geen ruimte voor haat. En nu dit bizarre gebeuren, het is gewoon extreem. Echt de kippenvel tot je kruin.
3: Iedereen blijft erover praten, berichten erover delen. En dat we daartegen in moeten gaan en dat niet accepteren. En niet gewoon stil denken dat we het er niet mee eens zijn, maar dat ook zeggen. Ja, dat vooral.
1: Ja, tientallen bewoners stonden gisteren voor het restaurant. De eigenaar was er ook. Hij zei dat hij zijn best deed om zijn bedrijf te laten groeien. De Britse oud-prins Andrew is weer in opspraak gekomen. Hij heeft 3 woningen verhuurd op het terrein van de koninklijke residentie bij Windsor en daar geld mee verdiend. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Britse Rekenkamer. Die deed voor het eerst in 20 jaar onderzoek naar huizen van de koninklijke familie. Volgens bronnen rond Buckingham Palace werden de woningen verhuurd om de onderhoudskosten te dekken, maar de opbrengsten gingen naar Andrew zelf en niet naar het Crown Estate dat de woningen aan de prins verhuurde. Aan de rand van Joure worden steeds weer kittens gevonden. Bewoners maken zich dan zorgen, bellen elke keer weer de dierenambulance. Ja, dit is al de zoveelste keer, vertellen de medewerkers van de dierenambulance bij Omroep Friesland.
5: Wij doen heel erg ons best om elke keer toch weer zoveel mogelijk kittens naar het asiel te brengen. Dat alles gesteriliseerd weer geadopteerd gaat worden. En toch, druppel op de gloeiende plaat. Zo voelt het eigenlijk. Omdat we niet echt verder komen, het blijft een beetje op hetzelfde punt hangen, heb ik het idee.
1: Het probleem speelt al jaren. De dierenambulance roept de inwoners van Joure op om hun poezen te laten steriliseren. En een verrassing voor 2 mensen bij de verbouwing van hun nieuwe huis in Elspeet. Ze vonden meer dan 160 verborgen flessen drank.
6: Wat?
1: Ja, die waren overal verstopt. Onder de vloer, op zolder en zelfs boven het plafond. En er is ook nog eens een bijzondere collectie. Whisky, rum, mandarijnlikeur en wijn. En sommige flessen zijn zelfs €500 waard, meldt Omroep Gelderland. Waarom al die flessen door de vorige bewoner zijn verstopt in huis, dat is een raadsel. De nieuwe bewoner heeft een hoveniersbedrijf en zet die flessen straks waarschijnlijk in de kantine daar.
0: 160 flessen.
1: Ja, dan ben je of een verzamelaar of alcoholist, denk ik.
0: En dan moet je ook heel goed je best doen om die allemaal te kunnen verbergen.
1: Ja, mensen zijn soms heel creatief.
0: Ja, zeker als je misschien van de drank houdt en je vrouw dat niet goed vindt of zoiets. Zoiets zou het kunnen zijn misschien. Maar
1: het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.

Frank Boeijengroep, doe iets. Nou, we gaan praten met de man die zo ongeveer de laatste is tegen wie je dat hoeft te zeggen. Het is een druk jaar voor presentator en zanger Lex Uiting. Limburg staat in ieder geval goed op de kaart, want de muziek uit die provincie maakt een reis door het land. Te beginnen bij Lex, want die komt met een Limburgs en zomersplaatje. Dat klinkt zo.

0: Heb je hier ook een ochtend live versie van, Lex?
1: Voor jou doe ik alles.
0: Goedemorgen. Nou, doe maar een stukje dan. Carmen moet morgen gaan karaoke. Daar ben jij vast ook goed in.
1: Oh ja, zeker. Nee, ik stap nu een trein uit op Utrecht Centraal. De deur gaat nu open, dus ik durf nu iets makkelijker te zingen dan in zo'n volle coupé.
0: In de trein.
1: Oh, oh, oh. Oh, ja, zoiets.
0: Dat was een leuke scène geweest. In de trein natuurlijk, ja. Heel even, een klein stukje. Nee, helemaal niet. Je kan hartstikke goed zingen. Je hebt niet stilgezeten. Eerder dit jaar had je al een groot concert in de Ziggo met Frans Pollux en het Metropoolorkest. En dat smaakte dus naar meer?
1: Nou, dat smaakt sowieso naar meer. En ik had een jaar of zo al geen single meer uitgebracht. En het was zo'n lekker weer. En we hadden echt veel zin in een soort dansplaatje.
0: Een dansplaatje?
1: Ja, ik ga ervan uit dat net tijdens het draaien Carmen een stukje gedanst heeft.
2: Absoluut.
0: Sterker nog, er werd hier gelijk een soort van polonaise ingezet. Ja. Maar dat liedje Alles komt goed, dat is toch ook een onderdeel van een nieuw project, hè? Waar je mee bezig bent?
1: Ja, klopt. Je hebt een festival in de tijden, dat is de Nacht van het Limburgse Leek. Dan treden allerlei dialecten echt op, zoals Rowenaise en allemaal dat soort namen. Ik bedoel, qua dialect moet je daaraan denken. En dat festival bestaat 25 jaar. En toen hebben ze eigenlijk besloten om het oeuvre van Frans Pollux, waarmee het dus in Ziggo Dome stond, te eren. Die is al 30 jaar liedjes aan het maken. En hebben ze allerlei artiesten gevraagd om een eigen bewerking van een liedje van hem te maken. En dat heb ik gedaan.
0: En dit was een bewerking op?
1: Ja, op het liedje Luxaflex. Een liedje uit 2007 of 2008. Van zijn toenmalige band Nederloppen. En daar heb ik eigenlijk heel anders van gemaakt. Iets vrolijks.
0: Ja, want we hebben het net gehoord en dit is het origineel. En dat is dus dit geworden. Ja, en dan hoor je ineens ook extra de dansbaarheid erin. Want je hebt hem gewoon wat opgespijst.
1: Ja, ik zat helemaal in de Bruno Mars vibe. Die nieuwe plaat dat ik helemaal geluisterd. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is zo tof om te maken met die blazen zo live. Ja, ik had er helemaal zin in.
2: Maar dan moet je wel een TikTok-dansje erbij hebben, Lex. Dat is nu helemaal van nu.
1: Wacht, Radio 5 spreek ik mee, toch?
0: Die weten echt wel wat TikTok is, hoor.
2: Zeker.
0: En jouw ouders ook.
1: Oh, oké. Okay. Nou, maar dan neem ik de uitdaging aan. Dan ga ik een TikTok-dansje voor je maken als jij hem dan zelf ook doet.
2: Oké, okay, daar hou ik je aan.
0: We kunnen die ter plekke wel even verzinnen zo. Dan komen we zo nog even bij je terug. Welke andere artiesten doen mee aan het eerbetoon?
1: Ja, je hebt de operazanger Seth Tissen van Viva Classic Live. Je hebt Bart Storken die nu een hoofdrol speelt in de spektakelmusical De Bokkenrijders in het NEC Stadion in Maastricht is dat. En zo nog allerlei andere regionale en provinciale artiesten.
0: En dat is dan dat. Dan moet ik zeggen, ik ben blij dat we je nog heel even konden spreken tussendoor zo vanuit de trein en vanaf het perron. Want er komt nog meer. Je gaat ook nog naar Pinkpop.
1: Ja, dat klopt, ja. Pinkpop heeft samen met de band The Tracksack, dat is het bandje van Trent van Enkevoort.
0: Ja, van Rauwenhezen.
1: Ja, precies. Die hebben samen een band, een accordeonband Tracksack, en die hebben de hoogmis van het zuiden geïnitieerd. En dan gaan ze een uur lang op mainstage van Pinkpop. Ja, gaan ze een ode brengen aan alles wat Limburg te bieden heeft. Van pop tot rock en van vastbelovend tot aan klassiek. En alles wat er tussenin zit. En ik ben dan te gast bij hun, ja. En mag meezingen en meedoen.
0: Wat spannend, man.
3: Wat, er was ook iets met Jeroen van Koningsbrugge erbij?
1: Ja, klopt. Jeroen van Koningsbrugge die kruipt nog één keer in de rol van de dronken pastoor van Draadstaal.
3: Ja,
2: oh, leuk.
1: En die is dan een beetje de spreekstalmeester. Die leidt de mis als dronken pastoor.
3: Oh, ja. Lachen.
0: Maar dat Pinkpop optreden, voor hoeveel mensen is dat?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar
0: nou,
1: gokkers? Ja, ik denk 40.000 man,
0: ja.
1: Denk
0: en
1: ik.
0: Even een paar minuten terug in de tijd. Jij vond het net spannend om voor een paar mensen in de trein te zingen.
1: Ja, maar dat, ja, ik weet niet. Ja, maar dat is altijd zo'n ding. Ja, in Ziggo Dome maakt het allemaal niet zoveel uit. Dan moet je daar staan. En als je dan nu op het perron voor een paar mensen live moet zingen, dan voelt dat ongemakkelijk.
0: Nee, dat gevoel dat ken ik wel. Ik vond vroeger altijd het spannendste om een spreekbeurt die ik dan op school ging doen de avond van tevoren voor mijn ouders te oefenen.
2: Ja.
0: Dat was het
2: allerspannendste
0: eigenlijk. Een beetje dat idee, toch, Lex?
1: Ja, net alsof jij dan straks in een kroeg tegen mensen gaat vertellen hoe de Tour de France verloopt. Op de radio is dat heel makkelijk. Maar...
0: Dus, dat willen ze allemaal niet, natuurlijk. Je hebt nog even om je erop voor te bereiden. Wat een mooie zomer komt eraan, zeg Lex. En we gaan het liedje natuurlijk even draaien.
1: Oh, wat lief.
0: Ja.
1: Nou, dat is top.
0: Mocht je er nou gestrest over zijn, ja, je weet het, hè. Alles kan goed.

0: En zo dansen we het weekend tegemoet met Fairground van Simply Red. En daarvoor natuurlijk met Alles Kunt Goed van Lex Uiting. Hebben we al een TikTok-dansje voor hem bedacht? Dan sturen we dat zo nog even die kant op.
1: Hele choreografie. Choreografie hebben we hier.
0: Zo wordt het een hele creatief weekend. Karaoke dus morgen, Carmen. Heb je een liedje kunnen kiezen naar alle tips?
1: Nou, er zijn heel veel dingen binnengekomen. Ik hou nog even als verrassing wat het is geworden. Ja. En maandag, dan ga je het eindresultaat.
0: Ik dacht, als je het nou niet weet, je kan altijd nog terugvallen op Yves Berendsen. Terug in de tijd.
2: Ja. Altijd goed.
0: Dat werkt natuurlijk altijd en dan gaat iedereen meezingen. Dus dan hoef je het ook helemaal niet alleen te doen.
1: Oh, ja.
0: Eline, ik weet eigenlijk vooral wat je niet gaat doen dit weekend. Je gaat niet naar de musical. Wat ga je dan wel doen?
2: Nou, ik ga lekker naar Friesland. Even terug naar mijn route, naar Joure.
0: Even naar Joure. Ga even katten tellen.
2: Ja, katten tellen. Ja, nou, als je nog een kitten wil, dan kan ik hem dus meenemen, denk ik.
0: Doe maar. En dan horen we dus volgende week vrijdag de uitslag van de provinciale kittentelling.
2: Precies, ja.
0: Dennis, jij?
3: Ja, ik heb een lekker rustig weekend. Ik ga lekker op, noem je dat, dubbel date met mijn partner en mijn broertje en zijn vriendin. Dus lekker uit eten.
0: En het wordt een hele gewone nette dubbel date, toch?
3: Ja, nee, gewoon
0: de stelletjes blijven stelletjes.
3: Ja, stelletjes blijven de stelletjes. Dan bij. Okay. Gewoon lekker uit eten.
0: Ja, ik ben morgen vrij en daar schrik ik dan bijna van. Dus hebben jullie nog een leuke filmtip misschien voor mij?
2: Oh jeetje.
1: Die,
2: maar jij hebt Michael Jackson de film al gezien in de bioscoop.
0: Ja, die vonden ze geweldig. Ja. Dus heb je nog een film voor de kids misschien?
2: Oh nee, ik ga nu zoeken. Ik weet het niet.
0: Super Mario hebben ze ook al gezien.
2: Nou, ja, jullie zijn al helemaal bij.
0: Zometeen de arbeidsvitamine. En wat ons betreft...
2: Een goede dag.
0: Prettig weekend of zoiets.

0: Ja, goeiedag.
1: Samen Max.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. 9 uur, Caroline Baring met het NOS Journaal.
9: Goedemorgen Hans. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie. Brussel zegt dat de grenscontroles niet meer nodig zijn als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan worden migranten aan de buitengrenzen van de EU gecontroleerd. Maar de Duitse minister zegt dat de controles nodig blijven. Het gevolg is files en meer sluipverkeer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij. De beruchte website staat op servers in Nederland en kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. De NOS stelde vast dat zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online zijn gezet door medewerkers van Motherless. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Al dagenlang gaan in Albanië mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Dat miljardenproject is van de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner. En dat moet komen in een natuurgebied voor de kust. De Albanese laten het er niet bij zitten. Zo is er later deze maand een groot protest op de plek waar dat resort moet komen. En ook de omwonenden ondernemen juridische stappen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
10: De bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, ja, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt en dus ook ja, fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
9: En bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland werken in de nacht. Rinus stond 40 jaar lang om 3 uur 's nachts op om drank te bezorgen bij de cafés aan de Korenmarkt in Arnhem. Maar nu gaat hij met pensioen. En dat liet ze op de Korenmarkt niet zomaar voorbij gaan. Ze gingen met de pet rond en verraste Rinus met een feestje op zijn laatste werkdag, zag Omroep Gelderland.
11: Ben je verrast, Rinus?
12: Jazeker, heel. Ja. Ik ga even rustig aan doen. En even wat drinken. Vind je dat goed?
13: Alles wat wij verkopen in de zaak aan drank, dat brengt zij naar de Korenmarkt.
14: We moeten zelf niet aan denken om dat te moeten tillen bij wijze van. Dan hou je geen rug meer over. Ja, Rinus deed het dan maar wel. Ja, 40 jaar sjouwen, dat zegt wel wat.
11: Ik denk dat het een heel gemis is. Wat vind je ervan om dat te horen?
12: Ja, het was voor mij normaal.
9: Ja, hij houdt zelf niet zo van al die aandacht, maar was verrast en ook erg blij met de cheque van ruim €1100 waarmee hij aan zijn pensioen is begonnen. Het weer, nog wat buien, vanmiddag in het westen zon en later overal droger bij een graad of 19.
1: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Summer Holiday werd midden in de winter van 1963 uitgebracht. En bezorgde de fans een flinke dosis zomer midden in de koudste Britse winter sinds 1740. Cliff Richard en de Shadows waren dat. Juist breekt de zon door hier in Hilversum en gaan wij veel plezier beleven aan de arbeidsvitamine die we vanochtend gaan draaien. De aanvragen die komen van HC Text Producties Leidschendam. Herman Hiemstra's eerste kennismaking met arbeidsvitamine dateert van 1962. Hermans moeder had de radio opstaan en als ze in het huis aan het werk was, dan luisterde ze dus dit programma. Tegenwoordig probeert Herman nog steeds iedere werkdag minstens 1 uur naar ons te luisteren, schrijft hij. En dan is er Harolds lijstje. Karin van der Linden memoreert het feit dat 10 jaar geleden de liefde van haar leven overleed. Het lijkt me prachtig om op vrijdag 5 juni Harolds lijstje te horen op Radio 5, schrijft ze vanuit Sassenheim.

Je kent, als je goed luistert, een beetje de hand van Henk en Henk van het Goede Doel, die de tekst schreven voor Herman van Veen. En de Waagzangetjes met Ellen van der Akker als dirigent deden ook mee in het achtergrondkoor. Dat was Herman van Veen met Toveren. Daarvoor You Make Loving Fun van Fleetwood Mac. En we hoorden ook nog... Wat hoorden we nog meer? Je hoort Gérard Lenormand. Is dat niet genoeg?

Nou, die drummer die had het wel naar zijn zin. Blowing in the Wind, de Hollies Sing Dylan. Ik moet altijd denken aan die beat missen van vroeger. Er was ook nog Blowing in the Wind te horen. Het antwoord, mijn vriend, dat waait weg met de wind of iets dergelijks. Ik weet niet wie die katholieke liturgie had vertaald in elk geval. Maar het was wel echt iets wat heel erg in de mode was toen met Bob Dylan. Wat zou die ervan hebben gevonden? Vraag me af. Van dit nummer van de Hollies. Sting met Fragile en Gérard Lenormand hoorde je. Arbeidsvitamine op Radio 5 met, dames en heren, de Wistars.

De kracht van het nummer zit ongetwijfeld in de herhaling van ik geloof in jou en mij. Het maakt nog steeds iets heel bijzonders van dit Boudewijn de Groot nummer. Dat op een nieuwe herfst verscheen destijds, waar we allereerst met een wonderkind van 50 naar gingen luisteren doen. Dat weet ik nog wel uit die tijd. Elvis Presley met Return to Sender hoorde je. En ook nog The Whistars met A Brand New Day. Dit komt ook uit de hippie tijd zo ongeveer. Imagine

Mason en Jeremiah Dixon werden in de 18e eeuw ingehuurd om de grens tussen Pennsylvania, Maryland, Delaware en Virginia in kaart te brengen. En Mark Knopfler was gefascineerd door hun cartografische expeditie. Die resulteerde in de beroemde Mason-Dixon-lijn, die later dan een symbolische scheiding werd tussen de Vrije Staten en de slavenstaten van Amerika. Dat is inderdaad een gekke grens als je daar naar kijkt. Het is één grote rechte streep die ze hebben getrokken door het landschap. De Cats hoorde je met Magical Mystery Morning en ook de Turtles met Happy Together.

zijn gebaard en het geluid dat eruit kwam. Het was wel een artiest. I love to hate when I was young, om het zo maar te zeggen. Forever young. Nee, ik ben dat later wel goed gaan maken in mijn gedachten met Penis Roesels. Kon er ook niet onderuit, moet ik je zeggen. My friend the wind. Veel te horen hier nog. Hier is Alphaville. Met je weet wel.

0: arbeidsvitamine.
1: Gewoon een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
9: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
16: Het is nog altijd onduidelijk of het dorp Moerdijk gaat verdwijnen. Gisteravond bleek dat het besluit daarover nog langer op zich laat wachten. Dat heeft alles te maken met onderzoek naar een nieuw scenario voor de komst van nieuwe energieprojecten. Deze inwoner van Moerdijk heeft er slecht van geslapen, van die bijeenkomst. Want ja, er kwamen weer geen harde garanties of het dorp nou verdwijnt of blijft.
17: En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen. Er staat daar een staatssecretaris die zich totaal niet heeft ingelezen. Die niet weet waar het over gaat. Maar hij weet wel te vertellen dat misschien het dorp kan blijven behouden. Voor mij is het een soort popiopie die even stoer komt doen en het dorp wil redden zogenaamd. Maar het komt dan wel met een goed plan.
16: De coronacommissie gaat rond deze tijd weer verder met de verhoren. Nu is Jaap van Dissel aan de beurt. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team en daarmee een van de belangrijkste gezichten van de bestrijding van het virus. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en duidelijke uitleg, Maar er was ook kritiek omdat hij twijfelde aan het nut van mondkapjes. Hij kreeg doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Inmiddels is hij met pensioen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap van de BBB opgezegd. Aanleiding is de leiderswissel. Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer, terwijl meerdere BBB'ers liever Mona Keizer hadden gewild, ook Gijs Tuinman. Er zal voorlopig nog worden geraced in Las Vegas, want het Formule 1-contract is met 10 jaar verlengd. Dus tot en met 2037 gaan de Formule 1-auto's over de strip. En een boer in Sint-Michielsgestel heeft onbedoeld een prachtig bloemenveld gecreëerd. Hij zaaide in plaats van gras per ongeluk 85.000 vierkante meter klaprozen. De schade loopt op tot zeker €10.000. Maar het levert wel prachtige plaatjes op en het trekt bezoekers van heinde en verre en een cameraploeg van Omroep Brabant.
0: We hebben eigenlijk iets gedaan waar alleen maar klaprozen is gekomen. Het was niet helemaal de bedoeling, maar ja, het is gebeurd. En ja, we zullen er nou mee moeten dealen. De natuur is de winnaar hier op dit moment.
18: Ja, mevrouw had net een foto. Is die een beetje gelukt?
19: Ik hoop het, ja.
20: Het flirte alles weer een beetje op.
21: Speciaal voor gekomen, hè? Heel mooi.
18: Wordt u er een beetje vrolijk van?
21: Ja, tuurlijk, ja. Zo moest het iedereen doen, of iedereen, maar in ieder geval veel meer. He?
16: Ja, we zijn een beetje biodivers bezig, maar dan hebben we voor de komende 10 jaar alvast gecompenseerd, zegt de boer. Het weer, een mix van wolken, zon en nog wat buien. Vanmiddag is het droger bij een graad of 19.
14: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

The Muscle Shoals Rhythm Section. David Hood, Roger Hawkins, Jimmy Johnson en Barry Beckett. Met Aretha Franklin op piano. En niet alleen haar stem eiste respect op, maar ze suggereerde ook een soort seksuele aandacht. Wat anders moet je verstaan onder Suck It To Me, Suck It To Me.

0: Vrijdag van Harolds lijstje, afkomstig van Karin van der Linden uit Sassenheim, Zuid-Holland. Het is 10 jaar geleden dat hij overleed. Ze is hem zeker niet vergeten. En vandaar zijn lijstje met muziek in dit programma. Het andere deel komt van HC Tekstproducties, Leidschendam, ook Zuid-Holland. Mijn moeder had jullie altijd opstaan, weet Herman Hiemstra. En dan was ze in huis aan het werk. Ik heb een leuk lijstje naar jullie gestuurd.
1: HC.

0: zelfs misschien wel. Maar rust nooit, dat is het mooie van Steppenwolf met Born to be Wild. En voor bloed, zweet en tranen van André Hazes. Met Karel Kaaijhoff niet te vergeten op Band van Neon. En Dr. Hoek met When You're in Love with a Beautiful Woman hoorde je.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Radio 5 met de arbeidsvitamine puzzel. Je kent het spel misschien. Als je voor het eerst luistert, dan hoor je zometeen vier puzzelstukjes. Die noemen we 1, 2, 3, 4. In die volgorde hoor je ze het eerst. Maar je moet een andere volgorde gaan bedenken. En het leuke is dat we een mooie prijs hebben dit jaar. Namelijk ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van dit programma. Het arbeidsvitamine puzzelboek. Mijn tekeningen staan er ook in. Dus ik weet zeker dat je daar plezier aan kan beleven. Zeker als je straks op vakantie gaat en je de tijd hebt om dat allemaal op te gaan lossen. We gaan het spelletje nooit in zonder even te vertellen waar het over gaat. Jimmy Somerville zong ooit met bloed, zweet en tranen een bewerking van Thelma Houston's Don't Leave Me This Way. En de tekst is dan dus ook: Don't leave me this way, I can't survive, I can't stay alive without your love, no baby.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Nou, daar zult u het mee moeten doen. Dit waren de vier stukjes. Welke volgorde wil je hebben? Via de NPO luisterapp kun je reageren. En misschien heb ik je dadelijk aan de telefoon, maar dan moet je wel de goede oplossing hebben. Het is niet gezegd dat het altijd zo is. Zit dan.

oefeningen optraden. Dat optreden dat zo heel kort duurde maar. Omdat de kroonluchters naar beneden kwamen. It's all over now. Ik zag een filmpje vanochtend nog van Midjourney. Op zijn 81ste staat te dansen. En ik moet lachen, want hoe ouder die wordt, het is steeds meer een jongetje aan het worden. Valt mij op. Dus

0: Je hebt toch de eeuwige jeugd als kont hangen, om het zo te zeggen. Paul Young met Love of the Common People hoorde je, en Michel Fugain met Une Belle Histoire.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ja, het is weer een lastige opgave. We kregen van Loes ook nog een bericht.
2: Hans, is het 1, 3, 2, 4? Ik zal het wel fout hebben. Ik ben een oud mens.
0: Al dus, Loes, nou dat oud te worden heeft er volgens mij niks mee te maken. Anneke, jij doet ook mee vaak of niet?
3: Nee, ja, ik stuur het lang niet altijd in, maar ik probeer zelf altijd voor mezelf wel mee te puzzelen.
0: Ja, nou leuk, ja. Je had nog geen puzzelboek van arbeidsvitamine?
3: Nee, en ik puzzel heel graag. Dus,
0: oh, nou ja, dan zou je het kunnen winnen eventueel. Maar ja, we houden het altijd nog even open voordat je hebt gezegd wat jouw oplossing zou zijn dan.
3: Ja, de oplossing denk ik 4, 2, 3, 1.
1: 4. 3. 1.
0: Ja, nee, sorry Loes, je hebt er niks van gebakken. Maar Anneke heeft het helemaal goed inderdaad. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, Anneke.
3: Ja, zeker. Ja, jeugdsentimenten.
0: Ja, vind je het een leuk nummer ook? Luister je graag
3: ja,
0: naar?
3: Ja.
0: Nou, lekker, je moet door dat gestam toch maar even weer terug kunnen denken in die vier stukjes. Maar ik vind dat je dat weer perfect gedaan hebt. Dus wij sturen jou graag dat puzzelboek. En ik wens je een leuk weekend.
3: Nou, hetzelfde, dankjewel.
0: Ja, dag.
3: Succes daar. Dag.
0: Nou, lijkt wel een kerkmis. Laat eens horen, Jimmy Somerville.

0: Fontella Bass, de dochter van gospelzangeres Martha Bass van de Clara Ward Singers. En die toerde met Aretha Franklin's vader, dominee Franklin, waardoor er achter de schermen een nauwe band ontstond tussen de twee zangeressen. Dus daar komt die Aretha Franklin connectie vandaan waarschijnlijk. The Marmalade met Reflections of My Life hoorde je met de zin This world is a terrible place to live, but I don't want to die. Die onthouden we altijd hier in de studio als het gezongen wordt. En Don't Leave Me This Way hoorde je van de Communards. En nu 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3,

Het eerste gitaarstuk van Santana, waarbij hij zijn binnenste kon laten spreken, zei hij daar later over. Samba Party, daarvoor Frank Sinatra met het hele indrukwekkende orkest van Nelson Riddle. Bij Capitol Records was dat. En de Beatles met I Saw Her Standing There. Maruska zegt, zou je Kees en Linda een fijne reis willen wensen? Ze zitten op dit moment in de auto van Texel naar Zeeland. En ze zullen waarschijnlijk schrikken als hun namen ineens op Radio 5 voorbij komen. Bedankt namens de kinderen. Nou, dat wil ik best even doen hoor. Bij deze.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: Goedemorgen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij had gezegd dat de 140 asielzoekers in zijn stad niet meteen weg hoeven uit de gemeente. Het nieuwe college in de gemeente vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries zei bij de installatie van de gemeenteraad dat gemeenten solidair moeten zijn en zich aan de spreidingswet moeten houden. De beveiliging voor zijn deur had volgens de Vries veel impact, vooral op zijn kinderen. Jaap van Dissel heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona toegegeven dat er in het begin niet veel aandacht was voor de alleroudsten in de samenleving. De focus werd bepaald door beelden uit Italië van doodskisten, gaf hij toe. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en ook microbiologen, waardoor andere zaken over het hoofd zijn gezien, zoals specialisten op het gebied van ouderen. Dat erkende Van Dissel, maar hij vindt niet dat het Outbreak Management Team een elitegroepje was. In Montenegro zijn regeringsleiders van de Europese Unie bijeen. Ze ontmoeten daar hun collega's van 6 westelijke Balkanlanden. Naast Montenegro ook Albanië, Bosnië en Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. Sommige van die landen zijn al 20 jaar aan het lobbyen om bij de EU te horen. Brussel staat daar op zich wel voor open, zegt correspondent Kiesja Hekster.
10: Want dat is een regio die belangrijk is en waar nu eigenlijk landen ten oosten ervan, die zijn al lid van de Unie en ten westen ook. Maar dit is een beetje een gat. En het zijn ook landen waar Rusland in geïnteresseerd is, China in geïnteresseerd is. Dus het idee is, we kunnen ze beter bij ons in de buurt hebben.
15: Maar het probleem is dat veel landen nog niet aan de voorwaarden voldoen om lid te mogen worden van de EU. En het is een wat apart gezicht op het plein voor de Sint-Jan in Den Bosch. Daar staan soms mensen een beetje te wiegen en te zwaaien met hun armen op de muziek van het carillon. Ook mensen in een scootmobiel doen mee.
16: Dan mijn handen omhoog, weet je wel. En voeten. Ja, een beetje lichtvoetig word ik dan.
17: Wij zijn hier aan het dansen op de klanken van de bijaard van de Sint-Jan. Dat doen wij 1 keer in de maand.
18: Net viel die de lambada. Dacht ik, hey, dit is de lambada.
15: Ja, en dit is het weer. Lokaal nog wat buien, maar ook een mix van wolken en zon. Zeker vanmiddag. Het wordt met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Een graad of 19.
14: En hier zijn wij weer.
13: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Bradley. Erg leuke doo-wop. In het jaar dat je ze niet verwachtte, 1978, het jaar dat op elke straathoek een discotheek verrees. Maar Duits trok zich daar niks van aan met Come Back My Love. Een arbeidsvitamine op Radio 5. En vandaag komen de aanvragen van HC Textproducties in Leidschendam. En Karin van der Linden uit Sassenheim met Harolds lijstje.

Neil Diamond, je zou hem op zijn huidige leeftijd nog willen horen met dit repertoire. Hoewel hele volkstammen dan so good, daar doorheen gaan zingen. Er is wel een musical à la Mamma Mia rond zijn repertoire, Beautiful Noise. Waarin zijn huidige zelf zich dan op het podium vermengt met de jonge Diamonds. Natuurlijk allemaal acteurs zijn dat die erin staan. En I'm still counting my blessings, zegt hij, of moet hij daarin zeggen, in die musical. Ik weet niet of die musical ooit onze kant uitkomt. Het zou zomaar een succes kunnen zijn, denk ik. Danny Vera met Rollercoaster hoorde je. En je hoort ook nog Joe Cocker met Unchain My Heart. Dit is Annie Lennox. Ja.

0: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

is niet helemaal normaal. Dat is Roger Bordin die langskwam bij de opname. Jacques Dutron was dat. Il est 5 heures, Paris se veille. Daarvoor I'll Have to Say I Love You in a Song van Jim Croce. Die pas na zijn dood echt de erkenning kreeg waar hij misschien zijn hele leven onverlegen heeft gezeten. En je hoorde de Eurythmics. Dit is een gek verhaal. Dat heeft Betty Lou gezongen door Bob Seger. Over een dame die alles aan haar laars lapt. Door dat hele nieuws raakt de plaatselijke apotheker ook zonder voorraad. Luister.

Het was een nacht, zoals je die alleen in films ziet, zong Guus Meeuwis. En dat was met deze nacht niet anders. Alleen speelde hij zich heel ergens anders af onder het gesternte. December 1963 van de Four Seasons. Hallelujah hoorde je van Leonard Cohen. En Betty Lou's Getting Out Tonight van Bob Seger en Silver Bullet Band. Adele.

Het is wel leuk van AI tegenwoordig dat je gewoon even kan opzoeken wie nou eigenlijk die vrouw is die daar met hem meezingt. Want het staat nergens op het hoesje vermeld. Dat is Margie Hendrix van de Raelettes in een soort vraag-en-antwoordspel met Ray Charles. Hit the Road Jack was dat. Ja, we zijn er bijna doorheen. Er staat nog één nummer op het lijstje van Karin uit Sassenheim. Dat is dit nummer van Marco Borsato. Liefde Wind heet dat. Zullen we dat nog even draaien op de valreep? Daar komt hij. Marco Borsato.

Je herkent weer even die fameuze John Eubanks-stijl waarmee Marco Borsato zijn liederen presenteerde. Dit komt van Wit Licht. Het heet Liefde Wint.

programma's. En dan zijn wij er maandag weer met vitamine. Als je ook iets wilt zenden, net als HC Textproducties in Leidschendam en Harolds Lijstje uit Sassenheim, dan weet je ons te vinden via arbeidsvitamine.nl. Lus lekker met Daniel Dekker. Maak er een mooi weekend van.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Nothing ever stays.
14: The Boys of Dungeon Lane.
13: Nothing comes to mind.
14: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
13: No one.
14: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
12: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
17: Goedemiddag, Daniel. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Het kabinet wil uitsluiten dat een bedrijf dan via eigen lokale wetgeving toch bij die persoonsgegevens kan komen. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij vanmorgen tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er tegen. Verder gaf van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
18: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
17: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT en daardoor blijft informatie over welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek. In een haven in Roemenië is een varende, onbemande drone ontploft. Dat soort drones worden gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. Een week geleden kwam een Russische drone op een appartementencomplex in Roemenië terecht. En leerlingen van een basisschool in Heerlen hadden van de week een kok in de klas. Ze leerden gezond eten klaarmaken, want er ligt veel ongezond eten in de winkels. En als de meesten al thuis iets koken, dan komen ze vaak niet verder dan pizza of pannenkoeken.
19: We gaan dit raspen en dan wraps maken.
20: En wat is het leukste eraan?
19: Dat je heel veel kan proeven wat je nog niet hebt geproefd.
21: Chop, wiggle, wiggle. Chop, wiggle, wiggle.
20: Wat moet dan gebeuren met al die spullen?
19: Opruimen.
20: Wie gaat er afwassen?
19: De juf.
20: Oh, niet jij?
19: Nee.
17: Nee, ze maakt uiteindelijk een regenboog wrap met spitskool, wortel, radijsjes en appel. En de bedoeling is dat ze hun ouders gaan stimuleren om gezonde spullen in de winkelmand te stoppen. Het weer in het westen, zon en droog. Landinwaarts nog wat buien, maar ook daar wordt het droger bij zo'n 19 graden.
16: Dankjewel Carolijn en tot zometeen weer.
17: Tot zo weer.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

NPO Radio 5 voor de beste evergreens. Dit was er wel eentje van Tom Jones, She's a Lady uit de jaren 70. Goedemiddag en van harte welkom. Schuif aan de Omroep Max lunchtafel. Daar zitten we weer gezellig samen met heel veel goede muziek. En zometeen Monique Kleeman aan de telefoon. Want er is nieuwe muziek van Lois Lane. Samen met Suzanne heeft ze weer een mooi liedje gemaakt. En ze is vanavond weer op de televisie in het RTL 4-programma Stars on Stage over musicals. En Roxanne Hazes komt gezellig langs komende woensdag voor het eerst in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. En ook zij heeft nieuwe muziek bij zich. Nou, hoop dingen om je op te verheugen, denk ik. Vrijdag 5 juni, dit.

Ja, jullie weten het wel. Geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits. Dat was Tina Turner. En The Private Dancer uit 1984. Daarvoor waren we in de jaren 60. Met Martha Reeves en de Vanillas. En Nowhere.

0: 40-jarig jubileum. En ze hadden toen ook heel veel nieuwe muziek bij zich. Ik heb het natuurlijk over Lois Lane. Ik heb Monique nu aan de telefoon. Monique, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag daar. Hallo.
0: Hoe zit het met je?
1: Nou, lekker.
0: Ja,
1: het zonnetje schijnt, heel even in ieder geval. Ik weet niet voor hoe lang, maar dat scheelt weer, want het heeft ontzettend veel geregeld. Maar nee, het gaat hartstikke goed hier.
0: Goed zo. Ja. Ieder straaltje meepakken, zeggen we altijd, hè?
1: Ja, daarom. Ja.
0: Nou, jubileumjaar van Lois Lane. Jullie zijn onveranderd druk, want er komt nog heel veel aan. Maar we gaan zo meteen even de nieuwe single draaien.
1: Ja.
0: Maar eerst nog eventjes. Vanavond zit je weer in Stars on Stage.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Nou, het is ontzettend leuk. Het is zo'n goede en gezellige groep mensen. En ik vind iedereen ook ontzettend goed en heel verrassend. En kijk, niet iedereen is zanger, zoals een aantal van ons wel. En ook dat, daar zitten ontzettende grote verrassingen tussen. Mensen die ineens heel goed blijken te kunnen zingen en dansen. En nou, echt ongelooflijk. We zijn allemaal heel erg verrast door elkaar en... Ook omdat we hele andere dingen te doen krijgen. En het is bloedje spannend. Ze zijn allemaal hartstikke nerveus. En we vinden het allemaal doodeng. Veel enger dan voor een paar honderd mensen optreden bijvoorbeeld.
0: Ja, want iedere aflevering moet er weer iemand afvallen, toch? Er moet iemand uit.
1: Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Ja, dat vind ik ook aan de ene kant wel een beetje jammer. Want dan moet je afscheid nemen. En het voelt ook een beetje alsof je een verliezer bent. Terwijl aan de andere kant ben je dat natuurlijk helemaal niet. Het is maar... Weet je, het gaat zoals het gaat in zo'n afvalrace. En, maar in dit geval vind ik, je kunt de appels niet met peren vergelijken. Dus,
0: Ja, je had wel een hele mooie uitvoering van Say a Little Prayer uit de musical Promises.
1: Ja.
0: En wat ga je vanavond doen eigenlijk?
1: Ik weet niet of ik dat al mag zeggen eigenlijk. Nou, het is ook uit de musical, van een Nederlandstalige band. Oh. En die musical is niet zo lang geleden uitgekomen. En dus dat is heel spannend. Ja, zal ik het toch maar zeggen? Mag ik het zeggen?
0: Ja, Doe Maar gaat.
1: Ja, oh, fijn, jij weet het. Jij hebt het gezegd.
0: Laat ik het dan maar zeggen. Nou ja, goed, ik ga kijken. RTL 4 vanavond.
1: Ik zie er heel anders uit. Ik ben benieuwd of je me überhaupt nog herkent.
0: Nou, Monique, ik was ook wel... Nou ja, dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik dacht wel, ga jij meedoen? Ik dacht eerst, is dat wel iets voor je? Dat doe je toch ook nooit, dit soort dingen eigenlijk?
1: Dat doet toch... Nou, maar daarom. Ik had zoiets van, loop niet te zeiken over van musical is niet mijn ding. Bewijs even dat je ook andere dingen kunt dan alleen maar je eigen dingen zingen. En dat vond ik dit wel een uitgelezen gelegenheid voor.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Ja.
0: Monique Leeman aan de telefoon van Lois Lane. Zometeen hoor je hier hun nieuwe single. Maar je slaat wel een beetje door. Want nu ga je ook nog met Suzanne samen een perfecte plaatje meedoen later deze maand. Nu ben je ook weer fotograaf. Maar hoewel jullie daar wel iets mee hebben, hè, met fotografie.
1: Wij hebben iets met fotografie, zeker. Ja.
0: Jullie zijn naar Vietnam geweest. Daar ga ik je later wel een keer over spreken. Nu eerst eventjes naar de muziek ook, hè? Want er gebeurt natuurlijk genoeg. Vorig jaar uitverkocht Paradiso. Er komt nu een hele clubtour aan. 40 jaar Lois Lane Concert. Begin 2 oktober in Breda. Drachten zag ik, Os Middelburg. Het loopt nog helemaal door tot begin januari volgend jaar.
1: We zijn flink onderweg en we hebben er zo'n zin in om met een live band onze nieuwe en ook oude nummers te spelen. Daar hebben we echt ontzettend veel zin in. Dus we zijn daar heel erg blij mee en de band, we kunnen echt niet wachten. Het is heerlijk.
0: Ja. Voor diegene in de omgeving van Ulft, er is ook nog een nieuwe show toegevoegd op 19 december. Ja, het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet loop je met de kerstboom te slepen, Monique. Zo gaat het.
1: Precies.
0: 19 december staan jullie daar in de cultuurfabriek. Nou, dan ga ik hem draaien. It Takes a Million. Dat is dat is wel een heel lekker liedje weer geworden, hoor.
1: Ja, leuk, hè? Ik ben ook heel trots op... ik vind hem helemaal geweldig.
0: En jij hebt geschreven ook?
1: Net zoals het hele album. Ja. Maar deze ook, ja. Mm-hmm. Ja.
0: En wat is een beetje de sound die jij voor ogen had? Want
1: ik dacht van, het album is voornamelijk een beetje van die Philadelphia-achtige soul.
0: Ja.
1: En ik wilde bij dit eigenlijk meer vintage, een beetje meer 60s, Mark Ronson, Amy Winehouse-achtige feel hebben. En dat is volgens mij heel goed gelukt met hele vette blazers en vette koortjes en zo. Dus het is echt een party-song geworden.
0: Ja, eens. Dat vind ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Goed gelukt, ja, Monique.
1: Dank je, dank je.
0: Nou, ik ga je snel zien en ik zit vanavond voor de buis met een...
1: Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat maar weten.
0: Ik laat het je weten. Maak een leuke dag van, hè?
1: Ja, joh. Dank je wel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met... Ja, ik ga even meer keuze krijgen.
1: Dan... Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De discjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

En er komt net een appje binnen van Anneke die heel blij is met haar kaasschaaf. De lunchleke kaasschaaf die zij heeft gewonnen. De post is gekomen en ze willen een mooi dingetje. Nou, zometeen is er weer eentje te winnen. De laatste van deze week in de dubbeldekker quiz die we zometeen gaan spelen.

0: Pat de Winter, actrice en zangeres, The Beast of Burden. Half één, en daar is Carolijn weer met de laatste nieuws. En het dierennieuws heb je ook bij je.
1: Ook nog, ja. Maar ik begin met het laatste nieuws inderdaad. Oekraïnse drones hebben in meerdere havens 5 Russische schepen geraakt, zegt het Oekraïnse leger. De schepen lagen onder meer in de havens van Berdjansk en Mariupol, steden die door Rusland worden bezet. Om wat voor schepen het gaat is niet bekend. Minister Van Weel van Justitie noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Dat is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar de site. Motherless werd eerder door justitie offline gehaald omdat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. Leerlingen van een middelbare school in Rome hebben onder de gymzaal de resten van een villa uit de oude Romeinse tijd gevonden. De stadswoning is bijna 2000 jaar oud. Een paar muren zijn versierd met fresco's en die zijn ook vrij goed bewaard gebleven.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, beloofd is beloofd. Een prachtige reportage over het NK vogelfluiten van gisteravond in een park in Utrecht. AD was er ook bij en de krant wilde van de kunstfluiters weten hoe ze er nou achter zijn gekomen dat ze zo mooi konden fluiten.
3: Ja, gewoon uitproberen.
4: Vroeger floot wij altijd op een notendop of een eikeldopje, zo tussen de handen. En dan floot je het geluid van een vogeltje. En dat is een beetje gaan perfectioneren en toen heb je het met mijn handen geleerd.
5: En heb je dan ook een favoriet?
4: Nou, ik ben met de wielerwaal bezig, maar de wielerwaal is echt heel moeilijk.
3: De kou, en daar word ik ook mee wakker iedere ochtend.
6: Diegene die gewonnen heeft nu, dat was wel echt een hele mooie merel die hij nadeed.
1: Ja, dat was Tony Freriks uit Twente. Hoorde ik jou nou ook fluiten tussendoor?
0: Ik doe ook even vogel na.
1: Oh, wat mooi zeg. Ja, ik denk dat je volgend jaar mee moet doen. Dat Renate daar dan verslag van gaat doen, geloof ik.
0: Die vind jij dan. Want met Renate heb ik alweer een hele andere foute afspraak weggemaakt.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Ach, laten we daar niet over hebben.
1: Nee, ik zal naar het weerbericht gaan. In het westen zon en droog, landinwaarts meer bewolking en in het zuiden en oosten nog wat buien. Het is een graad of 19. Morgenochtend begint zonnig, later buien en dan maximaal 20 graden. Ja,
0: we horen de vogeltjes.

0: één keer een kort fragment van hetzelfde liedje. En wij willen weten wie er het eerst mee was. En dit zit wel heel erg dicht bij elkaar. Het is een beetje een instinkertje.
1: 1. Oh, als ik maar bij jou ben.
0: En dat was Canyon, als ik maar bij jou ben.
1: 2. Lasciatemi cantare.
0: Hetzelfde nummer in het Italiaans van Toto Cutugno. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1, Canyon. Dubbeldekker 2, Toto Cutugno. Laat het ons weten. Het makkelijkste gaat dat via de NPO Luister-app. Dan stuur je dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Je hebt altijd 50% kans natuurlijk om de quiz te spelen en hem te winnen. De laatste van deze week. De lunchlekker kaasschaaf.

0: En dan is hij voor jou, Kitty, de lunchlekker kaas.
1: Goedemiddag, redder Daniel.
0: Goedemiddag, Kitty.
1: Of niet dan?
0: Ja, nou, dankjewel. Ja,
1: daar ben je toch?
0: Ja, nou ja, officieel ja. Ik ben er heel trots op.
1: Daar geloof ik.
0: En dankbaar
1: zeker
0: ook wel.
1: Ja, ja. Ik heb er hard van gewerkt.
0: Nou ja, dat weet ik dan niet, maar dat mogen anderen dan zeggen. Ik vind zelf dat ik een beetje een lui was.
1: Dat zeg ik toch dan?
0: Ja, dat is ook zo, ja. Maar was jij druk, Kitty, vandaag, of niet?
1: Nee, ik zat lekker ontspannen. Ik kwam pas om 10 uur uit mijn bed. Zo. Dus heerlijk. Ik hoefde vanmorgen niet te werken, dadelijk wel.
0: Nou, ja, wat moet je doen? Wat ga je doen?
1: Ik werk in de huishoudelijke ondersteuning, noemen ze dat tegenwoordig.
0: Huishoudelijke ondersteuning? Hoe zeiden we dat vroeger dan, Kitty, tegen elkaar?
1: Poetsen.
0: Oh, je gaat gewoon even poetsen. Nou, mooi toch?
1: Ja, in de thuiszorg. Dus, okay.
0: Heel belangrijk werk ook.
1: Ja, zeker. En heel dankbaar ook.
0: Ja, van mij mag je een ridder worden.
1: Mensen doen graag de deur voor je open.
0: Ja, dat is het ook, ja.
1: Ja.
0: Kitty, je weet hoe dit spelletje gaat, hè? Je moet eerst even de eerste vraag beantwoorden of Canyon Dubbeldekker 1 eerder was dan Dubbeldekker 2 Toto Cotugno.
1: Echt niet. Toto Cotugno.
0: Ja, er zat maar 4 maanden tussen.
1: Oh.
0: Ja, dat was beide in 1983 en Toto Cotugno in februari en Canyon in juni.
1: Ja, goed gejat, hè?
0: In hetzelfde jaar, ja, dat hebben ze toch goed gedaan. Je krijgt de Omroep Max sokken, Kitty, die komen naar je toe.
1: Oh, fijn, lekker warm nou.
0: Eindhoven was het, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo, dan hebben we het goede adres.
1: Dank
0: u. Toto Cotugno, die schreef ook al een aantal liedjes voor een Franse zanger die heel erg beroemd werd met dat mooie liedje Le Champs-Élysées. Welke zanger zoeken wij? Hey, Champs-Élysées.
1: Oei.
0: Ja, is dat Michel Fugain, Joe Dassin of Charles Aznavour?
1: De tweede, volgens mij.
0: Ja, Joe Dassin, dat is goed. Oh. Nou, dan komt er nog een vraag. Vraag 2. Over welk mooi visserdorp bracht Canyon in 1981 een single uit? En Urk is niet goed.
1: Nee, Volendam.
0: Ja, dat is goed.
1: Mooi Volendam.
0: Dat was hem inderdaad. Mooi visserdorp.
1: Ja.
0: De nieuwe online schatkamer van beeld en geluid met de mooiste televisie- en radiofragmenten wordt enorm goed bezocht. Dat komt natuurlijk ook omdat wij dat de hele dag hebben uitgezonden. Daar komen mensen toch altijd even op af. Met name de oude afleveringen van Zwiebertje, die worden heel veel bekeken. Ja, dat was leuk altijd vroeger, Zwiebertje.
1: Ja, heel leuk.
0: Welke acteur speelde de rol van Zwiebertje, weet je dat?
1: Natuurlijk, Joop Doder.
0: Ja! Nou, Kitty.
1: Ja.
0: Mooie goede afloop van onze quiz van vandaag, hè?
1: Zo, zeker.
0: Want je hebt alle prijzen gewonnen.
1: Wauw.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En we gaan vanmiddag lekker poetsen.
1: Dat ga ik zeker. En jij hebt nog even mijn soepje eten en dan dadelijk de fiets op.
0: Goed zo, rustig aan. Wees voorzichtig, ook onderweg natuurlijk. Want,
1: ja, gisteren door het onweer gefietst. Dus,
0: nou, dan moet je vooruit kijken. Ja, dat is niet fijn.
1: Weet ik.
0: Heb je wel een beetje een goed regenpak, Kitty? Nog eventjes.
1: Nee, ik heb een cape. Ik heb geen pak, want dat vind ik verschrikkelijk.
0: Oh ja, je doet gewoon
1: dat ga ik niet doen.
0: Nou, stap jij lekker in je cape zometeen. En je mag nu wel even beslissen welke gaan we draaien eigenlijk. Canyon of Toto Cotugno?
1: Toto Cotugno, als

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
12: Goedemiddag, Daniel. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon van 13 liet recruteren door de Islamitische Staat. 12 jaar geleden ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. De zoon kwam om het leven bij een bombardement. De vrouw heeft 7 jaar cel gekregen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gehad voor de deur. Het was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. En dat heeft veel impact op zijn gezin, zei hij gisteravond in de gemeenteraad.
13: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester werd?
12: Rond dit moment begint de rechtbank in Assen met de uitspraak in de geruchtmakende kunstroofzaak. 3 mannen horen hoe ze worden gestraft voor het stelen van een eeuwenoude Roemeense helm en gouden armbanden. De vraag is hoe de straffen gaan uitpakken, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
14: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk door die undercoveragent die met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
12: De helm en twee armbanden kwamen terug nadat twee van de drie verdachten een deal hadden gesloten met het OM. En de Noorse kroonprinses Mette-Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Mette-Marit heeft al jaren longfibrose, een ziekte waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Noorse koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of maar beperkt uitvoeren. Het weer, in het zuiden en oosten nog wat buien. Aan de kust droog met geregeld zon en met een matige zuidwestelijke wind wordt het rond de 18 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Minima vannacht tussen 10 en 13 graden. Morgen eerst droog, later vanuit het zuidwesten weer regen. En de dagen daarna blijft het wisselvallig.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: En wij mochten Sheila E. zeggen. En dit was The Glamorous Life. De muzikale lunch van vandaag hier op NPO Radio 5. De beste evergreens. Die blijf je maar horen. De klok rond. Met over een paar minuten Rox Hazes hier aan onze lunchtafel. En we hebben wel weer wat te bespreken. Er is fantastische nieuwe muziek uit. Prachtig liedje geworden. Tranen in de giftshop. Gaan we zo meteen draaien. En komende woensdag staat ze in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. En er komt ook nog een album aan. Nou. En we zitten op de helft van het jaar. Dus nog genoeg te doen, hè?
1: Beleggingstips.
0: De muziek, nou, daar is een boer. Ja, ik weet niet of ik nou zijn naam moet noemen, want dat is ook een beetje een sukkel eigenlijk. Frank van Wagenberg, die wilde 85.000 vierkante meter gras zaaien, maar die maakte dus een foutje met de zaadjes, zeg maar. Dus nu heeft hij... Ja, ik moet erom lachen natuurlijk, maar uiteindelijk heeft hij nu 85.000 vierkante meter klaprozen. Want ja, zo'n zaadje komt uit en bleek... Wel, het lijkt me wel een mooi gezicht. Misschien hebben we daar een fotootje van. Nou, we zoeken liedjes die daar iets mee te maken hebben. Dus over gras, of over rozen, of andere bloemen. Jullie mogen het weer helemaal verzinnen. En je mag het ons laten weten hier in de studio via de NPO Luister-app.

0: De jaren 70, ze komen eraan, de Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. En hiermee werd ABBA wereldkampioen Eurovisie Songfestival in 1974. Want dat wonnen ze toen. En daarvoor doen we de Fortunes, een liedje uit 1965. En dat was Here It Comes Again. Nou, er is er weer, Rox Hazes.
1: Hallo. Ik zeg net, ik kan gewoon beter mijn spullen hier laten liggen. Want ik kom hier zo vaak. Ik vind het zo gezellig altijd.
0: Je kan hier wel een setje of je tandenborstel hier achterlaten. Voor de zekerheid. Ja, je weet het maar niet.
1: Nou toch?
0: Hoe gaat het met je? Het
1: gaat supergoed. Ja, het is heel druk. We zijn allemaal leuke dingen aan het doen. Ik sta volgende week in het Concertgebouw. En daar zijn we natuurlijk lekker nu de voorbereiding voor aan het treffen. En ja, er gebeuren gewoon allemaal leuke dingen.
0: Ja.
1: Gewoon, het is de Stars on Stage gaat gewoon als een gek. En de Passion was natuurlijk echt ontzettend leuk om te doen. Dus ja, het gaat allemaal gewoon hartstikke goed.
0: De Passion heb ik 1,5 keer gezien. Want ik heb toen even gekeken hoe het met jou ging. En daarna was een herhaling. Toen ben ik toch weer blijven hangen.
1: Nou, dat is een goed teken.
0: Nee, ik vond het heel mooi.
1: Ja, ik vond het ook heel mooi. Ja, zeker. Het maakte heel veel indruk op mij. Ja, ja, zeker. Ja, dat zou ik zo morgen weer opnieuw doen.
0: Wat maakt zoveel indruk?
1: Het is een project waar echt al mijn ziel en zaligheid de afgelopen maanden in heeft gezeten. Ik ben iemand, ik ga echt, als ik weet dat ik zoiets moois mag doen, dan gaat al mijn tijd daar gewoon in.
0: Wat doe je dan?
1: Constant drama coaching, zanglessen, voor de spiegel oefenen, tot het ongemakkelijk wordt.
0: Ja.
1: En dat is wel helemaal prima. Weet je, als je die gêne een beetje probeert te verliezen.
0: Ja.
1: Dat is sowieso wel lekker in het leven hoor. Als je een beetje je gêne kwijtraakt, dan durf je echt veel meer, merk ik.
0: Snijd aan alles.
1: Toch? Heerlijk.
0: Dat is het toch?
1: En dat heeft Stars on Stage. Want dat hebben we natuurlijk in september vorig jaar zijn we begonnen met de opnames van Stars on Stage. Ja, ik merkte gewoon gaandeweg dat traject dat ik echt mijn gêne begon te verliezen. En dan kan je dus ook acteren. Dat is heel erg leuk. Ja.
0: Want musical is niet alleen maar zingen. Dat is natuurlijk ook inderdaad acteren.
1: Juist, ja. Echt spelen. Ja, ja.
0: Nou, heb je dat vroeger ooit geambieerd of over nagedacht?
1: Nee, helemaal niet. Nee, echt zeker niet. Nee, maar nu ineens wel. Dat ik denk van, joh, ik sta daar wel voor open. Ja, grappig, hè?
0: Is je straks nog wel in een film tegenkomen of zo?
1: Nou, het zou leuk zijn. Ja, nou, ik zou het echt leuk vinden. Meen ik echt. Ik zou het echt leuk vinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, en het Koninklijk Concertgebouw, dat is natuurlijk in Amsterdam. Ja, dat is een iconische plek.
1: Ja.
0: Daar hebben zoveel artiesten gestaan die, iconisch.
1: Ja,
0: toch?
1: Geweldig. Ja,
0: het is ook niet de eerste keer dat je daar naar binnen gaat. Want je hebt er al eens eerder op het podium gestaan natuurlijk, toch?
1: Ja, maar volgens mij was dat toen met het repertoire van mijn vader nog.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is echt lang geleden. Als je mij nu vraagt welk jaar was dat, ik heb geen idee. Nee. Maar dat ik daar zelf natuurlijk nu gewoon 2 keer mag staan. Ja, dat vind ik echt waanzinnig.
0: Ja, dit is wel wat anders natuurlijk met je band op het podium daar.
1: En met een grote gospel choir heb ik erbij, weet je wel. We gaan het gewoon echt lekker extra maken. Weet je.
0: Ja, dat zag ik. Dat was toch dat ZO gospel choir?
1: Ja, het is ook gospel choir. Ja, ja.
0: Die zijn goed ook.
1: Die zijn zo ontzettend goed. Ik werk heel graag met hun samen. We hebben Carré vorig jaar ook gedaan. Ja, dat wordt helemaal, dat wordt zo gaaf, ja.
0: Ik zit even een beetje ook te turen naar je agenda. Maar je gaat ook weer de theatertour.
1: We gaan de theaters weer in.
0: Met Heimwee.
1: Ja, en dat wordt wel heel erg leuk. Want we hebben natuurlijk vorig jaar ook zo'n theatertour gedaan. Alleen nu gaan we echt een voorstelling maken. Omdat ik dus dat acteren zo leuk vind, zijn we dus echt bezig gewoon met een voorstelling.
0: Ja, maar je gaat er niet te veel doorheen kletsen, Rock. Dat doe wel. Ja, toch? Dat je wel, nou.
1: Weet je wat mijn bandleider altijd zegt als hij achter mij staat en ik sta weer te veel te lullen? Zegt hij, spelen!
0: Nee, ik hoor je graag praten, daar gaat niet om. Maar dan wordt het zo'n lange avond ook, weet je. Je moet ook een beetje rekening houden met de laatste trein en zo.
1: Maar genoeg over mij, hoe is het met mij? Dat weet je. Ja, precies.
0: Nou, goed dat je er bent. Je hebt een heel mooi nieuw liedje uit. Dit gaan we zo meteen draaien. Maar ik dacht ook nog even gauw als gedoofd.
1: Nou, wat lief. Nou, ja, te gek.
0: Want het is natuurlijk ook nog steeds een fantastisch nummer.
1: Ja, vind ik ook, ja.
0: Zit die woensdag aanstaande in de set van
1: Zeker. Koning?
0: Ja, die ga je ook spelen.
1: Ja. Het is echt het eerste liedje wat ik met mijn band samen schreef. En even voor een leuk verhaal. Wij hebben dus het hele album live opgenomen met de band. En dat hoor je echt gewoon heel goed terug in dit. In Chaos Gedoofd, in Tranen in de Gift Shop. Ik vind het zo'n lekkere era waar we even in zitten.
0: Ja.
1: Het is heel, heel muzikaal, vind ik. Heel, heel band gewoon. Echt, je luistert naar een band. Een bandgeluid.
0: Ja, misschien wel. Ik had die nieuwe single gisteren de avond nog eventjes opgezet. En die gaan we zo meteen laten horen natuurlijk. Maar het is een beetje alsof je erbij bent.
1: Ja, leuk.
0: Bij de band bent.
1: Ja, bij de band bent.
0: Ja, dat is een beetje.

0: Heerlijke muziek van de Isley Brothers. En dat was That Lady. En daarvoor Roxana's is natuurlijk met de chaos gedoofd. En je hebt geen chaotisch leven, maar je bent wel heel erg druk.
1: Ik heb het wel heel erg druk, ja. Maar het voelt inderdaad niet chaotisch, omdat we met allemaal positieve, leuke dingen bezig zijn.
0: Ja, ik zag je nu ook weer in de Kuip in Rotterdam.
1: Ja. Jeetje, man. Het meest helse weer wat je natuurlijk kan hebben.
0: Regent het?
1: Ja, en volgens mij, of het kan wel, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar dat kan dus niet dicht daar.
0: Nee.
1: Nooit over nagedacht. Want ik had een hele leuke haarstylist bij me. En ik zei, weet je wat ik wil? Ik wil een beetje Kees Vlodder haar, weet je wel. Dus zo'n vette poef op mijn hoofd. En een beetje sexy. Ik zeg, dat vind ik wel leuk. We staan er natuurlijk tussen allemaal testosteron in. En dan sta ik daar gewoon even als een lekker wijfies lekker te zien, dacht ik.
0: Ja, heel goed idee.
1: En niet weten dat het natuurlijk zo hard ging regen. Ik leek wel een verzopen kat daarna. Ja. Maar goed, het was wel
0: heel vet. Wat had je nou om je heen? Dat kon ik niet heel goed zien. Had je nou?
1: Nou, dat is ook een leuk verhaal.
0: Oh.
1: Ja, nee, de bedoeling was dat ik zeg maar 4 meter de lucht in zou gaan. Dus dat was een stellage waar ik op moest klimmen. Met hakken en al. En ik stond daar met Ronnie Flex in. En toen hadden ze het briljante idee om ons op dat ding te duwen naar het veld. Maar wij zien niks, want wij staan in een gigantische rok waar ik dus uiteindelijk in ging staan. En er stond dus blijkbaar een obstakel waar ze niet helemaal lekker overheen kwamen. En ze geven ons toch een doodgooi aan dat ding. Nou, Ronnie met zijn kop echt keihard tegen die trap aan.
0: Nee.
1: Ik, mijn vinger, die werd alle minuut helemaal blauw.
0: Jeetje.
1: En dan moet je echt denken, oké, showbiz, we moeten gewoon door. Maar Ronnie en ik hadden echt even zo'n momentje van, wat een koortsdroom is dit ook eigenlijk,
0: ja.
1: Weet je wel.
0: Ja.
1: Nou, en dan kaart regen, dus ik klim zo naar boven. Ik sta echt zo, ik voelde al, oh, die wind, alles gewoon, die regen. En toen stopt het ineens met regenen. En toen dacht ik, ja, ik ben dan ook weer heel spiritueel. Dat ik dan denk van, oh, het zal dan toch wel misschien wel mijn vader zijn die denkt van, hè, laat die meid dan maar even lekker gewoon een momentje pakken. Ja, ik stop het even.
0: Dat denk ik dus ook, dat hij heeft gedacht, dit kraantje doe ik even dicht.
1: Ja. Ja.
0: Een kraantje van de bar even open, even een biertje erbij. Even naar mijn dochter kijken.
1: Ja, dat is mooi, ja, dat toch? Ja.
0: Nee, maar ik dacht ook dat je een soort jurk aan had of zo. Ik denk dat het lijkt een beetje op wat Treintje toen deed bij de opening van de Johan Cruijff Arena.
1: Ja, en Linda Wagemaar. Ja. Het gewoon, ja.
0: En wie zat er onder die jurk? Ronnie.
1: Bij mij zat Ronnie eronder. ja. Die kwam er ook op een gegeven moment onderuit. Ja, het was wel heel vet, echt hoor.
0: Hé, hey, Rox, maar je moet wel voor dat acteren over hebben. Dat hoor ik alweer.
1: Ja, het is.
0: Het is niet zo. Even oplopen met de microfoon en nummers zingen.
1: Het leven van de popster. Er gaat niet over een roosje.
0: Ja, maar wel mooi om te doen, toch?
1: Ja, nee, fantastisch. Ja,
0: fantastisch, ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, de voorbereidingen voor ons in het Hazes, zijn die al aan de gang of niet? Of heb je dat nog een beetje voor je uitgeschoven?
1: Nee, zeker. We zijn nu met nieuwe artiesten bezig. Samuel Welten gaat meedoen aankomend jaar, wat ik heel erg leuk vind.
0: Ja, dat hoorde ik. Ja.
1: Danny de Munk is natuurlijk weer van de partij. Wat ik ook, ja, Danny is gewoon mijn schat. Ik kan zo goed met die man.
0: Ja, dat repertoire, dat is natuurlijk ook op zijn lijf geschreven,
1: ja,
0: toch?
1: Tuurlijk. Ja, maar Danny hoort er gewoon bij.
0: Vind ik ook. Zonder Danny eigenlijk geen Hollandse.
1: Nou ja, zo is het. Ja,
0: beetje is het zo.
1: Ja, vind ik ook, echt hoor. Ja, deel ik helemaal.
0: Maar je pakt daar ook even een stukje regie, hè? Je bemoeit je er wel echt mee, hè?
1: Ja, zeker. Maar ik vind, ik denk dat Media Lane, waar wij dit natuurlijk dan mee doen, zij zijn hier ook gewoon, dit is helemaal hun vak, weet je wel.
0: Ze zijn professionals.
1: Kijk, ik vind het wel leuk om mee te denken over artiesten. Maar ja, dan is het ook maar net, kan diegene. En past dat ook in het lijstje van hun? Ik heb er in principe dan ook weer niet alles over te zeggen. Ik heb natuurlijk wel een lijstje die ik dan aandraag. Maar daar, of ze daar dan iets mee doen, dat is een tweede.
0: Maar Rox, het is net als thuis, weet je. Als de elektricien komt, ik kijk toch even mee waar hij de stopcontact erin
1: schroeft. Dat is waar.
0: Dat hij dit boven de wasbak doet.
1: Zo dan.
0: Ja, hij kan hem vast wel maken, maar ik wil er toch even bij blijven.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, toch?
1: Ja, we zitten ook wel bij de vergaderingen en zo. Maar Dre en ik zitten dan ook wel. Ja, wij geloven ook dat het zonder ons ook wel goed komt. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Maar het was natuurlijk wel heel erg mooi afgelopen jaar.
1: Wel, hè? Ja, ik vond het ook. Maar ook dat is dus weer een mooi voorbeeld. Dat als ik zelf had bepaald hoe dat eruit had komen te zien, had het er waarschijnlijk anders uitgezien. Zij kwamen echt met het idee van, je vader staat dan mooi op dat grote scherm.
0: Ja, want zo begon de show, ja.
1: Ja, en ik dacht echt, nou, jeetje, jongens, wat een vals sentiment, weet je wel. Willen jullie dan ook nog dat gaan huilen of zo? Wat naar dit, weet je wel, zo. En uiteindelijk stonden Dre en ik daar. Zo, ik kreeg het toch even te pakken, weet je wel. Dat hadden ze dus echt heel goed gezien. Dat echt heel bijzonder zou
0: kunnen zijn.
1: Voor
0: ons, als publiek, was dat ook fantastisch.
1: Daarom, dus ik moet me er helemaal niet mee bemoeien, joh.
0: Nee, bemoei je er gewoon niet mee.
1: Hou je bek gewoon.
0: Misschien is dat het wel. Zometeen haar nieuwe single. Roxana Hazes en tranen in de giftshop. Nu eerst mee moeten, zometeen het laatste nieuws, want Ewout is ook alweer binnen.

0: Maywood en Rio. Nou, die sloegen elkaar ook ergens in. Vroeger, die twee zusjes, maar dat is nu wel allemaal een beetje koek en ei.
1: Oh, is het heel goed.
0: Ja, ik zit jou zo aan te kijken, want jij volgt hun toch een beetje? Of niet? De
1: nee.
0: Maywoods?
1: Nee, sorry. Maar
0: dan ben ik in de war met iemand anders.
1: Ja, ik denk dat je in de war bent, ja.
0: Ewout, het laatste nieuws heb je wel bij, hè? Ja.
1: Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel vindt niet dat Nederland eerder in lockdown had moeten gaan. Bij de parlementaire commissie Corona zei hij dat het in het begin van de uitbraak volgens hem onrealistisch was om dat te vragen aan mensen in regio's waar het virus toen nog niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar cel voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terreurbeweging. Haar zoon kwam in Syrië om het leven bij een bombardement. Voor de kust van Roemenië is een zeedrone ontploft. Volgens de autoriteiten is die drone afkomstig uit Rusland. Er wordt nog naar 3 andere drones gezocht. Het havengebied is afgezet vanwege explosiegevaar. En Albert Heijn in België heeft een opmerkelijke campagne gelanceerd, zien we bij de VRT. De winkel heeft een tool gebouwd waarin wordt geadviseerd wat je moet eten om examens zo goed mogelijk te maken. Blauwe bessen voor geschiedenis en vette vis voor wiskunde, zoiets. Voor iedere toets is er een apart advies.
2: Als avondeten hartige wafels met kip en guacamole.
3: Lijkt u dat haalbaar?
2: Nee, want als student wil je graag binnen 5 minuten dat alles klaar is. En ja, eigenlijk gewoon een kant-en-klare maaltijd.
3: Geloof je daarin?
4: Nee, niet echt. Zolang je gewoon gezond eet, zit je wel goed.
5: Maar of dat één bepaald product je beter gaat helpen bij een geschiedenisexamen dan bij een wiskunde-examen is natuurlijk niet helemaal realistisch.
1: Ja, deze diëtiste kan dat bevestigen.
6: Het is niet zo dat één specifiek voedingsmiddel ervoor gaat zorgen dat je beter gaat worden in fysica of wiskunde of geschiedenis. Het is fout om te springen van een voedingsstof, bijvoorbeeld spinazie, naar een gezondheidsclaim zoals beter onthouden. Het lichaam is veel complexer dan dat.
1: Ja, ja. De winkel zegt dus dat ze vooral jongeren willen inspireren om gezonde keuzes te maken.
0: Mooie reportage hebben.
1: Ja, mooi, hè?
0: Maar ik denk ook wel, laat gaan.
1: Gaan we doen. Het weer in het westen geregeld zon en droog. Landinwaarts nog kans op een buiten. Het is een graad of 18. Morgen en de dagen daarna blijft het zo wisselvallig.
0: Dankjewel en fijn weekend.

0: Clean en Vincent. Prachtig nummer nog steeds. Dus even kijken hoor, hoe ver zijn wij met...
1: De beleggingstips.
0: Nou, dit is ook een verhaal. 85.000 vierkante meter klaprozen kun je nu voorbij zien komen als je naar hoe moet je dat eigenlijk over zeggen, Rox? Is het nou Sint-Michels gestel? Of...
2: Ja, zo zou ik het zeggen, maar waarschijnlijk is dat niet goed.
0: Sint-Michels gestel. Gestel.
2: Gistel.
0: In Brabant. Nou, daar is een boer, Frank van Wagenberg. Ja, sorry dat je nog een keer noem, Frank. Die was van plan om gras te zaaien, maar die heeft een foutje gemaakt bij de mix van het zaad. Die heeft nu dus 85.000 vierkante meter klaprozen staan. Ja, het is wel een mooi gezicht. Dus ja. Als je dan toch foto's stuurt. Johan Plaatsman heeft jou een keer gefotografeerd in 2009 in Almere. Groot fan. Die stuurt alle foto's van jou nu naar de studio.
2: Ja, ik ben echt benieuwd. Voor mij vreselijk, of niet?
0: Ja, laat het even zien. Ik sluit je scherm zo even aan. We hebben een nieuw scherm en dan kan ik er heel mooi even voor je aansluiten.
2: Oh ja.
0: Maar hij zegt, jij en je broer zijn gegroeid en ik ben als fan van je vader ook fan van jullie.
2: Nou, dat vind ik wel heel lief om te horen.
0: Die heb je alvast weer binnen.
2: Ja, leuk.
0: Nou, we vroegen om liedjes die iets te maken heeft met die blunder van Frank van Wagenberg, met die klaprozen. Liedjes over...

0: is ook onbelullig natuurlijk. En mensen met grotere problemen, laten we het daar even bij houden. Heb je zelf nog een leuk idee? Een liedje dat in je opkomt, dat daar iets mee te maken heeft? Laat het ons weten. Stuur een appje. Nou, Roxen, ik zit nog steeds een beetje in die agenda, maar de theatertour die gaat alweer snel beginnen. Volgens mij in oktober alweer.
1: In oktober, ja.
0: Ah ja, snel.
1: Nou ja, ja, maar gewoon, mensen kunnen wel nu kaartjes kopen. Daar komt het op neer. Ja. Ja, het
0: begint in de Vest in Alkmaar.
1: Ja.
0: Je gaat wel weer hele mooie theaters af allemaal.
1: Ja, we gaan 26 voorstellingen spelen. Dus ik heb er echt wel heel veel zin in. Ja.
0: Nou, als je niet zo lang kan wachten, dan kun je dit weekend naar Houten. Want ja, Daar sta je op het Loerenfestival.
1: Nou, ja.
0: Wat is dat dan, Loerenfestival?
1: Ik heb geen idee wat het is, maar het zag er heel gezellig uit. Volgens mij is het heel kleinschalig, leuk. Echt zo'n familieding. Dus kom lekker langs met het gezin.
0: Maar sta je dan met je hele band daar?
1: Ja.
0: Oh, wat gaaf.
1: Superleuk. En ik moet zeggen, eigenlijk die wat kleinere dingen vind ik vaak wel het leukste.
0: Ja?
1: Ja, ik vind dat heel gezellig. Lekker heel intiem met je publiek zijn. Heel leuk.
0: Nou, dat kan je zondag 21 juni wel uit je hoofd zetten. Want dan doe je mee aan een Hooi Sint de Nijs.
1: Ja, dat wordt wel een stukje groter.
0: Ja. Ja.
1: Wel mooi. Wel vet. Ja, we gaan daar ook... ik heb tijdens de Passion heb ik Zo Zal Het Zijn gezongen van Rob de Nijs. Dat deed ik bij het kruis. Dat was echt heel erg mooi. Echt een momentje.
0: Nou.
1: En dat liedje gaan we daar ook weer doen. Op die manier ook. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja.
0: Leuk. Nou, jij verveelt je niet in ieder geval.
1: Nee, joh.
0: Je een beetje, behalve dan dat je naar het Loerenfestival moet nog wel een beetje relaxed weekend.
1: Nou, wij gaan repeteren natuurlijk voor Concertgebouw.
0: Oh ja, dat moet ook gebeuren.
1: Dat moet ook gebeuren. Ja, er moet wel gewoon een vette show staan volgende week. Ja.
0: Aanstaande woensdag en dan een maand later weer een keer.
1: Ja, ja, nou, ja. Mooi. Leuk.
0: Nou, we gaan naar je nieuwe single. Je neemt ons mee naar de Verenigde Staten van Amerika.
1: Ja.
0: Waar je vroeger op vakantie ging, hè?
1: Ja, ja, dat was echt een bijzonder momentje vorig jaar met mijn broertje op vakantie. Ik ben er eigenlijk na het overlijden van papa nog maar één keer geweest. En in de afgelopen 20 jaar is alles daar gewoon veranderd. Dus vorig jaar zijn we daar met de gezinnen naartoe gegaan. Dat vond ik al bijzonder, dat ik daar nu met mijn eigen gezin dan kon zijn. En met mijn broertje.
0: Ben je daar niet meer geweest omdat...
1: Nee. Nee, gewoon eigenlijk...
0: Bewust of gewoon,
1: ja,
0: toeval?
1: Ja, toeval. Oh, ja, okay, precies. Ja, dus, en Dre is wel altijd nog teruggegaan. En toen kwamen we dus op de laatste dag van onze vakantie bij een giftshop aan. Waar we vroeger eigenlijk altijd met ons vader ook kwamen. En ja, ik kreeg het daar te pakken. Ik ben niet zo'n huiler van mezelf. En daar kreeg ik het te pakken. Ik heb alleen maar gehuild en ik ben niet meer gestopt. En ik kon echt tot 3 maanden na die vakantie niet normaal over deze vakantie praten zonder in tranen uit te barsten. En toen dacht ik, we moeten hier iets over gaan schrijven.
0: Wat een mooi verhaal ook eigenlijk.
1: Ja, hè? Ja.
0: Het zijn er opeens onverwachte dingen die jou toch... Dat heb ik ook wel eens, ja. Dat het opeens triggert. Wat er eigenlijk niet heel veel mee te maken heeft, maar toch over alles.
1: Nou, en wat ik zo mooi vind... Het vorige album was heel erg een album over afsluiten. Over in je power staan. In je kracht staan. En dit album, het aankomende album, heet ook toevallig Traan in de Gift Shop. Gaat echt over... heimwee, over omarmen, over de keerzijde van roem. Het is en heel erg dat gevoel naar thuis hebben. En dat is, vind ik ook leuk om over te schrijven. Ja.
0: Ja, ik denk gewoon dat jij het gewoon heel goed op een rijtje hebt. Iedere keer als ik je spreek.
1: Dankjewel.
0: Ja, maar dat is echt zo.
1: Nou, lief, dankjewel.
0: En dat is met dit natuurlijk ook, want jij schrijft daar een liedje over.
1: Ja.
0: Op die manier kan je ook die emotie natuurlijk lozen.
1: Ja, ja, ja, gelukkig wel. Ja, ja.
0: En het is gewoon een heel mooi nummer geworden. Toch op de een of andere manier ook wel herkenbaar voor heel veel mensen.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Ik dacht misschien van, oh, is het misschien iets... omdat het echt over, voor mij echt over die giftshop in Amerika... staat het niet te ver weg van, bij mensen dan. Maar ik denk dat iedereen met het thema gemist te maken heeft. En dat iedereen zijn eigen gevoel daarbij heeft. En missen is ook iets moois, zeg ik altijd. Dat betekent dat het iets waard was. Hè? Dat het waardevol genoeg is om iets of iemand te missen. Ja.
0: Dat zeg je ook weer mooi. Maar is het ook echt die giftshop waar je ook met je vader bent geweest?
1: Zeker weten. Ja.
0: Het is gewoon ook echt op die plek. Dus.
1: Echt op die plek. En er zit een hele lelijke zeemeermin op de voorkant. Echt van, ik geloof, 20 bij 20. Echt een groot ding. En het ene oog kijkt ook naar beneden en het andere oog omhoog. Het is echt het lelijkste ding wat je ooit hebt gezien. Maar voor mij was dat echt even van... Jeetje.
0: Dat was het dus allemaal nog.
1: Dit staat er nog. En helemaal vergaan. En het tapijt was helemaal vergaan. En het stonk ook een beetje muffig binnen.
0: Zoals het hoort eigenlijk.
1: Nou ja, dat. En het grappige is, in Amerika verkopen ze heel veel van die krokodillenhoofden. Hè, die ze dan in zo'n giftshop...
0: Ja, wat verkopen ze er niet trouwens.
1: Nou ja, dat. Ja. En vroeger vroeg ik altijd aan mijn ouders van... mag ik zo'n ding mee naar huis nemen? En zij zeiden altijd... nee, dat kan niet, want bij de douane pakken ze dat eruit... en dan hebben we een groot probleem. Nou, heel verhaal, waardoor ik dat ding nooit mee mocht nemen. En nu was ik er met mijn eigen kind. En die pakte meteen zo'n gatorkop. En die zei, mag ik dit mee naar huis nemen? En het was zo even herkenbaar voor mij van... Wow, de jonge Rox wordt hier ook even... Ja, het was even een momentje, ja.
0: Je hebt er een heel mooi liedje over gemaakt.
1: Ja.
0: Ik ben zo benieuwd naar dat album ook inmiddels.
1: Dankjewel, leuk. Ja. Ik ga het je wel even sturen, want het is af inmiddels.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: Nou, maak er een leuk weekend van, hè?
1: Jij ook.
0: Goed je weer gesproken te hebben.
1: Van hetzelfde.
0: Tranen in de giftshop, het is prachtig.

0: Barry Wells en My Guy. En daarvoor Roxanne Hazes en prachtig liedje Tranen in de Giftshop.
1: De beleggingstips.
0: Beleggingstips zijn we bezig. Die man die dus dacht gras te gaan zaaien. Dat werd de klaprozen. Wel een mooi gezicht natuurlijk. En dat gebeurde allemaal in Brabant. En wij gaan nu naar Hans uit Velp. En dat ligt weer bij Arnhem, toch Hans? Goedemiddag.
2: Ja, dat ligt bij Arnhem. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is zo. Nou, zullen we eens even samen even kijken wat er nog meer voor suggesties binnenkwamen van de andere luisteraars?
2: Prima.

0: Maar dat ging over de roze. Tom Jones en de Green Green Grass of Home. Nou Hans, kondig jij het liedje aan? Dan ga ik hem draaien.
1: Ja, op rode rozen vallen tranen van Frans Bauer.

0: Reclame mag.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: En Tim Dame hier aanwezig. De exacte tijd op dit moment is...
6: 14 uur en 5 seconden.
5: Dat betekent 2 uur. Het is exact 2 uur, laten we dat zeggen. Lieve reizigers, we vertrekken zo meteen op de afgesproken plek... met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding. Dat kan nu al. Dat gaat heel makkelijk via die glasheldere NPO Luister-app. Maar nu eerst... Belangrijk, het laatste nieuws hier is Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Stefan. De verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum... hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen... een Roemeense gouden helm en 3 armbanden gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 verdachten... een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. De mannen verdienen en toch een zware straf, zegt de rechter.
8: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten... enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf. Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de inbreuk op de rechtsorde niet volledig is hersteld, omdat de derde weggenomen armband nog steeds spoorloos is.
7: Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse elektriciteitssnelweg maken in de Westerschelde. Onder water moeten 2 tunnels worden geboord waarin dikke stroomkabels komen die Zeeuws-Vlaanderen van stroom moeten gaan voorzien. De tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers willen niet dat die natuur wordt verstoord. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een varende drone ontploft. Het gaat om een zeedrone die wordt gebruikt bij de oorlog in buurland Oekraïne. Nadat de drone was gesignaleerd, werd een deel van de haven ontruimd en deze journalist deed verslag.
9: Hier in portul Constanța a fost văzută la mal.
7: Ja, toen ontplofte die drone. Niemand raakte gewond. Oekraïne waarschuwt dat er nog een paar onontplofte drones in het gebied zijn. Waarom ze daar zijn en of ze nou van Oekraïne of Rusland zijn, is niet bekend. Onderzoekers hebben sectie verricht op bultrug Timmy... die 3 weken geleden dood aanspoelde op een Deens eiland. Daarvoor waren er allerlei pogingen gedaan om Timmy te redden. Dat was niet gelukt dus. De sectie heeft niet uitgewezen waaraan de bultrug is doodgegaan. Volgens de onderzoekers was het kadaver al in te verre staat van ontbinding... om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer in het zuiden en oosten. Vanmiddag buien in de kustprovincies. Overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En dan wordt het opnieuw ongeveer 18 graden.
5: Opnieuw 18 graden weer.
7: Opnieuw 18 graden.
5: Dat is mooi.
7: Ja, de dag daarna waarschijnlijk weer.
5: Weer 18 graden. Ja. Jeetje. Ja.
6: Lekker stabiel.
5: Ja, absoluut. Dank jij, Wout. Tot zometeen.
7: Tot straks.
10: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. De Musical Mystery Tour.
4: De Magical Mystery Tour. Steven.

0: Ja, geestverruimende en ook een beetje lichte erotiek uit het jaar 1968. Johnny Fred en his Playboy band, Judy in Disguise, tussen haakjes with glasses. Wij zwaaien even een aantal mensen uit. Dat is om te beginnen natuurlijk Daniel Dekker en ja, Roxanne Hazes.
1: Ja.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Ja, lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur. Markante man met diverse diploma's. Iemand die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk een hartelijk welkom voor al die mensen die op dit moment zijn ingecheckt. En het inchecken, dat gaat makkelijk hoor. Dat gaat via die app, de NPO Luister app. Kun je ook iets inspreken, is helemaal mooi hè. En zo meteen geef ik het woord aan onze tour operator, geluksanimator. Ze noemen hem ook radiomissionaris. Het asfalt fluistert zijn naam. Hij heet Tim Dame en zo meteen is hij hier voor het reisschema. Ik wens u allen een hele fijne reis.
2: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls.
3: Reisschema.
4: Een hele goede middag, dames en heren, beste reizigers. Mijn naam is Tim Dame en ik ben de komende 2 uur uw tour-animator. Ja, heerlijke reis wordt het, 2 uur lang. En de route vandaag gaat naar het hart van het Westland. Naar Naaldwijk, om precies te zijn. En daar maken we zo dadelijk kennis met de lokale arbeidsmarkt. En we ontmoeten een bijzondere inwoners. Opererend onder die naam Piet van Soes.
0: Ja.
4: Dat is een mooie man. En die kennismaking die is bedoeld als introductie van ons spel Pim Pam Pen. Waar diezelfde Piet het gaat opnemen tegen zijn vriend Cor. Later deze reis schakelen we over naar een man die gisteren overal bleek te zijn. Beneden in het dal, halverwege de klim, bovenop de top en bij de finish. Ik heb het over Bert Kranenbarg. En we spreken hem met de benen omhoog over zijn beklimming van de Alpe d'Huez. Ja, maar eerst op naar Naaldwijk. Maak het u zelf gemakkelijk. Zet de rugleuning desgewenst een standje verder naar achter als u dat wil. En geniet van het uitzicht.
0: Heerlijk, ik heb er zin in. Weer?
4: Het weer. In het... Het weer... Het weer. In het Westland blijft het droog met geregeld zon. En het kwik schommelt heerlijk lekker tussen de 17 en 19.
0: Ja, over het algemeen 18 hoorden we net.
4: Nou ja, dan zit ik toch
0: perfect,
4: gebakken.
0: Ja. Ja. Dat was het weer.
4: Dat was het weer, ja. Okay, tot zover.
0: Tot zover.

0: Dit is toch heerlijk. Dr. Buzzard's Original Savannah Band uit 1977. Cherchez la femme. En dat nummer, dat blijft goed, vind ik. Dat blijft gewoon goed. Lieve mensen, je reist met de Metrocommissie door een geheel verzorgde busreis op jouw golflengte, op jouw frequentie hier, NPO Radio 5. En we zijn tot 4 uur te bereiken via de gratis NPO Luister-app. Daar kun je ook inchecken, kun je inspreken. En voor het geval dat je denkt van ik wil even iemand nu aan de lijn, we hebben een noodnummer altijd voor. Gebruik die zorgvuldig, maar je mag er gebruik van maken. 0800-3000-555. Dus even kijken, Tim. Max komt binnen. Die heeft een bericht voor jou, geloof ik.
1: Max?
0: Ja.
1: Wat zegt hij dan?
0: Bericht verder kan ik niet lezen. Hoi mannen, zo begint het.
1: Oh, ik heb hem hier. Lang geleden dat ik weer mee heb kunnen rijden, maar ik heb me tussen alle drukke tuinwerkzaamheden los kunnen wormen. Ja? En staat te wachten om opgepikt te worden in Appelscha.
0: Appelscha, oké. Okay.
1: Ja. Ja? Heerlijk om weer aan het raam te kunnen zitten en naar buiten te staren. Genietend van het prachtige programma. Groetjes, Max.
0: Ja, dan heb ik een berichtje van Tom Drijfhamer. Luister even mee. Samen met Peter. Dus dat is sowieso dus ook wel leuk om te weten. Peter, ja.
1: Heeft
0: iets verder nooit over, maar nu in één keer wel. Samen met Peter ben ik ingestapt in Delfzijl met bestemming Arnhem en Enspijk. En wij zijn onderweg om coffeeshops te bekijken voor onze busreis op 11 en 12 juli. We gaan dan met 53 mensen uit Delfzijl naar André Rieu op het Vrijthof. Dus dat belooft een geestverruimend optreden te worden nu al.
1: Ja.
0: Maar jij had nog een vraag voor Tom Drijfhamer.
1: Nou, ik dacht direct van Tom en Peter. Zou het leuk zijn om op die 11 en 12 juli, om dan met jullie mee te reizen? Met onze bus dan.
0: Ja.
1: Dus dat jullie ons op de hoogte houden. Waar jullie zijn en hoe het bevalt in die coffeeshops.
0: Ja, jij kent ook nog wel leuke coffeeshops voor onderweg.
1: Ja, bijvoorbeeld Lucky Luke in Arnhem. Ja,
0: ja, nou bijvoorbeeld. Ja. Dat zou heel erg leuk zijn. Goed, we zijn aangekomen in Naaldwijk. Nou, ik weet niks van Naaldwijk eigenlijk. Ik weet dat er een hele grote schouwburg is in Naaldwijk, dacht ik. Maar jij bent erin gedoken en je hebt weer een aantal mooie melding over Naaldwijk.
1: Nou, zeker. Ja. Naaldwijk, of zoals ze het in het Westland zeggen, Naluk of Nalek.
0: Hoe?
1: Naluk of Nalek. Dat is een plaats met ruim 22.000 inwoners. Staat ook bekend als het kloppende hart, hè, van de glastuinbouw.
0: Ach, glastuinbouw was het, ja.
1: En er zijn ook heel veel vacatures in die sector, dus ik heb er twee voor je meegenomen.
0: Graag.
1: Bij KP Holland zoeken ze een teeltspecialist, Wat zeg je?
0: Nee, ik verstond het niet. Een wat voor specialist?
1: Een teeltspecialist. Gespecialiseerd in de calangole. En dan vooral in de potmaten, let op 6, 7 en 15 centimeter. En de salarisindicatie die ligt tussen de €2.800 en de €4.500 bruto per maand. En dat is allemaal bij een 38-uurige werkweek.
0: Oké, behoorlijk bedrag.
1: Maar ja, overweeg ook eens vacature 2. Dat is bij GJ de HR-partner. Daar zoeken ze een coördinator productie Bromelia. En in die functie ben je verantwoordelijk voor het efficiënt laten verlopen van het volledige productieproces. Van het zaaien tot het poten en van weefselkweek tot het afleveren van klare pluggen. En je bent 38 uur per week beschikbaar. En je ontvangt ook een heel mooi passend salaris voor de salarisgroep H van de CAO Glastuinbouw.
0: En dat was het, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Of had je nog iets verder?
1: Nou, ik heb toch een MKB-nieuwtje meegenomen.
0: Nou, laat dat maar even zitten. Voetbalnieuws, heb je voetbalnieuws?
1: Oh, je wil meteen aan het voeten, ja.
0: Nee, je mag ook wat wij zeggen.
1: Nee,
0: dan.
1: Nee, laat dat er maar even zitten. Dan,
0: maar wat was het voor nieuws dan?
1: MKB-nieuws. Nee, maar als er straks nog
0: later,
1: thuis is.
0: Pak later die MKB, want dat is te veel, weet je.
1: Tijd, ja.
0: Ik wil nu even het voetbalnieuws.
1: Ja, er wordt gevoetbald bij VVV Naaldwijk. En de uitslagen van het afgelopen weekend heb ik hier. Vrouwen 1 gelijk, verlies vrouwen 2 en winst vrouwen 3.
0: Nou, dat is toch prachtig. Dus
1: heel mooi,
0: eenmaal gelijk voor vrouwen 1, vrouwen 2. Verlies, maar vrouwen 3 weer meteen gewonnen. Dat is mooi. Goed, we gaan zo meteen kennis maken met een inwoner uit Naaldwijk. En dat is de ongekroonde Pimpan Pet speler. En dat weten wij vanwege zijn vriend. Die heeft daarover verteld. Hè, hoe goed
1: Cor,
0: hoe goed Piet is in Pimpan Pet. En, en hij wil straks ook met ons Pimpan Pet gaan spelen. Dus dat wordt helemaal spannend.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Eerst eens even luisteren naar de schijf van 5.
2: Schijf van NPO Radio 5.

0: dat is toch meteen de sfeer. De sfeer zit er totaal in de bus. Dat is altijd lekker. Je hebt zo'n nummer even nodig. En daarvoor natuurlijk stilmakend mooi in een nieuwe single van Raccoon met Vela. Daffodils. Nummer was werd al eerder uitgebracht ergens in 2024. En toen zijn ze in contact gekomen met Vela. Hebben ze het als duet opgenomen. En ik vind het echt stilmakend mooi. En daarom is het natuurlijk ook de schijf van vijf.
1: Dat is ook sfeer.
0: Sfeer, op een andere manier. Ja. Dat is ook wel mooi. Als je dan zo'n verstilling hebt, dan komt die rock die staan daar tegenover. En dan zit je paf, paf, paf. Ja. Zo werkt dat. Even terugkomen op Ton Drijfhamer, want ik had me toch echt vergist. Want ik las een nepje van hem voor dat hij... Hij gaat binnenkort met 53 deelnemers uit Delfzijl. Ja. Gaat hij naar een concert van André Rieu op het Vrijthof.
1: En
0: hij, ja, en hij gaat nu samen met Peter is hij bezig om de bestemming een beetje de reis door te nemen. En ik las dat hij bij verschillende plekken koffieshops wil stoppen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht koffieshops, apart, maar er staat helemaal geen koffieshops.
1: Wat dan?
0: Koffiestops.
1: Oh.
0: Ja. Dus dat heb ik dan bij deze even rechtgezet.
1: Nou, wellicht is hij geïnspireerd geraakt.
0: Wat?
1: Wellicht is hij geïnspireerd geraakt. Zou zomaar kunnen.
0: Dan door naar straks het prachtige onderdeel wat spontaan is ontstaan is. En wat heel erg veel mensen oplevert die mee willen doen. Vooral in de balpennenwereld.
1: Ja.
0: Dat is het spel Pim Pam Pen.
1: Ja.
0: Jij wou eventjes, want we hebben een nieuw rad, wou jij even uitproberen. Misschien kun je dan ook meteen even vragen of er mensen zich willen opgeven voor het spel.
1: Ja, het is een best duur nieuw rad.
0: Ja. Oh, ja, doe maar even wat harder.
1: Wacht eventjes.
0: Ja, hey. Doet het. Ja.
1: Met de letter B.
0: Ja, ja. Nou, het voorbeeld. Wat vind je op de boerderij met de letter B?
1: Ja, boerderijdieren.
0: Ja, nou, ja. Dan heb je hem al. Dan heb je al een punt te pakken.
1: Zo is het.
0: Zo simpel is het spel. Met hele verrassende categorieën, dat weer wel. En de hoofdprijs is anders. Het is geen pet, maar een pen. Dus je wint een prachtige floating pen. En die floating pen in de wereld van de floating pen. En het is een behoorlijke wereld. Want we komen op plekken van mensen die dus echt grote verzamelaars zijn van floating pennen.
1: Ja.
0: Die zeggen van, ja, dit is een prachtige pen.
1: Nou, en die hebben al jarenlang geen nieuwe verzamelobject kunnen toevoegen aan hun verzameling. Hè? Die worden gewoon niet meer gemaakt.
0: En wisten een adresje in Japan. Het is een behoorlijk adresje. Want de oorspronkelijke pen is inderdaad, die man is er niet meer. Dat is Askinson.
1: Ja, Peter
0: Askinson, die is overleden. Zijn zoon hebben het nog wel overgenomen. Uiteindelijk is het nu gekocht door een mooi Japans bedrijf. Goed, wij zitten nog steeds in Naaldwijk, Tim. En we gaan kennis maken. Ja, dat is natuurlijk ook een leuk verhaal.
1: Ja. Ook van toeval hangt het aan elkaar, maar we kregen vorige week een appje van Cor. En die zei van, als jullie nog een kandidaat zoeken voor Pim Pam Pen, dan moet je Piet hebben, die zit hier ook in de bus. Die wil wel graag meedoen en hij schijnt er vroeger ook heel goed in geweest te zijn.
0: Ja. En dat zegt niet alleen Cor, maar dat zegt Piet zelf ook.
1: Ja?
0: Dacht ik. Niet.
1: Ja, we kunnen het nu horen, want hij gaat zich aan jezelf voorstellen.
0: Hij gaat zich aan jezelf voorstellen. Hier is Piet van Soest.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Piet van Soest.
3: Maar Piet is alleen voor intiem hier, even duidelijk, hè?
2: Excuses. Pieter van Soest.
3: Hallo jongens, ik ben Piet van Soest. Ik woon in Naaldwijk. Ik heb een jaar of 10 geleden mijn bedrijf verkocht. Dus ik doe alleen maar leuke dingen. Ik tennis veel, ik lees veel, ik fiets veel, ik sport veel. En ik ga regelmatig naar Zuid-Frankrijk toe. Een hele leuke vrouw, Esseltje. En dat is een oude Friese naam. We doen een beetje alles samen. Nou, ze is gewoon erg leuk. Kijk, weet je iets? Wat vind je leuk aan iemand, wat vind je aantrekkelijk iemand? Dat is vaak niet eens uit te leggen, hè? Maar je vindt gewoon iemand heel leuk en heel aantrekkelijk. Punt. De liefde is dat geheim die alles in de lading dekt. En als je een geheim ontleedt, wordt het minder leuk. Dus je moet het gewoon accepteren zoals het is. Joh, ik geef wel veel bloot voor mezelf, zeg, in dit gesprek. Cor heb ik ontmoet. Ja, ik weet niet precies hoe lang geleden, op de tennisbaan. In Naaldwijk. Nou goed, joh, dat klinkt erg goed. We kunnen heen, dat is ook wel uniek. We kunnen makkelijk 2 weken bij elkaar zitten. En dan is er geen ruzie na, dat kunnen we niet zo mensen zeggen. We gaan een paar keer per jaar zeker gaan we naar ze toe. En we doen ontzettend veel spelletjes. En hij wint al wat van me. Ja. En vooral met de Runner Cup is die heel goed. En dat zit natuurlijk ontzettend was. Dat begrijp ik natuurlijk wel. Sommige boeken kunnen hem ontzettend ontroeren. Tot tranen toe. En sommige films ook. Maar ook muziek. Leonard Cohen en de Partizan. Omdat het gaat over mensen die voor ergens voor staan. En dat vind ik heel belangrijke dingen. Dat vind ik heel belangrijke dingen. Weet je, je kan natuurlijk hele verhalen ophangen. En dat is prachtig mooi hoor. Je kan praten en doen en zeggen, maar daar heb je om niks aan. Je moet gewoon doen, punt. Gewoon doen, gewoon ook in het verkeer mensen voor laten gaan. Aangenaam proberen te zijn. Zo zit het. Cor, ik vind het helemaal top om tegen jou te spelen. En laat me alsjeblieft winnen. Anders zal ik van heel Nederland verschut. Dat wil ik niet.

0: Hallo, Magical Mystery Tour. Hier Peter uit Assen. Ik check in.
1: Goedemiddag, liefies van de Magical Mystery Tour.

0: David Dundas met Jeans On en daarvoor prachtig op verzoek van Pete Leonard Cohen, The Partisan. Wat een mooi nummer is dat. En zeker als er zo'n mooi zelfportret bij hoort. Heel even over Jeans On, want we hadden het net, voordat we vertrokken, hebben we het over... jij hebt gisteren toch iets meegemaakt en daar wou je het even over hebben. Of was het eergisteren?
1: Gisteren,
0: er was, ja. een huwelijk of een... wat was het?
1: Een
0: samenlevingscontractfeest. Ja.
2: Feestbal, ja.
0: Nou, wat was er aan de hand?
1: Ik had gehoord dat ik, qua over de kleding, had ik gevraagd van wat zijn de kleding, wat is de dresscode?
0: Ja.
1: En ik had begrepen dat het, was niet heel bijzonder, maar gewoon trek maar aan wat je met kerstmis aandoet. Nou, is dat blijkt achteraf gezien een hele ruime range van kleren die je daaronder kan laten vallen. Want ik zit met kerst nog net niet in de joggingsbroek.
0: Nee.
1: Dus, maar dat bleek, ik bleek daarin helemaal alleen te staan. Want er waren toch veel mensen die een prachtig pak, das, alles zat er op en eraan. Maar ik stond daar in een spijkerbroek. Ja,
0: je kwam ook te laat, had ik begrepen.
1: Ja, veel te laat. Ik had ook de uitnodiging niet goed gelezen.
0: Nee. Dus, het regende heel hard, dus je kwam daar.
1: Ja, maar verzopen binnen. Tijdens de ceremonie, dus dat was allemaal niet best. Nee.
0: En je vriendin zag er tiptop uit, hè?
1: Ja, die zag het, zoals altijd,
0: Moesten we even dit gesprek doen, omdat we zijn proberen contact te zoeken met de twee Pim-Pam-Pen-kandidaten. En die hebben we inmiddels gevonden. Ik wil nog wel even melden dat er zijn zoveel mensen die zich nu hebben gemeld.
1: Op Pim-Pam-Pen?
0: Ook. Maar Nop uit Tilburg wil even laten weten. Check-in voor de bus. Houdoe uit Brabant, het beloofde land van de echte worstenbroodjes. En Mustang, die is in Sevilla. En er was nog iemand die zat... En hij is nu al aan de kust van Portugal, plaatsje Nazaré. Dat is een vissersdorpje, ben ik wel eens geweest. Heel mooi.
1: Wie?
0: Nou, wie? Mustang.
1: Oh, Mustang nog. Nee, omdat jij zegt, er is ook nog iemand anders.
0: Wat?
3: Grote golven.
0: Grote golven bij Nazaré.
1: Surf capital, hè, is dat?
0: Nou, niet Nazaré, hoor.
1: Nou, dacht ik van wel, hoor.
0: Nazaré is het vissersdorpje.
1: Nou, ik dacht dat die hele kust wel bekend staat voor de golven.
0: Ik dacht juist dat dat dus de kust is waar Cor onlangs vandaar...
1: Nee, wat zegt Cor?
0: Nee, we gaan het even uitzoeken. Of Nazaré inderdaad... ik dacht dat dat meer bij de Algarve zat. Dat daar heel veel...
1: Ik dacht van niet.
0: Oké, ik weet wel dat het hele koude golven zijn.
1: Oké.
0: Kunnen we eindelijk beginnen?
1: Ik hoop het.
0: We gaan spelen met met twee prachtige kandidaten. Gaan we die nu al kennis mee maken?
1: Nou, we hebben met één al kennis gemaakt.
0: Jazeker, dat was Piet. En we moeten nog met Cor kennis maken.
1: Ja.
0: Maar laten we eens even de vormgeving starten.
4: Pim, Pam, Pen.
0: Ja, Pim, Pam, Pen. Dat is gewoon vrij naar Pim, Pam, Pet natuurlijk. Wat nog steeds gespeeld wordt op Radio Noord-Holland. Heel leuk spel. En Pim, Pam, Pen zit hem gewoon in de prijs. En de categorieën zijn net even iets anders. Ik ga contact zoeken met Cor. Hallo, Cor.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, Cor, ontzettend leuk dat je meedoet.
5: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk dat ik mee mag doen.
0: Ja, zeker. En dan tegen Piet.
5: Dat wou ik net zeggen, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Je kan natuurlijk een kandidaat wensen, maar Piet is natuurlijk een echte tegenstander. Want die hebben heel zijn leven een Pim van Pet.
0: Ja, heb je al eens samen met Piet gepim van Pet?
5: Nee, we hebben een Rummy Cup gedaan en nog een spel waarvan ik de naam niet weet. Maar het is een heel ingewikkeld spel van Piet, maar daar win ik eigenlijk ook altijd mee.
0: Wat is het eigenlijk voor man, Piet?
5: Ja, Piet is een heel best veentje. Ik heb Piet leren kennen natuurlijk op de tennisbaan. En toen deed hij zich voor een beetje als een armoedzaaier. Eigenlijk klikt dat gewoon heel goed samen. Dus We kennen urenlang kletsen en vooral Piet. Ik bedoel, ik ben een rustig type van huis uit, dus... Maar als Piet begint, dan komt er geen eind meer aan.
0: Nee. Heeft Piet een snor eigenlijk? Is hij snordragend?
5: Nee, Piet is niet snordrager. Hij is wel brildrager, maar niet snordrager.
0: En jij? Jij ook niet?
5: Ik ben ook niet. Nee, ik ben blond kaal. Dus,
0: dat is ook mooi. Oh, mooi. Dat is mooi.
5: Dan ga ik
0: jullie toch het woord geven nu aan onze spelletjesredacteur. Die heeft wel een snor, maar ook nog niet zo lang. En hij opereert onder de naam Admin Dame.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, heren.
5: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Jullie zijn inmiddels bekend met het principe Pim Pam Pet. Dus ook met Pim Pam Pen.
5: Ja. Ja. Nou, het is heel simpel.
1: Drie. Oh, je gaat het uitleggen. Prima, ja?
5: Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus dat komt goed uit.
1: Drie categorieën.
5: Hij liegt hoor, hij liegt.
1: Drie categorieën. Je krijgt een letter en wie het eerst is, wint de ronde. En na drie rondes weten we wie naar huis gaat met die floating pen. Wow.
2: Categorie 1.
1: We gaan beginnen,
5: ja,
1: heren.
5: Wacht
1: even.
5: Ja,
1: wacht
0: even. Arthur zei al wat, dus ik weet niet.
1: Arthur.
2: Categorie 1.
1: Categorie 1. Ja, jullie zijn beide francofiel. Dus de eerste categorie is dingen om te doen in Frankrijk. Nee, wacht even, de letter moet nog komen. Met een A.
5: Alcohol drinken. Apero.
1: Alcohol drinken, ja, dat was de eerste.
0: Ja, wie was dat? Cor, Pieter, kan ze al niet.
1: Ik denk Cor.
0: Cor.
5: Ja, nee, ik was in.
1: Wie zei alcohol drinken? Wat?
0: Nou even, jongens.
5: Ja, dat was ik. Dat was Cor.
1: Cor. Nou,
0: ja, is goed.
1: Goed, ja, vind goed. Ik ook.
2: Categorie 2.
1: Categorie 2. Gezelschapsspelletjes voor op een broeiende zomeravond. Met een...
0: Spelletjes op een broeiende zomeravond.
1: Gezelschapsspellen. Met een T van Tinus.
5: Een gezelschapsspel met een T. T. Dat wordt erg moeilijk. Ik ga met een T. Tarotkaarten, maar ja, dat is geen gezelschapsspel. Tarotkaarten, nee.
1: Tarotkaarten, ja.
5: Dat is moeilijk.
1: Ja.
0: Neem de tijd, hè.
5: Tafeltennis.
1: Tennis?
5: Tafeltennis.
0: Tafeltennis.
1: Ja, wie was dat?
0: Piet.
5: Ja, Piet, gefeliciteerd.
0: Ja, nee, het is 1-1.
1: 1-1.
5: Ja, 1-1. Maar goed, 1-1 is toch een beetje een winst ook voor Piet in ieder geval.
1: Absoluut.
5: Die lag net,
1: absoluut.
5: Die lag net erachter. Het was net...
0: Dan gaan we nu naar de laatste categorie.
1: De mokersnacht.
0: En dan geef ik even het woord aan Arthur. Categorie 3, Arthur.
2: Categorie 3.
1: Categorie 3. Dingen die Emmanuel Macron waarschijnlijk niet in zijn koelkast heeft liggen. Met een... Niet in zijn koelkast heeft liggen. Een P van Peter.
5: Ik denk peen.
0: Peen?
5: Nee, want het is typisch worteltjes. Maar wij zeggen het best van peen. Dus dat heeft hij niet.
0: Peen.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het...
5: Ja, daar
0: staat
5: hij. Ik vind het wel goed,
0: nee,
5: eigenlijk. Ik
1: kwam
5: er niet op.
0: We vinden het allemaal goed.
1: Ik vind het ook goed.
0: Ja, dat is toch geweldig. Ja,
5: applaus voor Piet.
0: Dus de winnaar is...
1: Piet van Soest.
0: Piet van Soest. En wat heeft Piet van Soest gewonnen, Tim?
1: Ja, sowieso die floating pen, Piet.
5: Ja.
1: Onze nieuwe match.
5: Ik zal even mijn huisadres opgeven, kan je me vast opsturen.
0: Ja, blijf even allemaal aan de lijn, dan noteren we de gegevens. En dan krijgt Cor ook nog wat leuks, hè? Een mooi spel, denk ik.
1: Een spel? Een gezelschapsspel.
0: Jij krijgt een gezelschapsspel.
5: Nou, dat vind ik hartstikke leuk, want dat kan ik dan weer met Pie doen.
1: Ja, zo precies, is dat, ja.
0: Hey, dankjewel, blijf even aan de lijn.
5: Oké, bedankt. Doei.
1: Doei.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Nothing ever stays.
5: The Boys of Dungeon Lane.
4: Nothing comes to mind.
5: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
4: No one can erase.
5: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
4: The days we left behind.
5: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Dag radiovrienden. Na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
7: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
6: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
7: Opgeruimd je weekend in met Jan Willem ruimt op.
6: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 1.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: En het is om en nabij 3 uur, hè? Nee, het is exact. Het is precies 3 uur, zeg. Zometeen gaan we bellen met Bert Hanrikman. Die zit... Bert Hanrikman, moet je mij naar horen. Bert Kanenbarg, want die zit nu ergens, hè?
10: Onder Nancy.
9: Onder Nancy, dus. Ja. En hij zit daar in een prachtig busje. En we gaan zo meteen met hem bellen en terugkijken op een indrukwekkende week. Denk
10: zeker,
9: ik.
10: Dat denk ik ook wel.
9: Lieve reizigers, je reist op dit moment met de Magical Mystery Tour. En nu eerst het allerlaatste nieuws met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Stefan. Corona-adviseur Jaap van Dissel zegt dat het RIVM aan het begin van de coronacrisis te veel vertrouwde op de Wereldgezondheidsorganisatie. Er werd vandaag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Van Dissel benadrukte dat er begin 2020 nog heel veel onduidelijk was.
12: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging. Maar wel de heel weinig harde gegevens daarover die je gewoon nodig hebt. Hoe lang is het besmettelijk? Wanneer is het besmettelijk? Hoe lang ben je ziek? Hoeveel moeten er naar het ziekenhuis? He, al dat soort gegevens ontbrak.
11: Later stuurde de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekers naar China, maar die kwamen terug met onvolledige informatie. Op basis daarvan heeft Nederland achteraf gezien verkeerde beslissingen genomen, zegt Van Dissel. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Het kabinet wil strengere regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg van Binnenlandse Zaken.
13: Het gaat niet om de vraag of het Amerikaans is, of Duits is, of Frans. Het gaat erom dat alleen bedrijven kunnen meedoen waarbij niet het risico bestaat dat het land waar het bedrijf gevestigd is kan zeggen, wij willen informatie hebben.
14: Zoals de Verenigde Staten.
13: Zoals op dit moment speelt bij Amerika, maar dat ook dat kan weer veranderen. Maar het kan ook gaan om andere landen.
11: Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. De Belgische politie zoekt een ontsnapte gevangene. Hij was voor behandeling in een ziekenhuis in Brugge toen hij er vandoor ging, vertelt de politie.
15: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan.
11: Het zou een Russische man zijn van in de 30 die vast zat voor diefstal met geweld. De politie is een zoektocht begonnen naar de man. Je hoorde de helikopters al op de achtergrond.
9: Nou, ja, dat was een helikopter.
10: Ik dacht het rad, ja.
11: Actieradio. Ja. Ja. Het weer in het westen droog met geregeld zon. In het zuiden en oosten ook buien. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Het is rond de 18 graden. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Een minima tussen 10 en 13 graden. Morgen droog met in het noorden en oosten geregeld zon. Maar later ook weer regen. En dan wordt het weer een graad of 18.
9: 18 en waarschijnlijk ja. De dag daarna ook weer een graad of 18 had jij ons beloofd. Hè?
11: Inderdaad, volwassen temperaturen.
9: Tim, jij wou nog wat zeggen aangaande Bert? Bert op 5?
10: Nee.
9: Nee, oh nee, daar hebben we straks nieuws
10: nee,
9: over.
10: Nee, ik heb er alles over gezegd.
9: Oké, okay, dat was alles
10: straks
9: over.
10: Straks nieuws, ja. Ja. Zometeen. Okay. Ja.
9: Dankjewel, wat jou betreft ook. Zometeen, hè?
11: Graag gedaan, tot straks.
16: En dat is the end of the news.
17: Goedemiddag, luisteraars.
18: De Magical Mystery Tour. Stevens

0: Wat gebeurt er nou?
1: Ja?
0: Wat gebeurt er
2: door? Wie is dat nou?
0: Hé?
2: Hallo?
0: Wat? Was jij er dan?
2: Nee, ik was er niet doorheen. Nee.
0: Ik hoor Bert. Dacht
2: je hoort er Bert in.
0: Ik hoorde Bert.
2: Zou die er al zijn?
0: Nee. Dat kan nog niet. Ze hebben nog helemaal geen...
2: Wat gek, joh. Mooi gezongen.
0: Heel mooi, ja. Maar ik hoor nu overal Bert doorheen.
2: Wat gaaf.
0: Even kijken. Cor, hoorde jij Bert?
3: Ik hoorde geen Bert.
0: Dat is heel gek. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. En betoverende vergezichten. En hier in de bus, nog steeds aanwezig, de emmer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's, Cor Snijder.
4: Dames en heren, goedemiddag. Ja.
0: En ook hier aanwezig, tour operator. Ik hoor nou weer Bert. Kom overal, Bert Gallenbarten. En ook hier aanwezig, tour operator, geluksanimator, Tim Dame. Tim,
2: ja, goedemiddag.
0: Ja, vertel maar.
2: Ik heb nog een aantal incheckers binnengekregen. Robbie Schoonhoven, die checkt in samen met zijn kleindochter... en die is onderweg naar het Hof van Saxe, nooit gedacht. Met Rita en Rob. Django, die is ingecheckt met Elodie onderweg naar Brugge. En Kees Wijfjes, die is net op tijd nog ingecheckt vanuit het mooie Nieuwveen.
0: Hartstikke mooi. En we gaan zo meteen schakelen. Dat gaan we echt doen met Bert Kranenbarg. Hij zit daar in een heerlijk busje, want hij heeft wat meegemaakt deze week. En hij heeft heel erg behoefte om dat eventjes in conclave te gaan met ons ook. En een beetje met de voeten op het dashboard.
2: Zeker.
0: Even terugmijmeren wat er allemaal gebeurd is. En daar krijgt hij alle ruimte voor, alle tijd natuurlijk ook voor.
2: En dat wordt heel fijn, denk ik, want hij heeft nogal iets achter de rug. Dus het lijkt me ook fijn om weer eventjes terug te blikken.
0: Ja, en er komen nu al reacties op binnen, hoor. Vivi die zegt, wat een geweldenaar, Bert. Dat hier
2: een kanjer.
0: Een kanjer.
2: Ja.
0: Topper. Nou, dat komt allemaal binnen. Zometeen dus hier in The Magical Mystery Tour.
5: Dit is tot 4 uur The Magical Mystery Tour.

0: Ja, dit is buiten categorie. Sowieso dus die Springfield is buiten categorie. Maar dit nummer, In the Middle of Nowhere, is natuurlijk midden in de Evergreen Rose. Ja. Absoluut. Uit 1965. Want ik vergeet het soms te zeggen wel uit welk jaar. Want daar krijgen we toch reacties op. Vertel even welk jaar.
1: Ja.
0: Had ik al gezegd Softcell 82. Had ik al gezegd, dacht ik. Goed, Tim,
1: ja.
0: Je reist met de Magical Mystery Tour en wij zijn te bereiken tot nog 43 minuten hier in de bus. En dat kan heel gemakkelijk. Je kunt inchecken via die glasheldere NPO-luisterapp, kun je ook iets inspreken. Maar nu pas op de plaats, want we gaan iets moois doen. We gaan zo meteen schakelen naar Frankrijk.
1: Ja, naar een busje ergens.
0: Ja.
1: Mag ik een aankondiging?
0: Ja, maar heb jij al contact gehad met de bus?
1: Net, dacht ik, heel eventjes.
0: Misschien handig om heel even contact te leggen en even uit te leggen.
1: Of het gelukt is, want hij viel ook weer weg.
0: En even uitleggen wat we gaan doen.
1: Bert, ben jij daar?
2: Hallo, bonjour, hallo.
0: Ja, Bert. Nee, ja, hallo. Ja,
2: gelukkig. Ah, oui. Hey, hallo. Goedemiddag. In the middle of nowhere staan wij. Echt werkelijk waar. Oeh, er komt een hele oude BMW voorbij razen hier in Frankrijk. Hoor je hem?
0: Ja,
1: ik hoor hem.
2: Echt mooi.
1: Bert, we hebben eerst een aankondiging voor jou en dan komen we daarna bij jou terug.
2: Ja, ik ben er nog niet.
1: Maar dan weten we dat de verbinding goed is. Perfect.
2: Ja, verbinding werkt.
1: Oké. Nou, super.
0: Ga je altijd weer spannend.
1: Oké. En dan is het nu tijd, beste reizigers, om over te schakelen naar een busje ergens onder Nancy. Naar een man met een stem waar je de middag in hoort. Geboren in Veldhoven, gevormd in Groningen, waar hij de Franse taal en letterkunde studeerde. Maar uiteindelijk koos hij voor de microfoon. Sinds 1989 maakt hij programma's bij Omroep Gelderland, bij de VARA. En vanaf 2001 bij de KRO-NCRV. Hij is de man van Knooppunt Kranenbarg, van Grand Café Kranenbarg en natuurlijk van Bert op 5. Maar hij is ook verslaggever van de Alpe d'Huez. En dat van een kleine plan met 6 fietsers is uitgegroeid tot het grootste goede doelen-evenement van Europa. En hij was erbij. In het dal, op de top bij de finish en tussen de vrijwilligers op zijn fiets. Lieve reizigers, mag een groot applaus voor de man van de middag. Die van de middag een ontmoetingsplek maakt. De radioreus met Franse slag en Nederlandse ziel. Met zijn benen omhoog en zijn voeten op het dashboard is hier Bert Kranenbarg.
0: Wat een sfeer meteen, Bert.
2: Wow, ja, geweldig zeg. Ja.
0: Kun jij mij even uitleggen hoe je erbij zit daar, wie er allemaal in de buurt zijn?
2: Ja, wij waren net als jullie aan het rijden, maar jullie ken ik betere apparatuur bij. Want jullie kunnen gewoon lekker uitzenden vanuit de rijdende bus. Dat bleek bij ons lastig, dus we zijn even een afrit afgegaan, net voorbij Nancy. En ik sta nu werkelijk waar. Heel vaak zeggen mensen letterlijk. In dit geval is het letterlijk. Ik sta werkelijk waar op een steenworp afstand van de Moezel. Had ik een steen, dan wierp ik hem zo in de Moezel.
0: Heerlijk, hoor je dat? Heerlijk, hè?
2: Ondanks mijn slechte werptechniek.
0: Ja. Bert.
2: Zo dichtbij.
0: We moeten even praten, zoals ze dat zo mooi zeggen.
2: Is het zo?
0: We hebben voordat de bus vertrok, hebben Cor en ik. Cor en ik en natuurlijk Tim, die aanwezig hebben wij een prachtig radiodocument van jou teruggeluisterd. Het verslag van de 21 bochten.
2: Ja.
0: Dat waren nogal wat bochten en er gebeurde eigenlijk best heel veel. Je zei in het begin, ik ben vrij nuchter onder. En het was werkelijk de ene emotie naar de andere. En elke bocht was...
2: Je hoort me
0: breken.
2: Hè? Ja. Je hoort me breken. Ja.
0: Hoe waren deze 21 bochten dit jaar?
2: Heel intens. En doordat ik in de bochten ook ging vertellen, probeer je gedachten over te brengen. Daardoor worden je gedachten groter. En daardoor wordt het nog intenser, heb ik gemerkt. Want je hebt me horen vertellen dat ik op een gegeven moment in bocht 7 aankom. En dat ik daar werkelijk, en ik heb het aan heel veel mensen verteld ook nog weer na die tijd, dat ik daar werkelijk het idee had, het gevoel had, dat mijn ouders, die allebei overleden zijn, mijn moeder in 2016, mijn vader in 2024, dat ze heel dichtbij me waren. En dat ik even iets minder zwaar hoefde te trappen, alsof ze even hielpen op de trappers, op de pedalen. En dat was echt zo ongelooflijk bijzonder. En dat raakte me heel erg diep. Ik was in 2017 door diezelfde bocht 7 gegaan, toen ik voor mijn moeder fietste, het jaar na haar overlijden. Mijn vader was toen bij mij. Die mocht toen achter op een motor van de organisatie mocht hij mee. Dus die heeft me helemaal begeleid bij het fietsen toen. Toen zijn we in bocht 7 even afgestapt. Daar is een kerkje en een begraafplaats. Dat is de Nederlandse bocht van de Tour de France. Waarin het altijd groot feest is als de Tour de France wordt verreden. Maar tijdens Alpe d'Huez staat daar een DJ te draaien in de bocht. Ik vertelde er ook over. Hè? Wij stapten even af. Mijn vader en ik liepen voor wat verstilling die begraafplaats op. En toen startte die DJ in Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Ja. Prachtig liedje, heel leuk. Alleen ik was juist aan het fietsen voor mijn moeder die overleden was. Dus dat zorgde voor zo'n ongelofelijke haalbui bij mij. Ik heb de foto van morgen teruggezien. Ik zit daar op een stoeprandje. Mijn vader troost mij en ik kan alleen maar heel, heel hard huilen. En we zijn vanochtend van de berg afgereden. En ik heb mijn collega's gevraagd, jongens, in bocht 7 weer even stoppen. Ik wil nog heel even die begraafplaats oplopen. Ja. Dus ik ben er nog even geweest. En ja, dat is echt, ik kan het heel moeilijk onder woord brengen. Dat is zo bijzonder. Er ligt zoveel gevoel voor mij op die berg inmiddels. Ik ben er 13 keer geweest. Ja. En de afgelopen jaren niet, dit jaar weer wel. Omdat ze 20 jaar bestaan en we daar graag bij willen zijn. En wij bestaan 10 jaar als Bert op 5. Dus die combinatie willen we maken met nog één keer daar een week uitzendingen maken. En het was zo ongelooflijk mooi. Het was zo warm en betrokken en intense verhalen van mensen. Maar toch mensen die dat heel graag willen delen met je. Als je daar op een mooie manier over praat. En als je daar iemand tegenkomt in de hal en je raakt heel even aan het praten. Ik stond met een mevrouw te praten over het vrijwilligerswerk dat zij deed. Zij legde me dat uit en zei ja, want ik zou hier eigenlijk gaan wandelen. Maar mijn man kreeg een hartstilstand op 12 december. Dus dat ging niet door. En meteen een heel levens. De lat ligt daar zo laag om mooie gesprekken met mensen te hebben. Ik zeg heel vaak, die wereld die zoals die daar is, zo zou die overal moeten zijn. Man, dan hadden we geen Poetin, dan hadden we geen Trump, dan hadden we geen oorlogen. Dan hadden we geen Midden-Oosten toestanden. Het zou fantastisch zijn. En het kan, hè. Het kan dus gewoon. Als 20.000 Nederlanders op een berg in Frankrijk dat kunnen, waarom kan niet de hele wereld dat?
0: Dat zou je denken, ja. Mark Kersjes, die heb je ontmoet.
2: Ja.
0: Kun je dat verhaal aan ons vertellen?
2: Ja, Mark komt uit Nijmegen. Mark had een dochter. Een dochter van 10, die een klein bultje onder haar voet had. En ze zei van, pap, ik heb een bultje onder mijn voet. Ja, zei hij, mij even in de gaten houden. En een week later zei ze, pap, ik heb nog steeds het bultje onder mijn voet, maar het is nu zo groot als een ei. Waarop Mark dacht, dan moeten we toch maar even naar de dokter. Nou, lang verhaal kort, zei naar de dokter. Foute boel, meteen aan de chemo. Foute boel. Er moest een deel van haar been worden geamputeerd. Nog een deel van haar been worden geamputeerd. Zij werd 14 jaar en is op 14-jarige leeftijd overleden. Ja. En dat was precies een jaar geleden, afgelopen maandag, toen de Alpe d'Huez week begon in Frankrijk. Ja. En Mark had gezegd, ja, ik kan wel in Nederland blijven zitten om dat te verwerken, maar eigenlijk wil ik wat doen. En hij had nog nooit van Alpe d'Huez gehoord. Hij was er naartoe gegaan. Hij was daar om zijn verhaal te delen, wat hij eigenlijk niet wilde. Hij zei, ja, kom er een beetje en dan verstaan ze niet en dan krijg ik allemaal toestemming. Hij vertelde zijn verhaal echt heel mooi en heel betrokken. Met tranen in zijn ogen heb ik hem wat geholpen om zijn verhaal te doen. Hij kon maar één keer fietsen, terwijl hij echt een fietser is en veel vaker had willen gaan. Maar hij heeft in het voorjaar een ongeluk gehad, waardoor zijn scheenbeen gebroken was. Dus ik zei ook tegen hem, mag je van de dokter eigenlijk wel fietsen? De dokter zei, luister naar je lichaam en kijk maar wat je doet. En als het pijn doet, moet je stoppen. Waarop ik zei, ga je dan ook stoppen als het pijn doet? Nee, wat er ook gebeurt, ik ga naar boven. Eén keer zal ik boven komen. En gisteren aan het eind van de middag meldde hij zich bij ons bij de finish. En was hij inderdaad boven op zijn fiets met
0: oh nee.
2: Een prachtige foto van zijn dochter. Ja.
0: Ja,
2: en dan denk je, een meisje van 14. Het begint met een klein bultje onder je voet. Klinkt zo herkenbaar, weet je wel. En dan loopt het zo af, het is echt zo oneerlijk. Ja. Dus het blijft heel erg nodig, dit. Ik sprak gisteren mijn collega Jurgen van den Berg op Radio 1.
0: Ja.
2: Want ik zat op alle zenders gisteren. Ik ben ook op Radio 2 geweest en op NPO Klassiek en overal. En Jurgen zei, ja, moet het nou wel op deze manier? Moet je nou wel van die gekke dingen doen en die berg op willen fietsen? Waarom geven mensen niet gewoon geld? Ja, dat blijkt de mensen dan toch minder makkelijk te doen. Ik heb die berg ook één keer opgefietst. Ik heb luisteraars van onze prachtige zender gevraagd, kan je me een duwtje geven? Want dat helpt mee om meer geld te krijgen voor Alpe d'Huez. Dus meer geld voor KWF dat hier onderzoek mee gaat doen naar de genezing van kanker. En dan krijg je mensen zo betrokken en zo met je mee dat je meer dan 15.000 euro inzamelt. Ik in mijn eentje. En dat al die mensen samen daar gewoon meer dan 25 miljoen euro hebben ingezameld. Alleen al dit jaar.
0: Ja.
2: Dan denk ik, ja, misschien is het gek dat je dat op deze manier doet. Maar als je op deze manier 25 miljoen kan
0: prachtig.
2: Krijgen. En op een andere manier krijg je het niet binnen.
0: Ja.
2: Doe het dan. Als er mensen zijn die dit fietsen of lopen willen doen. En als er mensen zijn die daar geld voor over hebben. Is dit toch een schitterende manier om sportiviteit en gevoel en medemenselijkheid te combineren. En als mensen zeggen, ja, ze zeggen niemand meer dood aan kanker. Dat kan toch helemaal niet? Dan weet ik niet of dat niet kan. Maar ik zeg wel, als je niks doet, gebeurt er niks. En als je het wel doet, kom je in elk geval dichterbij. Waarom zou je het niet doen? Probeer het gewoon met z'n allen. En Nou, dat, die kracht, dat optimisme. Mensen die heel ziek zijn en dat toch zijn. Ik sprak Peter uit Assen, 11 jaar geleden gediagnosticeerd met prostaatkanker. Hij zegt, mannen durven daar nooit over te praten. Dat vind ik zo afschuwelijk. Waarom praat je daar niet over? Hij zei, ik had er al lang niet meer zullen zijn. Ja. Maar door de onderzoeker die Alduzes gefinancierd heeft, kan er elke keer weer iets nieuws en ben ik er nog. Alleen nu werkt niks meer. Dus dit is de laatste keer dat ik hier ben als begeleider van een team mbo'ers uit Assen. Met wie hij zijn verhaal deelt. En die jongens en meisjes hangen. Ik sta bijna te huilen. Weet je dat? Ik
0: vind
2: die hangen aan zijn lippen. Hij inspireert die kinderen daarmee. Die doen daar vrijwilligerswerk. Die gaan daar fietsen. Het is zo mooi. En dan denk ik, kom op. Ja, nou, laat het gebeuren. Prachtig. Absoluut. Hartstikke mooi.
0: Adem even uit, Bert.
2: Ja.
0: Ja, je moet het toch. Ja. Ik wil graag voor jou, op jouw verzoek eigenlijk een plaat draaien. Dat alles samenvat. Dat is een plaat van Pater Moes Koen die daar ook optrad.
2: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen in 18 seconden?
2: Ja, Pater Moes Koen komt daar al jaren en jaren. Ze fietsen elke keer mee, ze treden elke keer op. Ze waren er ook woensdagochtend toen wij met de vrijwilligers naar boven gingen fietsen, waar ik mee ging. Lopen de 18 seconden al?
0: Nee, nu wel.
2: Je houdt hem nog even tegen, ja. En toen zei ze, voordat jullie gaan klimmen doen we nog één liedje. En dat is een liedje 100. En dat vind ik het allermooiste liedje van ze. Ooit voor het eerst ontdekt toen ik daar was op Alpe d'Huez. Toen zetten ze dat in en toen stroomde voor het eerst deze week bij mij de tranen.

0: Ja, ik hoorde in dit nummer ook Bert Kalemer. Ja.
1: En ik zie het er helemaal voor me langs die moesel.
0: Heerlijk, ja. Je pense à toi, dat was Michel Delpech. Krijgen veel reacties op het gesprek met Bert. Jij had nog een belangrijke mededeling.
1: Ja, want je kunt nog steeds doneren. En dat kan via bertop5.nl. Zo simpel is het.
0: Bertop5.nl.
1: Ja.
0: Dan even een ingesproken appje van Tony Peroni.
1: Ja.
0: Tony Peroni kennen we inmiddels. We moeten ook nog vertellen dat we Tony Peroni heel goed kennen.
1: Ja.
0: En dat bijna iedereen hem kent als de drummer van het goede doel.
1: Ja.
0: En die heeft een bericht over Bert.
1: Voor
0: Bert en aan Bert en alles voor Bert.
1: Zeker.
0: Luister mee.
2: Hey jongens, het is heel simpel. Ik zit op de fiets en ik hoor net het bericht van Bert. En ze hebben nou net die lintjes uitgedeeld. Van mensen die een lintje verdienen. Nou, wat mij betreft krijgt hij alsnog een lintje erbij. Want deze man verdient een heel dik lintje. Misschien wel 10 ook. Bert, ga zo door jongen.
0: Hoe zou Bert daar nou zitten in die bus?
1: Ja, zwevend, denk ik.
0: Maar ook gewoon, ik denk ook voldaan. En ook en die 21 bochten, die zitten natuurlijk nog. Die zijn helemaal onder zijn huid gekopen. Dus dat laat zich niet los natuurlijk voorlopig. We gaan even een harde las maken.
1: Ja.
0: Want wie kwamen we weer tegen?
1: Ja. Hier net, ja. In de gang, Roxanne Hazes.
0: Ja, dat was het. Dat is sowieso al fijn, want we roken haar parfum.
1: Ja.
0: Dat kwam het eigenlijk.
1: Heerlijke geur.
0: Gewoon is die parfum. En zij was natuurlijk de hoofdgast bij Daniel Dekker. En wij waren toch al van plan om haar nieuwe single te draaien. Trana in de gift shop. Gift shop, moet je eigenlijk zeggen.
1: Ja.
0: Nieuwe single van Roxanne Hazes. In the Magical Mystery Tour.

0: is ook echt zo'n nummer om een beetje vooruit of terug te mijmeren. Ja, jij zit ook de hele tijd met je ogen dicht al 10 minuten.
1: Nou ja, dat heb ik gewoon met dit soort nummers.
0: Ja, had je ook met Roxanne Hazes daarnet.
1: Ja, vond ik ook prachtig.
0: Chaos gedoofd in 3 minuten en 12 seconden was dat een nieuwe single van Roxanne Hazes. Dit was America, A Horse With No Name uit 1972. En daarvoor draaiden we Lucky Luck, A Lonesome Cowboy. Daar krijg ik zo'n fijn gevoel bij. En ik had het erover met Cor, onze buschauffeur, die heeft dat ook. Die zei, ik zou het liefst, als ik thuis kom, al die tekenfilms van Lucky Luck gaan kijken. En dan, alleen al was het om het begin te horen van Gerard Cox. Want Gerard Cox zong dit, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo'n fijn gevoel.
1: Ja.
0: Heel
1: wat
0: fijn.
1: Voor gevoel is dat dan?
0: Thuiskomen.
1: Thuis, ja.
0: Thuiskomen.
1: Heerlijk.
0: Ja. En het gekke was, ik weet niet of jij dat net is overkomen.
1: Ja?
0: Aan wie moest jij denken toen je Gerard Cox hoorde?
1: Ik aan niemand.
0: Oh ja, ik hoorde gewoon de stem van Bert.
1: Van Bert, ja. Nu het zegt.
0: Dat is als iemand even heel dichtbij is, weet je, dan kan het zijn dat je... Ik heb dat ook met mensen. Ik zit in een koor, mezelf te praten. Maar ik zit in een koor.
1: Ja.
0: We hebben het al eerder over gehad.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: En Fred is de dirigent. Ja. Is heel belangrijk de afgelopen 8 maanden in mijn leven.
1: Ja.
0: Die Fred Smalderen.
1: Vaderfiguur, ja.
0: Vaderfiguur.
1: Ja.
0: En we hadden première van het koor. En ik zit te zingen en ik dacht, god, hij lijkt toch wel erg op mijn vader. En het stuk duurt een uur en het werd steeds meer.
1: Oh,
0: op een gegeven moment stond mijn vader met het dirigeren.
1: Maar dan, dat heeft ook invloed op jou gehad.
0: Een mooie invloed.
1: Mooie invloed. Ja. Oh,
0: dat zijn van die dingen die kun je niet verklaren. Goed, wat je ook niet kunt verklaren zometeen. Want dan gaat het weer gebeuren. Hè? Na vieren hoor je hier...

0: Maar Tim, wie hebben ze zo meteen op bezoek?
1: Sieneke.
0: Sieneke, ja.
1: En daar heb ik nog nooit een doorgeefvraag aan gesteld.
0: Nog nooit? Jij hebt haar nog nooit ontmoet ook?
1: Nee, nee. Dus ik vind het heel spannend. Ik heb me er een tijdje mee bezig gehouden en er is een vraag uitgekomen.
0: Ja, welke kant gaat het op, Piraal, jezelf vertellen?
1: Nou, toch wel persoonlijke vlak, toch weer. Ja.
0: Het mooie van de doorgeefvraag is, we nemen het op hier. We nemen het zo meteen, wat je hebt gezegd, nemen we op. Geven we zo meteen aan, sturen we door aan Corné Klein en Jan Paparazzi. Die zenden het dan uit, meestal in het eerste uur. En dan hoor je dus het antwoord op de vraag. Ja.
1: En ik denk dat iedereen er baat bij heeft bij dit antwoord. Okay, denk ik zomaar
0: eens. Ga je gang, veel succes.
1: Beste Sieneke, in je nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil zing je... De ene zegt dit, een ander weer dat. Ze weten het allemaal beter. Ik maak me niet druk, er is altijd wel wat. Wat ik doe, moet ik zelf weten. Ik trek me van niemand wat aan. Geweldig mantra, maar ik denk ook meteen... dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus mijn vraag aan jou is, hoe doe je dat?
0: Ja, dat is het.
1: Ja?
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar.
0: Het antwoord... Wat gebeurt hier?
2: Schooi, hallo!
0: Wow. Het antwoord hoor je zometeen in de Weekendbowl. Gepresenteerd door Jan Paparazzi en Corné Klein. Ze hebben als gast Sieneke. Woo.

0: WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

0: Zou er iemand op deze wereld zijn die niet van muziek houdt?
1: Dat denk ik niet.
0: Dat denk ik niet, hè?
1: Nee, dat kan mij helemaal niks bij voorstellen.
0: Filosoof Nietzsche, die zei... wat zijn er nou ook weer? Leven zonder muziek is zinloos. Dat is het.
1: Als
0: dat
1: hij
0: is
1: het zegt, ja.
0: Tim, wij moeten nog even, want we hebben zoveel mensen zijn ingecheckt. We hebben daar weinig aandacht aan besteed. Omdat we natuurlijk Bert ook hadden. En we zoveel te doen hadden. Ja. Maar goed, even een paar mensen nog eruit pakken. Monique wil ik even laten weten. Want die is helemaal ingecheckt in Tormelinos in Spanje. Heeft genoten. En was blij dat ze erbij was. Hasta luego, zegt ze, Monique. Ik nog even wou nog melden dat ik net een verspreking had. Ik zei Sarah.
1: Ja.
0: Dat komt dat ik helemaal niet. Ik weet niet waarom, maar ik zei Sarah.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk.
1: Sarah,
0: want jij kent haar. Jij hebt haar nog gezien onlangs.
1: Ik ken haar uit de Kuip onlangs. Ja. Want ze heeft daar het volkslied prachtig gezongen, vond ik. Tijdens de Nederlands Elftal.
0: Jij nog eentje?
1: Ja, Corine. Heel warm, mooie appje. Ik spreek het beslist niet goed uit. Maar ze is checked in Sarıgerme in Turkije. En ze neemt wat zon mee voor andere passagiers. Zodat zij ook van die heerlijke warmte van de Turkse zon kunnen genieten.
0: Zeg je dat toch mooi?

0: Nou, Tim.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jij vooral ook bedankt. En tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Morgen, Cor.
1: Het is druk.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. Het is precies 4:00 en dit is het Radio 5 NOS-journaal met Ewout. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Corné. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is dat nog steeds niet. Dat zegt voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd werd gewaarschuwd voor een wereldwijde pandemie. Toch waren de draaiboeken die klaar lagen volgens hem eigenlijk alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. De drie mannen achter de kunstroof uit het Drents Museum hebben celstraffen gekregen van bijna 4 jaar voor het stelen van een Roemeense gouden helm en 3 armbanden. 2 van de 3 daders sloten een deal met justitie in ruil voor strafvermindering en het teruggeven van een deel van de buit. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: De rechtbank zegt nou dat uit het bewijs blijkt dat ze wel degelijk alle drie een even belangrijke rol hebben gespeeld. Meneer heeft niet afspraken gemaakt met het OM, maar het zou onrechtvaardig zijn als wij hem een veel zwaardere straf zouden opleggen, want ook hij mag ervan profiteren dat de spullen zijn teruggekomen. Dus die strafkorting geldt ook voor de derde verdachte. Ze krijgen alle drie dezelfde straf, 47 maanden.
14: Een jongen van 16 is opgepakt voor de explosie bij een kantoor in Amsterdam in maart. Hij is de tweede die daarvoor is opgepakt. De aanslag werd opgeëist door een groep die ook achter ontploffingen zou zitten op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En Utrecht maakt zich op voor de Pride. Morgen is er een botenparade door de grachten en zijn er allerlei feesten in de stad. Er wordt gevierd dat iedereen mag zijn wie die wil en mag houden van wie die wil. Tachtigers Nel en Ans staan in elk geval ook op de boot.
15: We krijgen een stoel, dus we kunnen zitten. We hadden het plan eerst om onze eigen jurken van vorig jaar aan te trekken. Dat was echt het plan. Maar die van Nel is een beetje te groot geworden, dus we moeten even wat anders zoeken. Dus maar dat komt wel even naar de verkleedwinkel en dan gaan we wel kijken.
14: LHBTI-belangenclub COC zegt dat Pride nog steeds hard nodig is, omdat acceptatie steeds lastiger lijkt te worden. De botenparade in Utrecht begint morgenmiddag om 13:30. Het weer in het westen droog en geregeld zon. In het zuiden en oosten ook buien. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Het is rond de 18 graden. Vanavond en vannacht droog met opklaringen en minima tussen 10 en 13 graden. Morgen droog met in het noorden en oosten geregeld zon. Maar later ook weer regen. En dan wordt het weer een graad of 18.
0: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Me Feel Like Dancing, Leo Sayer en Marjolein die zegt You Make Me Feel Like Dancing. Gisteren nog de hele avond gedanst met Harry Styles.
1: Oeh.
0: Dus dat is wel eventjes bijzonder. Tim, we zijn aan het einde gekomen van een hele gedenkwaardige busrit.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Mooi, ik vond het ook heerlijk rijden. Ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Ja, zeker weten.
0: Succes.
1: Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. En deze radiotour werd je belangeloos aangeboden namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: En lieve reizigers, dit is de eindbestemming en voor morgen ook de plek van vertrek als het leven zelf. Zometeen de Weekendborrel met

0: Radio 5. Zo net na de legendarische Magical Mystery Tour van Stefan en zijn kornuiten.
1: Fantastisch programma.
0: Award winning. René Vroger heeft het druk, hè? Ja. Hij is jarig geweest natuurlijk, 65 geworden. De reality-serie gaat gewoon door. 19-20 juni staat hij samen met zijn goede vrienden de Toppers in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Dat wordt
0: met als thema
1: avonden.
0: The Summer is Magic. The Summer is Magic. En we hebben natuurlijk een gast vandaag.
1: Ja,
0: dat
1: Cornelie.
0: Is Jan.
1: Niet alleen de Summer is Magic, maar ook de vrijdagmiddag is Magic. Want ik zit hier naast de lovely talented Sineke.
0: Goedemiddag. Je moet het wel even uitleggen, want je hebt 2 broodjes kaas besteld en een wit wijntje.
1: Ja, wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd op dit tijdstip?
2: Dat is eigenlijk een beetje een rare combinatie.
0: Ja.
2: Nou, ik bestelde eerst een wijntje.
0: Ja. En daar zei je duidelijk bij, dat zeg ik ook, eentje, want ik
2: eentje,
0: moet nog rijden.
2: Eentje.
0: Dat zei je er duidelijk
2: maar
0: bij.
2: Maar toen zei Jan tegen mij, als je zo meteen weer onderweg bent, is het alweer uitgewerkt.
1: Ja, is ook zo. Dat is echt wel, ja, een wijntje is in een uur verdampt, dus ja.
0: Speak for yourself.
2: Ja, ik geef jou de schuld als ik aangehouden word.
1: Ik betaal
2: ja, maar Jan zei het tegen mij.
1: Sineke, ik betaal echt, ik meen serieus, gewoon je boete. Echt.
2: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat maakt me niet uit.
2: Oké, kunnen jullie dat
0: doen? Ja, precies. Ik zou die hele fles achterover gooien. En ook nog veel te hard naar huis. En Jan die betaalt de rekening. Yo.

0: Discross. Amsterdam dan wel Volendam.
1: Perfecto. Nou, je hebt er al gehoord. Ze zit lekker aan een wijntje en twee broodjes kaas. Is het een beetje, zijn het een beetje goede bolletjes?
2: Kaas, leverworst. Ik word die echt verwend.
1: Ja. Straks, als je weggaat, 2 kilo zwaarder.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Met al die bitterballen, maar goed geregeld weer door Bart, onze protégé.
2: Nou, ik hoorde net protégé. Ja. Toen dacht ik, moest ik weer even terug. Ik ben ook begonnen, Bart, als protégé.
1: Echt hoor?
2: Van Marianne Weber.
3: Oh ja, inderdaad. Ja,
2: kijk eens wat voor mij is geworden, Bart.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Zijn jij Charlie Charla, Bart?
4: Ja, dat moet je niet willen. Ja,
1: heb je misschien zin in een wit wijntje en 2 broodjes kaas, Bart?
2: Ik moet dat misschien uitleggen met die 2 broodjes kaas.
1: Ja, leg eens uit.
2: Maar Bart heeft dat wel heel goed gevonden. Ik heb namelijk opnames gehad voor de Kist. Dat is maart was dat uitgezonden. En daarin vertelde ik dat ik eigenlijk altijd opsta met koffie en een broodje kaas.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk altijd standaard wat ik 's ochtends eet.
3: Ja.
2: En toen werd mij de vraag gesteld van wat zou je dan... Ja, eigenlijk wel een hele, hele zware vraag, maar... Dat is wel ook de insteek van het programma. En toen vroegen ze mij van ja, wat zou je dan, zeg maar, als je overlijdt, wat zou je dan op je koffietafel? Wat moet daar dan op staan?
3: Ja.
2: Ja, toen zei ik eigenlijk, ja, broodje kaas. Ja,
1: ja. Dat is meestal wel, hoor. Meestal is dat wel 2 broodjes kaas.
2: Tegenwoordig is het allemaal veel uitgebreider, hè?
1: Echt waar?
2: Ja, ik heb even koffietafels wel eens gehad met luxe broodjes en soepjes. Een heel buffet.
1: Chinees buffet.
2: Nee, Chinees nog niet.
1: Had gekund bij Frans Bauer, ja. Bijvoorbeeld, toch? Met appelmoes, met appelmoes.
2: Ja. Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar tegenwoordig is het allemaal best wel uitgebreid.
3: Ja, er kan heel veel tegenwoordig inderdaad.
1: Kan heel veel, ja. Jij zet er gewoon een paar flessen wijn bij dan.
2: Kan ook. Voor de mensen die dat zouden willen, vind ik geen probleem.
1: Zo een uitvaart 's ochtends om 9:00. Een fles wijn
3: erbij. Ja, maar het moet toch gevierd worden op een of andere manier, Corné.
1: Zeker gevierd worden, ja. Sineke, hoe gaat het met je? We hebben je afgelopen week al gezien, maar dat moet nog uitgezonden worden. Dus dat blijft nog even spannend.
2: Ja.
1: Maar hoe gaat het met je?
2: Nee, ja, het gaat goed. Ja. Het gaat heel goed zelfs. Ja, ik ben echt blij dat er weer een nieuwe plaat uit is. En dat ik weer lekker overal heen kan en mag om promo te doen.
3: Ja, want je wordt best een tijd van de radar eigenlijk.
2: Ja, het is echt voor het eerst in mijn carrière dat ik er zo lang tussen heb laten zitten om iets uit te brengen.
3: We hebben nog wel eens gedacht, Corné, bij Sterrenheel, van komt er nog iets nieuws van Sineke uit? Ze is zo lang weg.
1: Inderdaad,
2: anderhalf jaar.
3: Ja, anderhalf jaar, dat is heel lang.
2: Augustus 2024 is de laatste single eigenlijk uitgekomen. Ja.
1: Maar heb je helemaal niet opgetreden in die tijd?
2: Jawel,
1: toch?
2: Jawel. Ik heb wel opgetreden. Dat heb ik gewoon altijd gewoon door laten gaan, omdat ik merkte dat ik daar energie van krijg. Mm-hmm. Van kreeg op dat moment. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, zocht ik het gewoon niet zo om... kijk, als je een nieuwe single uit hebt, moet je ook overal naartoe. Om je lied te gaan promoten. En dan
3: vragen ze hoe ze thuis met je. Ja, daar ga je
1: precies.
3: Al
1: weer.
2: Als ik die vraag al kreeg, hoe gaat het met je? Ja, dan brak ik eigenlijk al. Ja.
1: Die heb ik net ook gesteld, hoor. Hoe gaat het met je?
2: Ja, maar nu kan ik daar heel goed mee omgaan. Maar op dat moment, vond ik die vraag alleen al heel zwaar vallen.
3: Ja, ja.
2: En dan weet je gewoon eigenlijk, dan moet je gewoon eigenlijk even een stapje terug doen.
1: En afgelopen woensdag in Moergestel bij de opnames hadden we af en toe een buitje. Heb jij het droog gehouden?
2: Ja, ik zou je vertellen. De hele dag zat ik erover in. Maar ik heb echt heel zwaar gemanifesteerd. Ja. Als ik op zou gaan, dat het droog zou zijn. En wat denk je?
3: Het was droog.
2: Het was droog. Ja, echt.
1: En waar zit je over in dan? Over je haar of zo?
2: Ja, over mijn haar, ja. Ja, tuurlijk. Ja, voor een vrouw. Ja, voor een man is dat ook erg. Maar voor een
1: voor mij niet, hoor.
2: Nee, voor jou niet, nee. Maar voor een vrouw is dat toch, ik heb een anderhalf uur bij Nadia aan de make-up gezeten en die heeft mijn haar in me gedaan. Denk ik, sta ik daar buiten en dan
3: in drie minuten, precies, als je afgezwommen hebt voor je diploma, je zwemdiploma.
2: Ja, ik dacht, dat zou echt zonde zijn. Maar ik dacht ook, van als het regent, dan trotseer ik die regen ook gewoon. Het is 3 minuten.
3: Maar Frans Bauer had de paraplu meegenomen,
2: ik zag het later, Die had de paraplu mee, Weet je, het is ook niet fijn. En het is gewoon zonde, want... Eigenlijk altijd bij het muziekfeest op het plein hebben we eigenlijk altijd geluk.
3: Altijd. Straal.
1: Altijd, dat is echt waar.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, Frans heeft natuurlijk ook 4 uur in de stoel gezeten bij Nadia. Net als jij. Ja. Die dacht ook van, daar gaat mijn haar.
2: Maar Amar, volgens mij ook. Die zag ik ook met een paraplu.
3: Ook met een paraplu, klopt inderdaad.
2: Ja, Frans was niet de enige.
3: Ze waren er allemaal.
1: Ja. Sineke, geniet lekker van je wijntje, want het is de weekendborrel. En van je 2 broodjes kaas, gescoord door onze Bart de protégé. En wij gaan lekker flink wat hits voor je draaien. Van je draaien, ook dat nog. Sineke en Ik ben verliefd.

0: Gemaakt door de legendarische Hans van Hemert. Deze Martha McNeil en How Do You Do. Ook echt de briljante verhalen van Hans van Hemert.
1: Ja,
0: echt
1: fantastisch. Deze mensen, Martha McNeil, fantastisch.
0: Ja, hè? Ukulele Loopie.
1: Onder andere, jouw favoriet.
0: Hans zegt, ik ben in Afrika geweest en dit is een Afrikaanse taal. Ukulele Loopie, dit gaan we zingen.
1: Ik zou geen idee waar het over ging.
0: Nee, het ging ook nergens over.
1: Heb jij nooit gehad, Sineke, dat jij een liedje zong, dat jij wist altijd wel waar het over ging, omdat je natuurlijk in Nederland zingt?
2: Ja.
1: Heb je nooit spijt gehad? Want je bent ooit begonnen, weet ik uit Betrouwbare Bron, in een Engelstalig circuit, zeg maar, met een prachtig nummer als Why Tell Me Why van Anita Meijer.
2: Ja, klopt, ja.
1: En toen ben je toch overgegaan in Nederland, helemaal in het begin van je carrière.
2: Ja, maar toch doe ik nog wel steeds bij optredens, vind ik het heel leuk om ook eens wat Engelstalig te doen.
1: Toch wel, ja?
2: Ja, vind ik heel erg
1: leuk. En wat voor nummers doe je dan?
2: Een ABBA medley, bijvoorbeeld. Valerie van Amy Winehouse.
1: Ja, kijk, Corné. De Nederlandse leuk. Amy Winehouse. Hier zit ze.
0: Ja.
2: Hey, hier zit ze.
0: Laten we hopen dat het beter afloopt met Sineke dan met Amy Winehouse.
1: Dat laten we hopen, inderdaad, ja.
2: Nee, maar dat vind ik wel echt heel erg leuk. En dat vind ik dan ook, weet je, leuk voor het publiek om ze ook eens een keer iets anders te laten horen.
1: Ja,
2: dan,
1: ja. Wat mensen niet van jou verwachten.
2: Nee,
1: want
2: precies.
1: Kijk, jouw imago is natuurlijk met Marianne Weber in de gelederen, zeg maar, destijds. Toch altijd van een net, braaf meisje. Maar je bent natuurlijk ook gewoon een... ik zal zeggen, een wilde tante bij tijd en wij op het podium.
2: Met je nummers, zeker.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. Ja,
2: zeker. Maar dat is ook wel vaak een vooroordeel wat mensen hebben natuurlijk.
1: Ja, dat mensen denken van, nou, het is een keurige zangeres.
2: En die zingt gewoon haar liedjes en that's it.
1: En dan gaat ze naar huis.
2: En dan gaan ze, als ik naar huis toe ga, dan...
0: Behind closed doors.
2: Nee, maar dat vind ik juist leuk dan om dan gewoon iets anders
1: iets te verrassen, iets wat mensen niet van je verwachten.
2: Precies,
1: natuurlijk.
2: Ja.
1: Zo. En dat is ook met je nieuwe plaat zo. Ook iets wat mensen niet hadden verwacht van je, denk ik.
2: Nee, ja, dat weet ik. Ja, terwijl dit eigenlijk ook wel echt een volksplaat is.
1: Supergezellige plaat, absoluut waar. Ja.
2: Maar dit was eigenlijk wel gelijk een liedje waarvan ik dacht... dit liedje wil ik wel een nieuw leven inblazen. Ja.
1: Nou ben je al zo lang zangeres, Sineke, maar je hebt ooit de kappersopleiding gedaan, weet ik.
2: Ja.
1: Heb je nooit spijt van gehad dat je die niet afgemaakt hebt?
2: Nee, tot nu toe niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Dus je blijft je hele leven zangeres?
2: Nou, ik zou dat wel willen. Ik heb natuurlijk wel altijd gezegd...
1: Doe je af en toe nog een zwart klantje?
2: Nee, want ik heb nooit mijn diploma gehaald.
0: Ja, maar
2: dus
0: een
2: ik zou de mensen niet aanraden als ze vragen, wil je me knippen?
0: Want dat was mijn volgende risico. Vraag. Zou jij iets kunnen maken van het kapsel van Jan?
1: Dat moet wel lukken, maar ik hoop. Waarom is het zo lang stil?
2: Dat pakt het ondeuze maar.

0: multivitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9

0: Kunnen we ook niet een soort van show maken van wat er buiten de uitzending gebeurt?
1: Ja, dat gebeurt alles buiten de uitzending.
0: Want Sirike vertelt net, ja, van die plaat waarop ik Engels zing met White Helmy White, er zijn er 5 van gemaakt. En Jan zegt dan, ja, ik heb er 1.
1: Ja, die heb ik thuis, ja.
0: Dat
1: ja,
0: kan toch thuis, helemaal
1: ja.
0: niet, man?
1: Ja, echt waar. Ja, die heb ik thuis, ja.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, echt waar.
0: Maar
1: ja.
0: Gewoon gekocht bij release of later op een beurs?
1: Nee,
0: wat heb je gedaan?
1: Op een platenbeurs gekocht, verzameld. Kijk, joh, nee, even uitleggen. Ik ben verzamelaar, dat is één ding. En liefhebber, hè. Dus dingen zijn voor mij niet te koop. Ik verzamel het en ik draai het ook. Ik hou echt van de muziek. Ik hou van alles wat in Nederland gemaakt wordt aan die dingen. Dus dat heb ik dan. En dat draai ik wel eens voor de aardigheid. Vind ik gewoon superleuk.
0: Maar slaat dat bij jou ook door, zeg maar? Ben je verzamelaar? Heb je ook 20 potten met sandwich bread?
1: Nee. Dat is echt nee. Heel veel dingen interesseren mij helemaal niks.
0: Niet?
1: Om voorzichtig te zeggen.
0: Maar je bent geen hurder, zeg maar.
1: Nee. Maar muziekdingen uit Nederland vind ik fantastisch.
0: Oh, geweldig.
2: Ja. Ja. Nou, ik denk aan het programma dat ze daar een keer bij Jan thuis komen. Help, mijn man heeft een hobby. Ja.
0: Nou ja, zeker ja. En, nou ja. Je weet het uit die tijd, dat ene wijntje wat je toen hebt gedronken komt van het geld van Jan, van die LP natuurlijk.
2: Ja, inderdaad ja.
0: We hebben nog een vraag voor Sieneke, de doorgeefvraag van Stefan Stassen van de Magical Mystery Tour hiervoor. Dit is de vraag. Sieneke, luister goed.
3: Beste Sieneke, in je nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil zing je De ene zegt dit, een ander weer dat. Ze weten het allemaal beter. Ik maak me niet druk, er is altijd wel wat. Wat ik doe, moet ik zelf weten. Ik trek me van niemand wat aan. Geweldig mantra, maar ik denk ook meteen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus mijn vraag aan jou is, hoe doe je dat?
0: Goeie vraag. Wij gaan niet verder dan hoe is het met je? Hoe was het op de skivakantie? Heb je nog zin in een wijntje? Maar dit is weer een goede vraag.
2: Dit is wel weer een hele goede vraag.
0: Ja. Het woord mantra heb ik 50 jaar niet meer gehoord, zeg.
2: Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat je zoiets moet leren ook. Ja.
1: En van wie heb jij het geleerd dan? Ja. Of heb je het jezelf aangeleerd?
2: Ik heb het denk ik ook wel een beetje mezelf aangeleerd.
0: Niet van je moeder, begrijp ik, hè?
2: Nee, niet van mijn moeder, nee. Nee, dat heb ik zelf wel eigenlijk een beetje... Als ik denk aan jaren geleden, trok ik mezelf altijd wel heel erg aan wat andere mensen van me dachten.
1: Ja.
2: En dat heb ik eigenlijk nou niet meer zo. Eigenlijk helemaal niet meer.
1: Niet prachtig is dat.
2: Nee.
1: Mooie
2: dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En ze zeggen, hoe ouder je wordt,
1: ik wou net zeggen, Sieneke,
2: hoe meer
1: dat, als je
2: maling
1: dat nu al
2: je
1: hebt,
2: eraan...
1: Ja. Dan wordt het alleen maar meer de komende jaren.
2: Dat is toch hartstikke fijn.
0: Nou, welkom in onze wereld.
2: Ja. Nee, maar dat is gewoon hartstikke fijn. En... ja, dat is het ook gewoon zo. De een die zegt dit en de ander zegt dat. En ze weten het allemaal beter. Want sommige mensen die denken dat ze overal bij zijn geweest.
1: Ja.
2: Terwijl ze helemaal van niks weten. Maar dan denk ik, ja, laat ze maar lekker in die waan.
0: Ja.
2: Ik weet wel beter. Ja.
0: Laat ze maar kleppen.
2: Precies.
0: En anders denk jij gewoon, daar is het gat van de deur.
2: Inderdaad.

0: Altijd goed, altijd leuk en altijd gezellig. De Lufjes en You're the Greatest Lover. En daarvoor nog Sineke met het gat van de deur. We gaan het even hebben over de nieuwe single. Die heet Ik Doe Wat Ik Wil. Ik dacht steeds dat het een origineel was, maar dat is dus weer niet zo. Jan die kwam weer met, nee, dat klopt niet.
1: Het is van Hanny, zangeres Hanny uit Tiel tegenwoordig.
0: En als hij van Hanny is, dan klinkt hij zo, geloof ik.
2: Ik doe wat ik wil, ik wil wat ik doe.
1: Ook leuk hoor. Maar toch anders.
0: Ah, ja, Hanny een beetje de baard in de keel.
1: Ja. De baard Abraham. Ja.
0: En ook gedaan door Rob Zorn, hè?
1: Ja, die heeft
0: Rob Zorn heeft hem ook. Dan klinkt hij zo.
2: Ik doe wat ik wil. Ik wil wat ik wil.
1: Ook een beukertje dit, hoor.
0: Ook een beukertje, ja. Rob, vriend van de show. Maar wij begrijpen ook dat jij niet de enige was die bezig was met dit liedje. Er waren dus nog 3-4 artiesten.
3: Ja, dat is echt een bizar verhaal. Ja. Echt een bizar verhaal. Want om eerst even te beginnen, voordat er daar misverstanden ontstaan.
0: Ja.
3: Rob Zorn heeft dit liedje als eerste uitgebracht. Ja. 1996.
0: 96.
3: 1997 kwam Hanny hiermee uit. Dus nou, hoe lang is dat geleden?
1: 30
3: 27,
1: jaar,
3: 28,
1: ja. 30 jaar.
3: 30 jaar geleden. Ja. Nou, toen zat ik nog in de luigers. Ik dacht, ik was in de studio bij Emiel Hartkamp en wij hadden het over liedjes van Hanny. Hanny heeft echt heel veel leuke liedjes. Bijvoorbeeld, vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Bijvoorbeeld, ja.
3: Die heb ik in mijn repertoire zitten, in een medley. En deze dan, Ik Doe Wat Ik Wil. Dus ik zei tegen Emiel, ja, dat liedje, dit is echt wel iets voor mij. Het past precies bij me. Nou, opgenomen, gedemoed. Ik zeg, maar dan moet het echt een vette versie gaan worden van deze tijd. Mooi, lekker met die gitaren erin. Echt, het moet echt vet worden. Nou, dat is het geworden. Een maand voordat ik hem ging uitbrengen, toen hoorde ik per toeval dat Senna hem ook had opgenomen.
1: Zangeres Senna?
3: Ja.
0: Senna?
3: Ja, en die had dus ook al alles opgenomen. Die stond ook al gereleased. Dus ja, toen was er natuurlijk paniek van beide kanten. Van, oh ja, maar nu komen we daar met dezelfde plaat. Nou, dat is allemaal goed gekomen. Toen hoorde ik dat Mart Hoogkamer hem ook had opgenomen.
1: Dat ben je nou ja.
3: Ja, 2 weken voordat ik hem ging releasen. En in dezelfde week dat ik hem ging releasen, werd Emiel Hartkamp opgebeld door Stef Eckel.
0: Ja.
3: En die zei, ik heb in een wandelgang gehoord dat Sineke uitkomt dat Ik Doe Wat Ik Wil. Ja, zeg Emiel, dat klopt, aanstaande vrijdag. Ah, zegt hij, shit. Wat dan? Ja, Femke Hengeveld, die heeft hem dus ook opgenomen. Clip en al had die meid al opgenomen.
1: Nou ja.
3: Ja, dat is wel echt bizar.
0: Ja, en ook wel een beetje steun. Dat kost klauwen voor mijn geld.
3: Ja, nou inderdaad. En, maar dat gewoon echt een bizar verhaal. Want zo'n liedje van 30 jaar oud,
1: ja,
3: dat iedereen hem dan op hetzelfde moment uit wil brengen.
1: Ineens,
3: hoe kan
1: eigenlijk
3: dat?
1: Ineens krijgt ze op laat een tweede leven.
3: Ja.
1: Gek, hè?
3: Hoe gek is dat?
1: Ja. Maar jouw versie is de beste, zie
3: ik. Nou, dat weet ik niet, want ik heb die andere versies niet gehoord.
0: Moeten we niet een keer, misschien is dat wel iets voor Bart de protégé, een montage maken van Femke, van Sineke, van Mart en van Senna.
3: Bart de protégé, jij moet achter die versies aangaan.
1: Ja.
3: Ja.
0: En dan knip je ze ook nog met die van Rob Zorn en met Hanny.
3: En Hanny,
0: Dan wordt het een bizarre,
3: ja, ze kunnen hem wel gewoon gebruiken eigenlijk voor optredens.
0: Ja,
3: want voor iedereen is het een heel herkenbaar liedje.
1: Heel bruikbaar, leuk liedje, dus waarom niet?
3: Ja.
0: We gaan hem draaien, de nieuwe single van Sineke, Ik Doe Wat Ik Wil. Jij moet ook met gierende

0: Misschien is dat wel iets voor Bart de protégé. Een montage maken van Femke, van Sineke, van Mart en van Senna.
1: Bart de protégé, jij moet achter die versies aangaan.
2: Ja.
0: En dan knip je ze ook nog met die van Rob Zorn en met Harney.
1: En Harney, ja.
0: Dan wordt het een bizarre...
1: Ja, ze kunnen hem wel gewoon gebruiken eigenlijk voor optredens.
0: Ja,
1: want het is voor iedereen is het een heel herkenbaar liedje.
2: Heel dus, bruikbaar, leuk liedje, dus waarom niet?
1: Ja.
0: We gaan hem draaien, de nieuwe single van Sineke. Ik doe wat ik wil. Jij moet ook met gierende banden weg, hè? Want je moet naar de, wat is het, de Vierdaagse?
1: De avondvierdaagse, de kinderen. Ja, die hebben deze week de avondvierdaagse in Nijmegen. Dus ik heb hem gisteren gelopen. Dinsdag heb ik hem gelopen. Ja, woensdag kon ik natuurlijk niet, want toen stond ik op muziekfeest op het plein.
2: Ja, moe gestel.
1: Toen regende het ook, dus ik vond het helemaal niet erg dat ik die 5 kilometer niet kon lopen.
0: Nee, precies.
1: Maar vandaag, ik moet natuurlijk wel echt nu terug, want ze komen, denk ik, rond 7:30 komen ze binnen.
2: Ja.
1: En dan sta ik daar natuurlijk met snoep, medailles,
2: een nepmedaille.
1: De bitterballen neem ik mee. Het hele bollenplankje neem ik mee.
0: Kaasblokjes,
2: flesje wijn voor de jongens.
0: Broodjeskaas,
1: één voor Rosalie, één voor Dani. Dus ja, ik kom daar goed aan.
2: Ah, helemaal goed. En op tijd. Heel
0: en met gladiolen natuurlijk. Hè? Of is dat bij de Vierdaagse?
1: Ja, dat is bij de Nijmeegse Vierdaagse, ja.
2: Sorry. Het is voor de kinderen, Corné.
0: Ja, het is voor de kinderen, ja. Super dat je hier was, Sineke.
1: Gezellig.
0: En een goede terugreis.
1: Dankjewel.
0: En kijk uit, hè. Niet te snel.
1: Nee, ja, dan zijn de boetes voor Jan, hè.
0: Niet te veel wijn, niet te veel wijn.
2: Ik betaal alles, Sineke. I love you.
0: Ja, de nieuwe single van Sineke in de borrel. Ik doe wat ik wil.

0: Het hele land. Dit is Sieneke. En ik doe wat ik wil. Het tweede uur komt eraan, Jan.
1: En wat gaan we in het tweede uur doen? Uiteraard een verhaal wat ik heb voorbereid over een hit uit de jaren 70. We gaan zometeen de makkers draaien met de zomerzon. En we zijn op zoek naar een Duitse dijenkletser. Een klapper uit Duitsland, onze oosterburen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, desnoods uit de jaren 80. Laat je suggestie even weten. Laat het achter in de app van NPO Luister. De Duitse dijenkletser.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Dag radiovrienden. Na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
7: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
6: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
7: Opgeruimd je weekend in met Jan Willem ruimt op.
6: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Precies, 5 uur. De tijd gaat snel als het gezellig is. 2 uur van de borrel komt eraan, maar nu het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Corné. Er zit een lek in het Russische gedeelte van het internationale ruimtestation ISS. Het gat wordt steeds groter en er lekt zuurstof weg, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Astronauten moeten zich klaarmaken voor een eventuele evacuatie. En ze hebben ook de opdracht gekregen hun ruimtepak aan te doen. Er zitten 7 mensen in het ISS. De Russen in het ruimtestation zijn bezig met de reparatie van het lek. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Gisteren liepen protesten tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uit de hand. En ook vandaag gaat het er heftig aan toe in de Belgische hoofdstad, ziet deze VRT-verslaggever.
11: De politie heeft echt gechargeerd. Er zijn slagen gevallen. Een vuilbak stond in brand. Een verkeerslicht heeft er bijna aan moeten geloven. En je hoort het denk ik op de achtergrond. De politie is hier massaal aanwezig en aan het ingrijpen.
10: Ondanks de protesten zijn de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs wel goedgekeurd in het parlement. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. En daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten gaan voorzien. De netbeheerder wilde het liefst een hoogspanningskabel over de Westerschelde. Maar dat bleek geen optie.
12: We hebben serieus gekeken naar bovengronds kruisen van de Westerschelde. Omdat dat is voor ons echt een bewezen optie. We weten dat dat ook de meest stabiele verbinding geeft. Stabieler ook dan een tunnel. Alleen, ja, we zien natuurlijk, het is een grote afstand die je moet afleggen. En natuurlijk met de scheepvaart en het Natura 2000 gebied kwamen we erachter van, nou, dat gaat gewoon op die opties niet lukken.
10: En dus wordt het een tunnel, omdat hij de minste impact heeft op de scheepvaart en de natuur. En een Amerikaanse oma van 99, jawel 99 jaar, die wel van een beetje spanning houdt, is tijdens een concert in Texas gaan crowdsurfen.
13: Lady here is going to become the oldest woman
10: Zo, ja, zo klonk dat. Ze werd door het publiek opgetild en ging helemaal over de mensenmassa heen. En daarmee heeft ze een wereldrecord te pakken. Ze is de oudste crowdsurfer ooit. Ze beleeft trouwens meer avonturen. Ze is erg populair op sociale media. Ze heeft miljoenen volgers. Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen. Minima tussen 10 en 13 graden. Morgen droog met in het noorden en oosten geregeld zon. Maar later ook regen. Het wordt weer een graad of 18.
13: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Prachtig
1: omschrijven is Corné, want je net had je ook al over mijn haar. En ik denk dat de luisteraars, en zijn er nog meer dan 300.000 nu, toch wel nieuwsgierig zijn hoe dat eruit ziet. Volgens jou dan, hè, bij mij.
0: Ik vind het een beetje een slecht woord, maar het is jaloezie van mijn kant, zeg maar. Jan die heeft op zijn leeftijd, zeg maar, 60 plus, heeft hij nog steeds van die... Het is volgens mij niet geverfd.
1: Er is niks geverfd. Het is helemaal onnatuurlijk.
0: Het is een heel klein beetje grijs, links en rechts. Grijs zeg maar, zijkant. Grijs, grijs.
1: Dat is de wijsheid.
0: Maar dat is ook charmant, vind ik.
1: Zeker, zeker. Dank je.
0: Als de mannen boven de 60, dan worden ze steeds charmanter met een beetje grijs haar. En dan de rest is gewoon nog vol blond. Het is wel ietsjes korter dan anders.
1: Ja.
0: Het was wat langer, zeg maar. Er zat een soort van matje, maar dat is weg nu.
1: Ja, ja.
0: Dus het is stylish, zeg maar.
1: Stylish verantwoord.
0: Stylish verantwoord.
1: Ik ben er ook zelf heel tevreden mee, eerlijk gezegd.
0: Maar er zit geen verf in. Dus echt...
1: Ik heb nog nooit een haar laten verven.
0: Echt waar?
1: Nee, geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.
0: Oké. Nee.
1: En wel naturel.
0: Ja, nou ja, goed. Bij mij is het allemaal weg.
1: En bij Bart?
0: Bart, die... hoe ga ik dat omschrijven? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Omschrijf Bart het zelf. Hoe omschrijf jij het zelf, Bart? Is het een beetje rooiig omdat je altijd kassis drinkt?
0: Weet
1: je,
0: zeg maar, weet je wat een cornetto is?
1: Ja.
0: En dan dat topje met chocolade, dat is bij hem dan in een potje aardbeien gedopt of zo. Zoiets, dat is hem. Zometeen hebben wij de tv-topper van toen weer een tune. Jouw kans op de rugzak van de weekendborrel. Prachtig verhaal van Jan Paparazzi over de makkers, zomerzon. En we zijn op zoek naar een Deutsche Dia-kletser. Laat het weten via NPO Luister.

0: Rock'n'Roll. TV-toppers van toen.
1: Met het ska-geluid, het reggae-geluid van Doe Maar Liever Dan Lief. En Anita Meijer hoorde je nog met Idaho. En Anita is

0: zaterdag is uitverkocht. Het is wel een avondje be there or be square. Hè?
1: Absoluut,
0: je moet erbij zijn.
1: Absoluut, daar moet je minimaal één keer in je leven bij geweest zijn.
0: Zeker. We gaan het hebben over de tv-topper van toen, Jan.
1: Ja, ik vind het een moeilijke, Corné.
0: Ja, het is een piano-riedeltje en een hele populaire serie met een soort van detective... vrouw, een wat oudere vrouw.
1: Ja.
0: Met een beetje huisvrouwachtige uitstraling, maar toch vond ze altijd, zeg maar, de daders.
1: Ze had altijd, zeg maar, de sleutel tot de oplossing in handen.
0: Ja.
1: Zij wist heel veel.
0: Zij wist heel veel, ja. Ze was echt een soort van Sherlock Holmes, ja. Maar dan anders.
1: Zevende zintuig.
0: Dit is de tv-topper van toen.
1: Oh ja.
0: Tuurlijk. Luister even verder, ja. Ze was ook een beetje chic. Distinguished.
1: Distinguished, zeg maar.
0: Distinguished, ja. Haar voornaam is gelijk aan een van onze DJ's. Ook dat nog, ja. Geef ik dan even als hint.
1: Zo.
0: Ja. Welke tv-topper van toen is dit? Het is jouw kans op de rugzak van de Weekendborrel... met de afbeelding van Jan Paparazzi, van Corné Klein... van Radio 5, van Sterren NL. Het staat er allemaal op. Heerlijk om mee te hiken, te gaan wandelen, Nordic Walking. Het kan allemaal met de rugzak van de Weekendborrel. Welke tv-topper van toen? Je antwoord is welkom via NPO Luister.

0: weken misschien wel Justin de Wild. De verrassing uit Veenendaal. Hij houdt van een carbonaatje voor de mensen die denken, hoe ziet die jongen eruit? En hij staat nummer 1 met Cheerio.
1: Cheerio. Dan het verhaal van Jan Paparazzi, de makkers in dit geval met Zomerzon.
0: Ja, ik dacht vandaag laten we die plaat er even bij harken. Deze plaat uit de zomer van 1972, Corné. Een van de meest ultieme Nederlandstalige zomerplaten ooit. Net zoals in de jaren 80, de Pasadena Dream Band, de radio altijd teisterde in de zomer met Zandvoort aan de zee, was dit dus in de jaren 70 een plaat die niet van de radio af te branden was. Zodra het zonnetje ging schijnen en het een temperatuurtje of 5, 26 wordt.

0: De makkers met Zomerzon. Nou, wie waren de makkers en waar kwamen ze vandaan? Corné, ze waren met z'n vieren, kwamen uit Noord-Holland... en het belangrijkste lid was eigenlijk Bart van der Post. Hij had in de jaren 60 in een bandje gezeten waar Yvonnie, de zanger van was, Ivo and the Furies... en was daarna met een aantal muzikanten aan de slag gegaan... als achtergrondorkest bij de toen hele populaire zanger Ben Kramer. Die was doorgebroken met Zai Zai Zai Zai... en ze noemden zich The Sparklings. Ben Kramer en The Sparklings had je in die tijd, eind jaren 60. Maar toen de ster van Ben Kramer ging reizen... en zijn eigen ster steeds groter werd... werd het voor The Sparklings tijd om een andere kant op te gaan... en kwamen ze terecht bij platenmaatschappij Dureco. En daar was Pierre Carter net aangenomen als de grote man... om talenten te ontdekken. En hij zag het helemaal zitten met de makkers... op voorwaarde dat ze hun naam zouden veranderen van The Sparklings in The Makkers. En dat deden ze zonder slag of stoot. Zonder Ben Kramer hadden ze een paar kleine hitjes de top 40 ingezonden. Denk even aan platen als Kleine Sonja en Blij als een kind... dat net op het strand een schelpje vindt. Hele mooie teksten. Allemaal geschreven door Pierre Carter. En toen kwam Corné in die zomer van 1972 de Zomerzon. Ja, en niet veel mensen weten het, maar het is eigenlijk oorspronkelijk een... origineel Amerikaans nummer. Dan heet het geen Zomerzon uiteraard, dan heet het Carnival... en wordt het gezongen door de Amerikaanse zangeres Kai Jackson. Klein stukje. Carnival, leuk hè, grappig.
1: Leuk.
0: Nou, en de melodie van dit nummer, dat vindt zijn oorsprong in Frankrijk. De Franse componist Giovanni Papini is hier verantwoordelijk voor. En Pierre Carter, vader Abraham, hoorde deze plaat ooit... en schreef toen in nog geen 10 minuten op een avond... een Nederlandstalige tekst op deze plaat... nadat hij een dag aan de kust had doorgebracht. Het kabbelende water, de hete zon... je voelt als het ware de hitte uit de plaat komen. En dat allemaal nog in een tijd dat je je niet permanent in hoefde te smeren... Corné, tegen zonnebrand. De Zomerzon steeg door naar nummer 5 in de top 40... en het werd een enorme zomerhit... De grootste hit voor de makkers, Zomerzon. Nou, ze werden ook meteen ingelijfd destijds in de toenmalige Vader Abraham Show... die met artiesten als de Ribies en de Kermisklanten door het hele land trok. En ze werden vaak geboekt als orkest omdat ze zo professioneel waren. Ze speelden namelijk begin jaren 70 op platen van zangeres Corrie Konings... en stonden veel op het toneel met Sandra en Andres. En ze waren dus met z'n vieren, nou, niet alleen Bart van der Post... de belangrijkste man was erbij, maar ook zanger Peter Mulder... Wim Timmer en Henk Groeneveld. Toch even leuk om die namen te noemen op NPO Radio 5. En toen ze als makkers in de tweede helft van de jaren 70 uit elkaar gingen... hadden ze nog een klein hitje met de titelsong van een toen populaire kinderserie... waar ik zelf altijd heel erg van onder de indruk was. En heel bang, want het was heel spannend. Q&Q, gezongen door de makkers. Hebben ze ook gemaakt, hè, deze plaat. Prachtig. En overigens zijn ze ook te horen als muzikanten op de single die vader Abraham eind 1979 maakte over de bootvluchtelingen, het nummer 999. En op de hoeks van die plaat staat vader Abraham en 5PK, zo noemden ze zich toen, maar het waren wel degelijk de makkers. Ja, de makkers, Corné, ik kan er wel een uur over praten, heb je door. In 1990 kwamen ze nog één keer bij elkaar voor een speciaal tv-programma rondom 25 jaar top 40. Maar tegenwoordig, ook gezien hun hoge leeftijd, spelen ze niet meer samen. Bart van der Post, ik zei het al, was de belangrijkste man. Hij is nu 77. Jaar en al die jaren kon hij doorgegaan in de muziek. Bart van der Post, hij was als gitarist verantwoordelijk voor veel hits. Hij was muziekproducer, hij was arrangeur, hij was schrijver en met heel veel succes. In de jaren 80 en 90 was hij verantwoordelijk voor heel veel hits van onder andere Koos Alberts, Gerard Joling, G-Race en Corrie Konings. En dit weet echt bijna niemand, hij was de gitarist in Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen meneer, een nummertje van Rob de Nijs. Ik stop met praten over de makkers. We gaan luisteren naar het kabbelende water, de hete zon. En we gaan ons even insmeren. En we gaan terug naar 1972 met de superhit Zomerzon.

0: Het is weer een briljant verhaal, Jan, zeg ik het zelf. Ja, vooral wat van Q&Q, dat wist ik dan weer niet.
1: Net gezongen door Robert Long, maar de Makkers deden mee in het achtergrondkoortje.
0: Ja.
1: En Agathe zegt, ik heb nog steeds dit singeltje van de Makkers. Geweldig, doet me denken aan een jeugdkamp van lang geleden. En Marja zegt, leuk om te horen, mooi verhaal over de Makkers, Jan. Dank je wel, graag gedaan.
0: En jij was ook fan van Q&Q, toch?
2: Ja, maar ik kon het niet zien, hè, want dat was tegelijk met Studio Sport. En mijn vader wilde Studio Sport zien, dus ja.
0: Je weet dat het strafbaar is tegenwoordig, hè, dit soort dwang.
2: Iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen beeldscherm. Dus
0: ja, dat, ook dat nog.
2: Ja, en ik kan het allemaal inhalen, heb ik begrepen.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Je pensioen staat voor de deur, dus het komt er allemaal aan tijd zat. Tijd zat om het te zien. Hoor. Ja, dat is zeker, ja. Zeg de hoofdpunt van het nieuws om 4 minuten over 5:30 in de weekendborrel met Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. En in tijden van grote personeelstekorten vindt de regering dat niet uit te leggen. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos gevonden in het water. Dat meldt de Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen, waar hij hard terecht kwam en overleed. De zeedrone die in de haven van de Roemeense stad Constanța ontplofte, kwam uit Oekraïne. Kiev heeft naar eigen zeggen de Roemenen vooraf gewaarschuwd. Het signaal van het onbemande vaartuig werd door de Russen verstoord, waardoor het uit koers raakte. En bij het ontploffen van de drone raakte verder niemand gewond. Medewerkers van de kringloopwinkel in Arnhem schrokken zich dood vanochtend toen ze op hun werk kwamen. Iemand had namelijk voor de deur een levende python achtergelaten.
3: Ik kwam aan en ik had een collega helemaal in tranen, in paniek. En ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik heb een doos gevonden met een slang erin. Ik zeg, oké. Dus daar stond hij. Heel mooi, waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar. Met zaagsel en gaatjes in het dekseltje.
4: Wat moet zo'n slang bij de kringloop?
3: Ja, geen idee. Waarschijnlijk recyclen.
2: Ja, benieuwd hoe je dat doet. Het zou gaan om een netpython, een van de grootste slangen ter wereld. In het wild kunnen die wel 7 meter lang worden. De python is meegenomen door de dierenambulance en wordt goed verzorgd, hopen we. Het weer, in het zuidoosten nog een bui, op andere plaatsen droog en vrij zonnig. Vanavond overal droog met opklaringen, minima vannacht rond 12 graden. Morgen eerst droog, maar 's middags weer kans op wat regen bij zo'n 18 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig.
0: Pak nog een bitterballetje, ze zijn er nog.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Het was 8 mei, vrijdagavond laat. Peters telefoon was leeg en hij kon daardoor de bus niet betalen. Maar daar was Noddy, een jaar of 20, Afrikaans uiterlijk. Hij werkte in Hoorn en ging naar Middenmeer. Hij betaalde zomaar. Wie herkent deze Noddy?
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: Weekendborrel. TV-toppers van toen.
1: Ik zeg goedemiddag tegen Treintje. Hallo Treintje.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar bellen we je, Treintje? Waar woon je?
2: Ik woon in Leek.
1: In Leek?
3: Ja. Ja, Limburg is dat toch, hè?
2: Nee, Groningen.
3: Groningen. Nou, net, net de verkeerde afslag genomen.
1: Precies de andere kant op, Jan. Treintje, wat ben je aan het doen op deze vrijdagmiddag? Zit je al lekker aan een wijntje of aan een biertje? Of
2: nee,
1: een
2: wij zitten achter een bord eten.
1: Oh, een bord eten?
2: Ja.
1: En wat ligt er op het bord?
2: Een worstje met rode bietjes en aardappeltjes.
3: Lekker.
2: Van alles. Ja, heerlijk.
1: Heerlijk. Maar ik kan wel, rode bietjes ben ik normaal gesproken geen fan van. Maar hoe maak jij ze klaar, Treintje?
2: Gewoon met raspen en eerst koken natuurlijk.
3: Ja, dat begint het mee.
2: En raspen en dan lekker azijn en met suiker.
1: Oké, wel een beetje op smaak brengen.
2: Yes.
3: En okay, zit er nog een toetje in het verschiet eigenlijk? Een bordje vla?
2: Yoghurt en vla.
1: Heerlijk. Slagroom erop?
2: Nee.
1: Ook niet?
2: Dat nou weer niet.
1: Slagroom weer niet. Wat zegt je man?
2: Oh, die zegt, zit slagroom. Achter de lucht, zit slagroom in.
3: Oh, is slagroom vla. Die heb je ook tegenwoordig.
1: Heerlijk, calorievrij. Zeg, Treintje, even back to business, want jij hoorde het fragment en je dacht meteen aan welke serie?
2: Aan Murder, She Wrote. Jessica Fletcher.
1: Ja, de actrice heet Angela Lansbury. Ze speelde Jessica Fletcher en de serie heet Murder, She Wrote. We gaan even een stukje luisteren. Luister even mee.
4: For 12 seasons of Murder, She Wrote, we follow Jessica Fletcher, a 58-year-old widow and retired English teacher who made big money from solving murders and writing books about them.
5: You may have failed to notice, madam, but this is an official police investigation site.
6: Oh, yes. I'm very sorry. Is Lieutenant...
5: Inspector Roger McCabe, Queensbridge Barracks, and you are?
6: Well, my name is Jessica Fletcher. I'm very anxious...
5: Jessica Fletcher. The author, Jessica Fletcher?
6: Well, yes.
5: Mrs. Fletcher, this is a delightful and unexpected pleasure. I've read most all your books.
6: Well, thank you.
1: You're welcome. Keken jullie vaak naar Murder, She Wrote?
2: Ja, ik heb die serie altijd gevolgd.
1: Geweldig, super.
2: Ja, was een mooie serie altijd.
1: We gaan zorgen, Treintje, dat jullie een hele mooie rugzak thuisgestuurd krijgen... met het logo van de Weekendborrel en van Radio 5 erop. En voor zometeen smakelijk eten.
2: Ja, dankjewel.
3: Ja, smakelijke voortzetting eigenlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja.
2: Oké, en jullie een verdere mooie uitzending.
1: Dankjewel.
2: En tot de volgende keer.
1: Okay, dankjewel. Helemaal goed. Dag.
2: Een prettig weekend.
1: Prettig weekend.
2: Prettig weekend.
3: Adios. Ciao.

0: gekregen hoor, van Treintje en haar man. Lekker worstje, een beetje aardappeltjes erbij. Bietjes. En zo meteen nog een toetje. Bietjes, heerlijk. Nee, maar het klinkt ook goed, hè? Geraspte bietjes en dan een beetje azijn erbij. Een beetje smaakjes hier, smaakjes daar.
1: Ze brengen me zo op een idee, Coné. Het is dat ik andere plannen heb voor vanavond, maar anders zou ik wel weten.
0: Wat ga jij doen? Dat is mijn volgende vraag.
1: Ik ga vanavond naar... je mag het zeggen nu. Regelmatig vraag jij, ga je naar het Plukje vanavond?
0: Je gaat naar het Plukje?
1: Ik ga naar het Plukje in Soest.
0: Hij is terug uit Mexico.
1: Hij is terug. Rob van het Plukje is terug uit Mexico.
0: Met of zonder lading?
1: Ik hoop zonder lading, maar wel met topvers eten. En dan ga ik vanavond zitten met een goede vriend van me.
0: Een goede vriend van me.
1: Ja.
0: Doe je hem wel de groeten van me?
1: Zeker, zeker. Zal halverwege de avond een fotootje sturen?
0: Ja, dat is goed dan. Want ik ga ook uit eten met een goede vriend van me.
1: Oké.
0: De mijne. En dan stuur ik ook een fotootje.
1: Dan stuur ik ook een foto als we aan de Herero zitten.
0: Ja, helemaal goed. En Bart, de protégé, wat ga jij doen?
2: Nog een verjaardag vanavond, dus goed in de olie.
0: Goed in de olie.
1: Ja, wat ga je eten dan vanavond? Bietjes?
2: Bietjes, rode bietjes met aardappeltjes en vla en yoghurt.
0: Heerlijk, helemaal goed. En we gaan zo meteen genieten van de avondstart met Simone natuurlijk.
1: Vanaf
0: 6 uur op.

0: en in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond, Simone. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed was voorbereid op de coronacrisis en dat nog steeds niet is.
16: Tegelijkertijd ziet hij ook dat Nederland zo is georganiseerd dat als er ergens een landelijke crisis plaatsvindt, dat ministers in Nederland eigenlijk te weinig te zeggen hebben op dat moment en dat ze dan al heel snel moeten grijpen naar noodwetgeving, terwijl je het ook anders zou kunnen organiseren.
15: Dat was politiek verslaggever Lars Geerts. Volgende week zijn er verhoren van oud-premier Mark Rutte, oud-minister Koolmees en ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. En die was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Een paar uur geleden moesten de astronauten uit voorzorg naar de evacuatiecapsule met hun ruimtepak aan, omdat in het Russische gedeelte 2 lekken waren ontstaan. Een ervan is inmiddels gedicht en het acute gevaar is geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS, 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Anthony Head is bekend van zijn rollen in Buffy the Vampire Slayer, Ted Lasso, Merlin en Little Britain. Anthony Head was 72 jaar nog maar. En het lijkt wel een scène uit de filmklassieker The Lift. De 2 liften van een appartementencomplex in Amsterdam hebben volgens de bewoners een paar keer een vrije val gemaakt. Ze vrezen voor ongelukken met gewonden. Het voelt heel naar als je van de 21ste verdieping helemaal naar beneden gaat.
17: Met de snelheid van het zwaartekracht als het ware valt hij naar beneden. En dan, boom, stopt hij opeens. En dan krijg je best wel een harde klap, ook voor je benen en je rug. En als je op dat moment erin zit, ja, dan heb je geen idee waar of wanneer die gaat stoppen.
15: Het zou al zeker 10 keer zijn gebeurd. Maar volgens de verhuurder kan het niet dat de lift meerdere verdiepingen naar beneden valt. Het kan wel voorkomen dat er tijdens storingen een schok wordt ervaren. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Op andere plaatsen droog en vrij zonnig. Vanavond overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 12 graden. Morgen eerst droog, maar 's middags weer kans op wat regen bij zo'n 18 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig.
9: De avondstart. Simone Walraven.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Riding on the LNN. Liedje van Lionel Hampton oorspronkelijk. En hier in een leuke creatieve versie van de Bintangs. En zij vieren dit jaar hun 65-jarig jubileum. En gaan dat uitgebreid vieren met een tour. Het wordt ook meteen de afscheidstour. Vanavond staan ze op de bühne in Leiden. Veel plezier als je gaat. Van harte welkom. Dit is je vrijdagavond start. Tot 8 uur ben ik bij je met de beste evergreens ooit gemaakt. Waaronder zometeen een eendagsvliegje uit de jaren 70. We horen een hele bijzondere cover van een liedje van Archie Bell en the Drells. En er is ruimte voor jouw muzikale inbreng. Aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Die is van de Italiaanse actrice Sofia Loren. Zij heeft ooit gezegd, waarschijnlijk toen ze gevraagd werd naar haar schoonheidsgeheim...

0: blijft dit. Level 42, Hot Water, staat op het album True Colors uit 1984.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja. Harry Nilsson. Hij was eind jaren 60 niet alleen druk bezig met zijn eigen muziek, maar ook met die van artiesten die hij had getekend bij zijn eigen label. Ja. Bijvoorbeeld een John Randolph Marr. Er is bijna niets te vinden over deze man op het internet. Behalve dat hij een tijdje gitarist was bij Louis Prima. En het feit is dat hij dankzij Harry Nilsson een eigen album heeft kunnen maken. En daarvan hoor je nu het nummer Hello LA, Bye Bye Birmingham.

All American Girls. Het werd geproduceerd door Narada Michael Walden. Die er ook naar hartelust op meedrumt. En er komt van alles leuks binnen in de NPO Luisteren voorbij de avondspreuk. Die is van de Italiaanse actrice Sophia Loren. Alles wat je ziet heb ik te danken aan spaghetti. Heeft ze gezegd, ik ga nu bolognese bestellen. Als er een liedje komt aanwaaien bij je, wat hier leuk bij past, laat het weten via de NPO Luisterapp alsjeblieft. Gaan we intussen door met Paul McCartney van zijn gloednieuwe album The Boys from Dungeon Lane. Hier is die met...

0: 1968 en toen werd het vrijwel meteen opgepakt en creatief gecoverd door een Franse acteur en zanger genaamd Eddie Mitchell.
1: Bonjour les bras, avec les grandes, non. Heureusement, il ne s'en sert pas pour jouer. Car ses doigts sont nettement plus agiles, voyez-vous, et moins acérés. Donc c'est Marc à la basse.
2: Ah, bravo, bravo, bravo.
1: À la guitare solo, il n'a aucun mérite puisqu'il est tout seul. Guitare solo, il joue avec ses lunettes. Heureusement, c'est Dean. À l'orgue. Vraiment, je crois, pour la réalisation de ce disque.
0: Wij gingen hier helemaal in een deuk.
3: Vrijdag, kritischdag.
0: Oh, trouwens, die Eddie Mitchell. Die was heel vaak te vinden in Nashville en Memphis. En werkte daar onder andere samen met de mannen van Booker T en the MGs. Heerlijke plaatjes achter elkaar, geplukt uit de stapel suggesties en de verzoekjes van de afgelopen tijd van Finn uit Groningen onder andere. En hij schrijft: hoi, is het mogelijk om iets te draaien van Robert Palmer uit zijn tijd met The Meters? Zijn debuutalbum heb ik helemaal grijs gedraaid destijds. Finn, dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Hier is hij met het titelnummer van dat debuutalbum uit 1974.

Hamilton, de Bossa Nova. Verzoekje van Jenna en Harold uit Leusden. Ze schrijven erbij dat ze altijd naar NPO Radio 5 luisteren en dat de liefdesvlam bij ze in de pan sloeg op een Braziliaanse dansavond 31 jaar geleden. En tot op de dag van vandaag geven ze de Bossa Nova de schuld. Daarvoor Saturday Love van Sherelle en Alexander O'Neill. Suggestie van Mabel Klarenbeek ter bevordering van het vrijdagavondgevoel. Nou, dat is gelukt, Mabel. Dankjewel. Dank iedereen voor alle weergaloze suggesties. Blijf ze vooral sturen, want het is voor ons alleen maar inspiratie. We knallen door met de scene. Iedereen is van de wereld.

0: Rogers, Ain't No Sunshine.
1: De avondspreuk.
0: De Italiaanse actrice Sophia Loren heeft ooit gezegd: Everything you see, I owe to spaghetti. Alles wat je ziet, heb ik te danken aan spaghetti. Nou, echt heerlijk om te lezen waar jullie allemaal mee komen qua platen. Ik zie hier Ria Valk, De liefde van de man gaat door de maag. Rijk de Gooier, Een bord met spaghetti. Benny Nijman, Het spaghetti-lied. Weird Al Yankovic en Lasagna. Nou, en dan nog veel meer. Je krijgt een dubbele dosis. Om te beginnen een bijzonder liedje uit 1958 van de Amerikaanse pianist Big Tiny Little, The Spaghetti Rag.
2: Are you ready, fellas? And one, and two...

Billy Joel en Scenes from an Italian Restaurant maakt de dubbele dosis avondpro compleet. Super dank voor het meedenken. Graag tot zo aan de andere zijde van 7 met onze avondsterren Ashford en Simpson en vele, vele Evergreens. Net even tijd voor Everly Brothers.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Dag radiovrienden. Na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
6: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
5: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
6: Opgeruimd je weekend in met Jan Willem ruimt op.
5: Vanavond om 21:30 bij BNN VARA op NPO 1.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 7:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
10: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
9: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
9: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik en vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer op enkele buien na is het overal droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de middag kans op regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avondstart. Simone Walraven.

0: iconische album Surrealistic Pillow uit 1967. Ik vroeg me af, hoe komen ze in vredesnaam aan zo'n naam? Want er staat geen enkel liedje op met die titel. En wat blijkt nou? Bij de credits op de hoes staat geschreven dat Jerry Garcia van The Grateful Dead de muzikale en spirituele adviseur was op dat album. En hij heeft destijds blijkbaar gezegd tegen de band: jullie muziek is net zo surrealistisch als een kussen zacht is.
1: Yeah, man!
0: Van harte welkom. Dit is je tweede gewoon vrijdagavond start. Fijn dat je luistert. We rollen door naar 8 uur met onder andere Roy Orbison en een stamper van Tina Turner en Eric Clapton. En uiteraard staat er een nieuw notenkrakertje voor je klaar. Maar nu eerst de Commodores. Lady, you bring me up.
1: Oh ja?

0: Elvis Presley, Burning Love.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Onze avondsterren Ashburton Simpson die schitteren nu vast even in de catacombe der vergetelheid. Want zij hebben namelijk het liedje geschreven dat nu op de draaitafel ligt. I Don't Need No Doctor. En Nick Ashford die nam het zelf als eerste op in 66. Maar het is de swingende versie van Ray Charles van een paar maanden later die het naar een wereldpubliek wist te brengen. Hoppakee!

0: Tina Turner. Met op drums Phil Collins. Tearing Us Apart.
1: De Avondster.
0: Ashford en Simpson hebben in totaal iets van 14 studioalbums gemaakt. Talloze evergreens geschreven voor andere artiesten. Ze hebben ook productie gedaan. Het album The Boss van Diana Ross bijvoorbeeld. Maar zelfs zij kwamen op een gegeven moment zonder platencontract te zitten. Dus wat deden zij? Ze zijn toen hun eigen label begonnen. En zijn een restaurant hebben ze geopend in New York. En ze hadden ook een eigen radioshow daar. Op Kiss FM.
2: Keeping you in touch. The Kiss Calendar on 98.7 Kiss FM.
3: WRKS FM, New York. Specializing in soul R&B and classic soul.
4: 98.7 Kiss FM.
5: All right, y'all hear that? Get out your handkerchief. This is 98.7 Kiss, and that's what you're gonna have to do this afternoon with Ashford and Simpson. Get out your handkerchief because you are going to cry.
6: And you're gonna cry in good company too.
0: En vervolgens interviewen zij Luther Vandross en zitten klaar met de zakdoekjes om te genieten van een paar van zijn dramatrekkers. Staat op YouTube als je het wil horen. Veelzijdig duo Ashford en Simpson. Hier zijn ze zelf

Dream Baby van Roy Orbison. En wist je dat twee van zijn kinderen ook samen muziek maken? Roy Orbison Jr. en Asa Orbison, zo heten zij. En ze klinken zo.

0: daar is dat liedje weer. Love is Strange van Mickey en Sylvia uit 1956. Maar ik kom er net achter, dankzij een appje van Dennis, dat het origineel van het origineel van Bo Diddley is eigenlijk.
1: Zo, weer wat geleerd.
0: Ja, dat is heel fijn. Wij gaan zo bezig met de notenkraker. Hier is vast een hint voor je, let op.
2: I want you.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar ik zeg niks. Helemaal niks. Oké, blijf luisteren zometeen door het hele fragment. En dan kun je mee dingen naar onze sleutel hangen. Maar eerst Tangerine, samen met het Zo Gospel Choir en Work for That Love.

op zijn dak op de Moog. Wist je dat zelf? Ga ik even opzoeken. Are You Weeping heet het. Pak je telefoontje er vast bij, zorg dat die is opgeladen en typ in 0800 3000 555. Want één ding is zeker, jij gaat raden wat de titel is van deze evergreen die is omgetoverd door onze huisband. Geniet ervan! Ah.

0: Met de avondstart, met wie heb ik het genoegen?
1: Simone met Leendert, goedenavond.
0: Leendert, goedenavond, zeg het maar, joh.
1: Ja, het is echt waar. En ik weet dat, nou, als ik niet weet, dan...
2: Hij zakt naar beneden.
0: Ja. Nou, wat denk je?
1: Hij zakt niet naar beneden, wacht even. Het is Elvis Costello met I Want You.
0: Nou, de titel is in ieder geval goed, dus die krijg je. Maar ik heb hier een andere versie liggen op de draaitafel van Bob Dylan.
1: Oh.
0: Ja. Dat kan ook.
1: Als je iets meer I Want You dan Elvis Costello.
0: Ja, dit gaat nu voor Bob Dylan, Leendert. Maar hey, blijf even aan de lijn. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Superleuk om jullie even

Wang Chung. Ik heb het even opgezocht. Het is de naam voor de eerste noot uit de klassieke Chinese toonladder. En zelf zijn ze ook klassiek bezig gegaan in 2019. Toen hebben ze een orkestversie uitgebracht van Dance Hall Days. Je hoort het hier. En of ze nog met compleet nieuwe muziek gaan komen, dat is nog niet zeker. Maar ze gaan wel deze zomer de wereld over met The Things Can Only Get Better Tour. Stuiven door met Van Morrison uit 71.

Tonight I Celebrate My Love van Roberta Flack en Peebo Bryson. En afgelopen dinsdag werd bekend dat Peebo is overleden op 75-jarige leeftijd. Was al vanaf zijn 14e bezig met muziek professioneel. Had nog een tour in het vooruitzicht, maar daar is het helaas niet van gekomen. Peebo, thank you for the music. We gaan eruit met Kees.

0: Samen Max.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nu bij Dirk. Unox Knax. 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
3: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Nothing ever stays.
7: The Boys of Dungeon Lane.
6: Nothing comes to mind.
7: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
6: No one can erase.
7: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
6: The days we left behind.
7: Is nu overal verkrijgbaar.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dag radiovrienden, na 2000 ochtend.

0: De opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
1: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
0: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
1: Opgeruimd je weekend in met Jan-Willem Ruimt Op.
0: Vanavond om 9:30 bij BNN VARA op NPO 1.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van het meisje. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe Liana om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
4: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
3: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
5: Bij zo'n stelsel dat op het moment dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
3: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen, schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer, in het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst nog droog, maar in de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Up Around the Band, Creedence Clearwater Revival 1970. Een song die zo ijzersterk is dat zelfs een jonge Elton John hem helemaal aan het begin van zijn eigen carrière coverde. Maar het origineel van CCR blijft natuurlijk onverslaanbaar.

muziek swingt door je lijf. Het is vrijdagavond, leuk dat je luistert. Samen luiden wij dit nu al legendarische weekend in. Fijn dat je luistert, de avond van 5. Cynthia en ik, we zijn de komende 3 uur bij je. Met uiteraard de lekkerste muziek, de beste evergreens. Een goed gesprek, laten we dat hopen. En natuurlijk spelen we Wat mis je? Maar wij trappen af met pure magie. Want wat krijg je als een Britse popdiva naast een absolute soul-legende zet? Precies. In 1988 doken Annie Lennox en Al Green samen de studio in voor de soundtrack van de film Scrooged. En achter de knoppen zat trouwens niemand minder dan haar Eurythmics-partner Dave Stewart. Nou, een heerlijke, energieke evergreen om dit weekend vrolijk mee te beginnen. Hier zijn ze met Put a Little Love in Your Heart.

Prachtig mooie dag, Daniel Lohuus uit 2011 alweer terug te vinden op zijn album Houtmoed. Een hout met een T, Houtmoed. Echt een optimistisch nummer, of het nou regent of dat de zon schijnt. Ja, we gaan het hebben over turbinesongs, oftewel liedjes van de windturbines. Want zo heet het bijzondere landschaps- en geluidskunstwerk van Dennis van Tilburg. Het geluidskunstwerk laat het landschap, de windenergie en muziek samenkomen. Ik laat heel even een stukje horen hoe dat klinkt.

0: Ja, volgende maand is het werk te zien en vooral te horen op het Oerolfestival op Terschelling. Ik ben benieuwd naar dit geluidskunstwerk. Daarom aan de telefoon kunstenaar Dennis. Dennis van Tilburg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, kan je uitleggen hoe het eigenlijk in zijn werk gaat, dit kunstwerk? Hoe kom je aan dat bijzondere geluid?
1: Ja, ik heb zelf windturbines gebouwd. Kleintjes. Zijn ongeveer 4,5 meter hoog.
0: Oh ja.
1: En die wekken de stroom op. Ja. En elke windturbine levert weer stroom aan een versterker en aan een speaker. Ah, ja. En bij elkaar heb ik zo 25 windturbines. En samen maken die zo een soundscape.
0: Ja, dus het is helemaal draadloos. Wekken de eigen energie op.
1: Ja.
0: 25 van die windmolens.
1: Ja, dat klopt. Ik heb er 25 gebouwd. Ik ben al een paar jaar geleden begonnen met dit project. Toen heb ik er eerst, begonnen met een kleintje. Het was eigenlijk een idee van, ja, kan ik eigenlijk mijn eigen stroom opwekken met een windturbine? Kan ik dat zelf bouwen? En toen heb ik eerst eentje gemaakt en toen werkte dat wel. Maar ik dacht van, misschien iets groter.
0: Ja.
1: En zo op een gegeven moment had ik een keer een proef gemaakt met 4. En nu dacht ik voor het Oerolfestival, het moet echt een grote installatie worden. Dus ja. Ik wilde er eigenlijk eerst 50. Maar dat was toch een beetje te veel geweest, hoor. En op Oerol vonden ze dat ook een beetje veel. Dus het werden er 25.
0: Ja, nu ben je kunstenaar en dan ook in staat om met dat soort materialen te werken. Maar ook dat die wieken precies kloppen. Want ik bedoel, je moet er bijna een soort natuurkundige zijn voor iets, toch?
1: Het is ook nog best wel houtje touwtje gemaakt allemaal. Het is ook allemaal gemaakt van gerecyclede materialen.
0: Oh, mooi.
1: Maar dat is wel even heel veel proberen.
0: Ja, dat snap ik. Toch knap. En hoe kwam je op het idee om dan die windturbines muziek te laten maken?
1: Ja, ik ben dus eigenlijk elektronisch muzikant. Dat is eigenlijk mijn achtergrond als kunstenaar. Van daaruit ben ik steeds meer andere projecten gaan doen waar andere disciplines bij komen. En ik deed eigenlijk eerst onderzoek in in Flevoland, daar het landschap daar. En daar staat het helemaal vol met windturbines. Ja. En daar ben ik eigenlijk op het idee gekomen om iets met windturbines te gaan doen.
0: Ja,
1: toen dacht ik dus van, ja, kan ik er zelf een bouwen? En ik wilde eigenlijk mijn eigen energie opwekken voor mijn elektronische muziek.
0: Ja,
1: zo is het eigenlijk het idee begonnen.
0: Ja. En wat is dan de ervaring ook straks op het Oerol als mensen tussen die 25 windturbines heen lopen?
1: Ja, het is dus een steeds veranderende soundscape. Die ook, als je de windturbines ziet en het landschap, die draaien allemaal zo net even een andere snelheid. En dat geeft een soort polyritmiek. En dat is iets wat ik in muziek ook heel mooi vind. Er steeds de ritmes die door elkaar lopen, die zo steeds veranderende patronen geven. En je hebt dus 25 draaiende objecten om je heen en 25 speakers die allemaal net een ander geluid maken. Dus alles beweegt. Het geluid beweegt, de windturbines bewegen.
0: Mm-hmm. Ja, mooi. Maar windturbines, in eerste instantie heeft het nooit een hele positieve vibe. Ik bedoel, mensen die er natuurlijk bij wonen, die klagen en die willen ze liever weg hebben. Ben je niet bang dat het toch vanuit, dat mensen in eerste instantie een negatieve gedachte erbij hebben?
1: Dat zou kunnen natuurlijk. Maar dat is op zich niet erg. Misschien dat ze dan bij mij in installatie komen en er een andere visie op krijgen. Mensen hoeven er niet per se positief over te zijn.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik zelf dus wel altijd, ik vind het wel mooie objecten.
0: En ja,
1: ik
0: ook wel. Maar
1: en ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid in de jaren 80. En toen weet ik nog, er was een soort toekomst van dat er windturbines zouden komen en schone energie en En dat soort dingen. Dat was, vond ik eigenlijk altijd. Ik had er eigenlijk wel zo'n mooi toekomstbeeld bij.
0: Ja.
1: Dus dat is dus eigenlijk zo. Ja, dat is eigenlijk in Nederland. Is nu staat het natuurlijk, zijn er heel veel gekomen, zeg maar. Maar het is eigenlijk zo. In de jaren 80 was het nog dat het op zou komen. Nederland liep toen ook helemaal voorop in de windturbines. Ja. Maar dat heeft toch eigenlijk wel 20 jaar geduurd voordat dat een beetje doorkwam.
0: Het heeft jou altijd wel gefascineerd.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het wel een fascinerende machine.
0: Dus dan, bijzonder als je straks op Terschelling staat, op het Oerolfestival. Daar zie je naar uit?
1: Ja, zeker. Ja, kijk, ontzettend uit. Het staat op het strand, dus het waait daar in elk geval hard genoeg.
0: Ja.
1: En er is natuurlijk veel publiek op Oerol. Het is superleuk om het gewoon aan heel veel mensen te kunnen laten zien en te kunnen laten beleven.
0: Ik snap het. Nou Dennis, het Oerolfestival, wanneer is dat precies?
1: Nou, ik ga volgende week dinsdag ga ik al heen. En dan gaan we het opbouwen. En dan begint het volgende week vrijdag.
0: Oké, dus volgend weekend 12 juni en verder. Oerol Terschelling met onder andere jouw kunstwerk met 25 windturbines.
1: Ja, zeker. Het is dan nog 9 dagen te zien.
0: Top. Ik wens je heel veel succes ermee.
1: Ja, Nou, hartelijk bedankt.
0: En wellicht tot een andere keer, Dennis.
1: Ja, lijkt me leuk. Fijne avond nog.
0: Fijne avond, Dennis van Tilburg. Dankjewel. En zo klinken ze, die windturbines. En zo klinkt ook de Golden Earring, Weekend Love.

0: Boas Roelevink heet hij. Het nummer is net uit. In the Moment heet het. En hij stelt in dit nummer eigenlijk een hele mooie vraag. Wanneer neem je nou echt de tijd om even om je heen te kijken en te genieten van het moment? Nou, ik zou zeggen, tijdens deze afgelopen 3 minuten hebben we dat in ieder geval samen gedaan. Het is bijna 8:30.
1: Wat mis je?
0: En dat betekent dat we naar de opgave gaan van wat mis je? Want je weet het, hè, wat is er nou fijner en lekkerder dan op vrijdagavond die geweldige evergreens mee te zingen? Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe de tekst gaat. Nou, dat meezingen, dat doe je misschien hardop, omdat je een volleerd zanger bent. Of zachtjes, neuriënd, of misschien gewoon in gedachten, dat toch de tekst voorbij komt. Want juist om die tekst, daar gaat het om. We gaan naar een fragment. En de grote vraag is, hoe gaat dat fragment verder? Hoe gaat dat liedje ook alweer? Ik zou zeggen, zet de radio ietsje harder, want het fragment nu.

0: De wereld gaat dicht. Dat is het laatste wat we horen van, natuurlijk, Guus Meeuwers, Brabant. Cynthia, jij maakt deze opgave?
1: Nee, deze maak ik niet. Die maakt onze lieve collega Evelien.
0: Oh, wat leuk. Ja. Maar hij is goed te doen, hè?
1: Deze is goed te doen,
0: deze,
1: ja.
0: Deze wel, de andere niet.
1: Ja, ze maakt het altijd spannend. Ja. Ja, soms mogen wij hem ook even testen. Maar deze week hebben we hem niet getest. Hè? Dus we wisten niet wat er ging komen.
0: Maar ik hoor hem één keer en ik weet hem wel.
1: Ik weet hem wel, ja. Je hoeft er niet vandaan te komen om te weten.
0: Nee. Nog een keer laten horen of zeg je nou nee, dit is zo...
1: Nou, misschien omdat het zo'n lekkere meezinger is.
0: Ja, oké. Komt er nog een keer.

0: dicht.
1: Nou, ja, leuk liedje. Nou, wellicht straks meer, maar aan jou de taak om het aan te vullen. Ja, ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Dan hopen wij jou wellicht over een uur te bellen. Dus hou er rekening mee dat je over een uur nog wakker en helder bent. En dat we je dan even kunnen bellen. En dan hoop ik je in de uitzending te halen. Dan starten we met dit fragment, met deze opgave. En daarna volgen nog twee andere opgaves. En met ieder goed antwoord win je steeds meer prijzen. Nou, ik ben benieuwd hoe je reageert en of je reageert, maar laat het in ieder geval allemaal achter op de app van NPO Luister. Gaan wij van nu terug naar 1968 met Aretha Franklin en I Say a Little Prayer.

Hortense La Rose, oftewel de roos, is het belangrijkst. Gilbert Bécaud, 1967. Daarvoor ELO, Electric Light Orchestra, 1976, met So Fine. Ja, we gaan luisteren naar misschien wel een van de meest emotionele popsongs die ooit is gemaakt. Het verhaal achter deze evergreen van ABBA is minstens zo fascinerend als de muziek zelf. Wist je bijvoorbeeld dat het nummer in eerste instantie een heel anders had geklonken? De allereerste demo die Benny en Björn maakten was namelijk heel strak en up-tempo. Ze waren echter niet tevreden en lieten de tape een paar dagen liggen. Tot Benny ineens op het idee kwam om er een Franse chansonstijl van te maken. Compleet met die inmiddels legendarische dalende pianolijn. Nou, Björn die nam de melodie mee naar huis en schreef vervolgens de tekst, en dat deed hij in een absolute vlaag van emotie. Met een glas whisky binnen handbereik stond de hele tekst in amper een uur op papier. En toen zangeres Agneta het resultaat voor het eerst las, schoten de tranen direct in haar ogen. En hoewel Björn altijd heeft ontkend dat de tekst letterlijk over hun eigen echtscheiding ging, werd de videoclip veelzeggend genoeg opgenomen exact 10 dagen na hun echtscheiding, nadat hij officieel door de rechter was uitgesproken. Nou, die rauwe, echte emotie hoor je in elke noot terug. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Hier is ABBA met het meesterlijke. The Winner Takes It All. 1980.

nummer ooit te vaak horen? Volgens mij niet, toch? Echt een meesterwerk. En we vroegen ons hier in de studio af hoeveel mensen zullen dit ooit gezongen hebben bij een verbroken relatie. The Winner Takes It All, 1980, voor ABBA. En dit is Meatloaf van een jaar daarvoor uit 1979.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Dag radiovrienden, na 2000

0: ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
1: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
0: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
1: Opgeruimd je weekend in met Jan-Willem Ruimt Op.
0: Vanavond om 9:30 bij BNN VARA op NPO 1.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
6: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
5: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag zijn veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag. En dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd. En hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
5: De drie verdachten van de roof zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de middag kans op regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

stilzitten bij dit nummer is onmogelijk. Je gaat toch een beetje meedijnen, hè? Heb je door? Ja. 1985 voor die Barge en Rhythm of the Night. En dit was overigens een hele grote doorbraak voor de songwriter van het nummer, Dionne Warren. Zij schreef de tekst als een van de nieuwste songwriters voor Motown. En het was dus meteen een succes. En zo werd ze zelf ook een van de hitkanonnen ter wereld. Welkom terug. Fijn dat je luistert naar de Avond van 5. Dit is het tweede uur. Welkom erbij. We gaan straks even naar 9:30 helemaal los in de Friday Night Fever. Rond 9:30 openen we de dansvloer. We zijn hem nog even aan het oppoetsen. En wie weet draaien we jouw favoriete discoplaat wel van wel eer. Jaren 70, 80, 90. Gewoon uit jouw jonge jaren. Waar ging jij op vrijdagavond op los? Welk nummer? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. En we gaan spelen. Zometeen het spelletje Wat mis je? We hebben een opgave laten horen van Guus Meeuwers. Dus ik zou zeggen, doe mee. Leuke prijzen zijn er te verdienen. Maar dit uur trappen we af met de ultieme elegantie. Oh, dat staat er mooi. De ultieme elegantie van Roxy Music en hun klassieke Dance Away. En wist je dat zanger Brian Ferry dit nummer eigenlijk al 2 keer eerder had klaarliggen voor zijn solo-albums? Maar hij liet het telkens op de plank liggen tot de band in 1979 na een pauze van 4 jaar weer bij elkaar kwam. En gelukkig maar, want de herkenbare saxofoon van Andy McKay en de achtergrondstem van de toen nog onbekende Luther Vandross maken dit nummer tot een meesterlijke plaat. Roxy Music dus, Dance Away, 1979.

0: Hannah Marianne, The Four Seasons, 1967. Een nummer dat destijds ook werd opgepikt door de Britse band Grapefruit. Leuk weetje erbij is dat die band werd geleid door George Alexander, de oudere broer van Malcolm en Agnes Young. En die kennen we natuurlijk weer, tenminste als je een beetje een insider bent, maar die kennen we natuurlijk weer van AC/DC. En zo blijkt maar weer hoe klein de muziekwereld eigenlijk is. Het is nou 14 minuten over 9. Wij gaan het spelen.
1: Wat mis je?
0: En dat doen we vanavond met Helene. Dag, goedenavond Helene.
2: Hallo, met Helene. Jeroen.
0: Ja, welkom in het programma. Leuk dat je luistert vanavond. Had je de radio een uur geleden dus ook al aan toen we het eerste fragment lieten horen?
2: Ja.
0: Leuk. En je dacht, nou, dat lukt mij wel.
2: Ja, ja.
0: Ja, nou, we gaan het zo spelen, opnieuw die eerste opgave. Eerst nog even, hier is het een beetje regenachtig. Het gaat een beetje alle kanten op. Hoe is het weer bij jou?
2: Ja, ook donker. Ja, donker.
0: Donker, ja. Want waar zit je precies?
2: Ja, en ook nat. Het is behoorlijk nat hier, ja.
0: Ook dat. Waar zit je?
2: Maar ja, ik woon in 's-Hertogenbosch.
0: 's-Hertogenbosch, dat is mooi.
2: Tegen Cynthia verteld. Ik ben onder de rook van Sint-Jan geboren.
0: Oh.
2: In de Kerkstraat.
0: Ah,
2: dus ja,
0: echte Brabander.
2: Ze kan het niet, hè?
0: Ja, en dan sla je wel aan op Guus Meeuwers natuurlijk.
2: Jazeker.
0: Nou, leuk. We gaan het proberen. En het eerste fragment, nou, ik neem aan dat je die wel goed hebt. Dan, als je het goede antwoord geeft, dan win je die leuke onderzetters van NPO Radio 5. Daarna gaan we naar fragment 2. Dan zou je de gesprekskaart winnen. En mocht je het derde antwoord ook weten, dan win je die hele leuke Avond van 5 waterfles. Dat is natuurlijk de hoofdprijs zo'n beetje. Maar had je die al, die waterfles?
2: Nee, ik heb alleen de deken. Daar heb ik zoveel plezier van.
0: Oh ja?
2: Ja, enorm.
0: Gebruik je hem binnen, buiten, in de auto? Of?
2: Binnen ook, want ik ben nogal een koukleum.
0: Ja, ik ook.
2: Dus het is echt een heerlijk dekentje.
0: Ah, nou, heerlijk. Nou, wie weet past daar de waterfles wel bij. Maar ja, zover is het nog niet. We gaan eerst even terug naar dat eerste fragment van over een uur geleden. Daar sloeg je op aan, zou ik maar zeggen. Ik laat het fragment nog een keer horen. En of jij dan wil doorzingen, of nou ja, de tekst wil zeggen.
2: Is goed, hè? Ik ga gewoon zien.
0: Oké, komt-ie aan.
2: Ja.

0: dicht.
1: En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.
2: Applaus, luister maar.
0: Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.
2: Ja, kon niet missen natuurlijk. Je vindt het ook een mooi nummer van Guus?
1: Ja, zeker. Heel mooi.
2: Nou, je hebt nu inmiddels in ieder geval die onderzetters geworden.
1: Ik wou iets kon je zeggen. Toen Alexander en Maxima hier waren, een aantal jaar geleden, met Koningsdag. Toen heeft Guus Meeuwis dat liedje voor hen gezongen.
2: Was dat in Tilburg toen?
1: Nee, hier in 's-Hertogenbosch.
2: Is daar Koningsdag al...
1: Nee, het was er geen...
2: Nee, het was geen Koningsdag, denk ik.
1: Oh, nou dan. Maar ze waren in ieder geval wel hier.
2: Dat natuurlijk.
1: En toen heeft Gies dat liedje toen voor hen gezongen. Ja.
2: Maar volgens mij heeft hij het ook gezongen in Tilburg of... Nee, dat was het, Eindhoven.
1: Oh, dat zou goed kunnen.
2: Want dat was coronatijd en er was heel weinig publiek. En dat was daar op de campus.
1: Ah.
2: En toen hebben ze 's avonds nog een concert gegeven in de stallen van Noordeinde. Met, hoe noemden ze die gelegenheidsband? Ja. Nou, met Paul de Leeuw en met Maan en al die... De Streamers, dat was het. Ja,
1: oh,
2: ja,
1: de Streamers.
2: Ach, ja. Nou, we dwalen af. We moeten even geconcentreerd blijven, Leen. Deze heb je goed. Je hebt de onderzetters binnen. Wil je de gesprekskaarten binnenslepen... dan zou je het volgende liedje moeten doorzingen. Het is een nummer van John Denver.
1: Oh.
2: Leuke zanger, toch?
1: Jazeker.
2: En het nummer heet Calypso...
1: Ja.
2: Nou, ik hoorde je man op de achtergrond denken... die zit nu razendsnel de tekst op te zoeken. Maar hier is het fragment. Komt-ie aan?
1: Nee, heeft niks van voor.
2: Oh, oké. Okay. Nou, hier komt het fragment van John Denver. Ik ben benieuwd of je het door kan zingen. Komt-ie.
1: Ja.
2: En dan?
1: A story to tell. I can explain into your spirit. And you have served me so long.
2: Oh, je kent
1: so
2: het hele nummer.
1: Well.
2: Geweldig. Nee, het ging inderdaad om the stories you tell, dit.
1: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk. Je hebt de gesprekskaarten binnen. Een dubbele prijs al vanavond. Ja, maar ja, die laatste die zal ongetwijfeld ietsje moeilijker zijn. Het derde en laatste fragment.
1: Ja.
2: Ken jij Grupo Sportivo?
1: Ja, dat is wel lang geleden.
2: Ja, het nummer Hey Girl.
1: Oh.
2: Nou, we gaan het gewoon proberen.
1: Ja.
2: Ik zou zeggen...
1: Heb je geen ander nummer?
2: Ja, heb ik wel, maar dat doen we niet.
1: Oh.
2: Nou, dat is flauw zeg. Hey girl, let goed op. Alleen, dat bedoel ik, dat is de titel. Hey girl, komt ie aan en probeer mee te zingen. Succes.
1: Ja. Nee.
2: Hey girl, all I need is one more time. En dan, I said... Nee.
1: Oh, maar jammer nou toch.
2: Juicy, baby, would you be so kind?
0: I said, juicy, baby, would you be so kind?
1: Jammer nou toch.
2: Daar gaat de waterfles. Dat is net niet gelukt. Maar goed, ik heb al...
1: Ja, dit is wel een lastige... Ja, dat is ook omdat je... Van een bepaalde groep.
2: Dat is het hele eieren eten hier. Ja, ja.
1: Maar als je nou een nummer van Elvis had gehad of zo.
2: Ja. Soms wel. Vorige week de Beatles, was ook goed te doen. Maar goed, ik vond het wel heel leuk alleen om jou aan de telefoon te hebben.
1: Ik vond het ook weer heel leuk.
2: Geniet van deze Brabantse avond nog.
1: Jazeker.
2: En je hoort hem al, hè? John Denver, voor jou.
1: Jazeker, leuk.
2: Uit 1975.
1: Ik wens jullie nog een hele fijne avond.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry Hayes, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Roveren.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Big Bird van Eddie Floyd, 1968. Hij schreef het een jaar daarvoor in 67, terwijl hij op het vliegveld van Londen zat te wachten op zijn vlucht terug naar Amerika. Speciaal voor de begrafenis van zijn goede vriend en collega Otis Redding. Het is dan ook een eerbetoon, dit nummer Big Bird, aan Otis. Een diepe brok emotie verpakt in een ras-echte soul evergreen, zou je kunnen zeggen. Eddie Floyd, bekend natuurlijk ook van Knock on Wood. Daarvoor, voor Eddie, hoorde je Melanie Ryan, Bless Your Heart for Breaking Mine, haar nieuwe nummer. En de eerste van drie kwam van Kayak, Rutless Queen uit 79. Wij gaan op 9:55 naar de Friday Night Fever. Ja, we gaan terug naar de dansvloer van weleer. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Want op welke plaat ging jij helemaal los op vrijdagavond? In je plaatselijke discotheek of op je halfjaarlijkse klasseavond wellicht? Misschien dat eerste dansje met je vriendje of vriendinnetje, of juist net niet, terwijl je zo verliefd was. Nou, welke muziek hoort bij dat gevoel en bij die jeugdtijd, zou je kunnen zeggen? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Nou, we hebben al een verzoekje binnen van Pedro. Pedro, dankjewel. Hij stelt voor uit 1979 Madness. Heerlijk nummer, Pedro, inderdaad. Hier is One Step Beyond.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

Waarop wij de Friday Night Fever baseren. En natuurlijk de titelsong van Saturday Night Fever, de Bee Gees 1978. Toetsenist Blue Weaver onthulde ooit dat iconische strijkerspartij die je nog hoort aan het begin van de plaat ook stiekem werd geïnspireerd door een oude filmklassieker uit de jaren 60. Theme from a Summer Place. Nou, en de tekst werd vervolgens door Barry, Robin en Maurice geschreven, terwijl ze gezellig samen in het trappengat zaten. Leuke weetjes. En dit is in de Friday Night Fever een verzoekje van Brigitte. Brigitte, bedankt voor je bericht. Je schrijft: hi Jeroen en Cynthia. Mijn verzoek voor het dansplaatje is In Between Days van The Cure uit 85. Ik heb hier vroeger op gedanst en ik vind het nog steeds heerlijke muziek. Leuk om te horen, Brigitte. Geniet ervan, zou ik zeggen. The Cure dus uit 85. En heb jij nog een favoriete dansplaat die je vanavond wil horen? Voor tienen nog. Laat het ons weten via de app van NPO Luister.

Cure in Between Days. En Brigitte schrijft op de app. Top! Dankjewel. Nou, graag gedaan, Brigitte. Moby en Steepers Type. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Maar ze hebben een leuk bericht op de app van NPO Luister. Ze schrijven rond 1976 gingen mijn vriendin en ik tijdens het weekend per avond... naar 3 discotheken. Wij vroegen altijd een nummer aan van Nazareth. Nou, leuk om te horen. Straks gaan we die draaien. Bedankt voor je suggestie. En groeten krijgen we van Marja uit de Champagne-streek, Frankrijk. Vandaag de hele dag droog, licht bewolkt en af en toe zon. Leuk om te horen, Marja. En Kees, die kwam met dit verzoek. Jij kent het natuurlijk. Jackie Jackie Morricante uit 88. Heerlijk om op te dansen. Ik ging hiermee vroeger uit mijn dak, schrijft Kees.

Zo, Kees, speciaal voor jou. Het dak ging eraf en jij ging opnieuw uit je dak. Wellicht, Morikante. De taal die, waarin ze zingen is Mandinka. En die taal komt voor in West-Afrika, onder andere in Guinea. We gaan naar een disco-nummer voor Simone. Ze zegt Automatic van de Pointer Sisters. Ik woonde net in Haarlem en ging voor het eerst naar een nachtclub. Die International bestaat niet meer. Kleine dansvloer, bewaken bij de ingang. En het ging pas om 12 uur open, middernacht. Was een hele ervaring voor een dorpsmeisje als ik. Maar leuk was het wel. Leuk om te horen, Simone, dankjewel. Terug naar die tijd. Terug naar de tijd van The Pointer Sisters. En

1984 naar The International, de discotheek in Haarlem, die pas om 12 uur openging. Want een triestigheid was er toch altijd als je dan buiten moest wachten in de kou of in de regen. Dit is dan het verzoekje van Moby & Stipe, waar ik het al over had, uit 1976. Is dit Love Hurts en Nazareth. Lang geleden, maar nooit vergeten, schrijven ze.

0: Friday Night Fever.
1: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergelandmoorden-serie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Nothing ever stays.
5: The Boys of Dungeon Lane.
4: Nothing comes to mind.
5: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
4: No one.
5: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: In het voetbal zijn er momenten.
7: Bergkamp 2-1!
6: Die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was,
8: zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw.

0: En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
0: Proost.
1: Op sunweb.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
4: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
3: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlands fregat de Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
3: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Lovely. En is dit geen wonderschoon nummer? Maar wist je dat Isn't She Lovely van Stevie Wonder een oprecht eerbetoon is aan de geboorte van zijn dochter Aisha? In 1976. Welkom terug. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. We zijn aangekomen bij derde en laatste uur. Cynthia en ik, we mogen nog tot 11 uur vanavond bij je zijn. Straks hebben we weer een heel mooi naamplaatje voor je. En heb je nou een favoriet liedje met een voornaam in de titel? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. En wie weet hoor je de komende weken jouw suggestie voorbij komen in onze mooie rubriek naamplaatje. Straks natuurlijk 2 voor de prijs van 1. Om wie het gaat, vertel ik straks. Maar nu eerst een van de meest sfeervolle gitaarplaten uit de jaren 80. We gaan luisteren naar Snowy White en Bird of Paradise. Ja, echt een rock ballad natuurlijk. Op vrijdagavond luister ik altijd heel graag naar rock ballads bij Veronica op Radio 3. Met Alfred Lagarde en Kees Baars. Misschien jij ook wel in die tijd. Volgens mij was het trouwens nog net Hilversum 3. In 1985 ging dat over naar Radio 3. Maar goed, 1984 is namelijk het jaar dat Snowy White uitkwam met Bird of Paradise. Echte rock ballad dus. Brengt ons terug naar die mooie eigen vrijdagavonden. So

0: formidabele Charles Aznavour met het beroemde orkest van Paul Maria. En Aznavour zong deze evergreen in 1963 tijdens zijn legendarische concert in de Carnegie Hall in New York. En niemand minder dan Bob Dylan was destijds aanwezig in de zaal en noemde dat optreden later het mooiste dat hij ooit op een podium had gezien.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, ga maar even op zoek in je platenkoffer of cd-kast van straks. 1-2 voor de prijs van 1. Barry White. En ik probeer al omlaag te gaan. Barry White. Wij hebben gekozen voor Just The Way You Are. Maar welk nummer van Barry wil je graag daarna horen? En wist je trouwens dat Barry ooit als 16-jarige jongen een paar maanden in de gevangenis zat? En dat voor het stelen van autobanden. Nou, juist daar in zijn cel, op zijn cel, hoorde hij Elvis Presley op de radio. En dat deed hem besluiten zijn leven compleet om te gooien voor de muziek. Een gouden greep. Maar welk nummer van The Maestro of Romance wil jij graag horen na Just The Way You Are? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Barry White is in 2 voor de prijs van 1. Dan gaan we nu naar de nieuwe schijf van NPO Radio 5.
1: De schijf van NPO Radio 5.

onmiskenbaar. Spargo natuurlijk. De Ella Driessen. One Night Affair. Prachtige barslijn en tromgeroffel. Een berichtje van Leenert op de app van NPO Luistert. Hoi Cynthia en Jeroen, fijne uitzending gewenst. En ik dacht nog aan een plaatje aan zomerse muziek en wel van de Beach Boys met Good Timing. En wellicht helpt dat bij het programma en helpt het ook bij de komende weersverwachtingen. Groetjes van Leenert. Nou Leenert, inderdaad, het regent. Na regen komt zonneschijn. Laten we hopen dat die zonneschijn spoedig komt. Want morgen 19 graden, dat houdt eigenlijk nog niet over. Hè? We gaan voor jou dus naar de Beach Boys uit 79. Hier zijn ze met Good Timing.

0: het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5.
4: Okay.

0: Super DB uit 2021. Wait for me. De 5:05 bij de avond van 5 NPO Radio 5. Ja, de afgelopen week hebben we het er uitvoerig en vaak over gehad. De 50ste EO Jongerendag die gaat morgen plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Maar vanavond vond in aanloop daarnaartoe al het grootste worshipconcert van Nederland plaats. In Rotterdam Ahoy ook. En het is zojuist afgelopen. En we zijn heel benieuwd hoe het daar was. En we hebben daarom aan de telefoon Willem Kruithof. Dag Willem, goeie avond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, hoe was het daar vanavond in Rotterdam Ahoy?
1: Nou, dat is natuurlijk echt geweldig om met zoveel mensen zo'n worshipavond te hebben.
0: Ja.
1: En ja, niet alleen de liedjes zijn een feest der herkenning, maar ook gezichten van mensen die je jaren niet gezien hebben. Het is eigenlijk een beetje een reuniesfeer.
0: Oh ja? Mooi. Maar echt mensen van de jongere dag van wel eer die je weer tegenkomt?
1: Ja, die tegenkomt, die dan in de zaal zitten. En dat is fantastisch. Dus,
0: een feest der herkenning, wel bijzonder. En qua muziek, Michael W. Smith was er?
1: Ja. Michael W. Smith die was natuurlijk helemaal geweldig. En Ellie en Albert Smelt, dat was natuurlijk ook fantastisch.
0: Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert met Albert Smelt. Leuk.
1: Ja, geweldig. En die liedjes die werden van het kuitje. En ze hebben allemaal wat. En een mooie worshipliederen met z'n allen met een heleboel koorzang. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Ja.
1: Dat is echt fantastisch. En dan een mooi podium met een heleboel lichteffecten en confetti in de zaal en zo. Ja, geweldig. En tot slot, we hebben ooit eens een jongen met allemaal vlaggetjes gehad. En we hebben ook weer met de witte vlaggetjes aan te zwaaien. Fantastisch.
0: Oh. Welke jongerendag was dat van wel eer?
1: Nee, je moet me niet de datum vragen.
0: Waar was het? Jaarbeurs of Utrecht Galgenwaard of Gelredome?
1: Voor mij was het in Utrecht.
0: Utrecht, jaarbeurs. Heb je in Utrecht de meeste jongerendagen destijds meegemaakt?
1: Ja, in Utrecht heb ik de meeste jongerendagen meegemaakt. En later als vrijwilliger bij de jongerendagen in Gelredome en in Nederland. Ja. Dus,
0: bijzonder, altijd een groot feest, hè?
1: Ja, het is heel bijzonder om met elkaar de heer te dienen en een feestje te hebben. Dus fantastisch. En vreugels natuurlijk op morgen. Als
0: dan ga je weer?
1: Ja, morgen ben ik er weer, ja.
0: En vanavond was met Bert van Leeuwen als presentator en ook Joram Kaat. Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging fantastisch natuurlijk. Je ziet het, vooral als er nog even een collecte voorbij komt. We gaan er niet meer met de emmertjes rond, maar de QR-code tegenwoordig.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Fantastisch. Nou, ik hoop dat je de sfeer lekker lang vasthoudt. Dat je hier nog op kan vliegen de komende dagen. Als ik het zo mag zeggen. Want dat had ik vroeger altijd met de jongerendag. Je ging opgeladen naar huis. En je kon er weer even tegen.
1: Ja, het is net zo'n oplaadmomentje. Nu, vandaag de reunie en morgen met 16.000 jonge mensen de lof van God brengen. Dat is toch fantastisch.
0: Ja. Nou, de witte vlaggetjes, de vraag daaromtrent is al beantwoord door Anthony Borg. Die laat weten via onze app dat was in 1999.
1: Kijk.
0: Goed om te weten. Ja. Jij was onder de indruk van Michael W. Smith. Dat ben ik ook altijd. En met recht draaien we nu dat ene nummer van hem, Friends. Juist omdat het voor jou een feest der herkenning was met al die vrienden van vroeger. Op één grote reunie eigenlijk.
1: Helemaal mooi, dankjewel.
0: Bedankt Willem Kruithof en veel plezier morgen op die 50ste jongerendag.
1: Hey, graag gedaan. Tot ziens.
0: Oké, vanuit Rotterdam Ahoy was dat Willem. Naar de worshipavond. En hier is die Michael W. Smith.

0: Suzanne Vega, 1987. En Luca, en daarvoor Michael W. Smith, 1983. En het hele mooie Friends. Het is 11:15 precies.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Nou, heb je je dansschoenen binnen handbereik? We gaan in 2 voor de prijs van 1 luisteren naar de ultieme ambassador of romance. De man met die diepe, onmiskenbare stem, Barry White. En het verhaal achter zijn stem is trouwens heel bijzonder. Tot zijn 13e had hij gewoon een hele normale, iets wat pieperige kinderstem. Maar op een ochtend werd hij wakker. Zei iets tegen zijn moeder en ze schrokken er allebei van. Want zijn stem was in 1 nacht op zijn 13e compleet veranderd in een diepe, ronkende bas. En zijn moeder moest er zelfs even om huilen, omdat ze wist dat haar kleine jongen nu echt een man aan het worden was. Nou, vandaag horen we hem dus met een geweldige evergreen die oorspronkelijk werd geschreven en opgenomen door Billy Joel, Just the Way You Are. Barry White hoorde het nummer, zag ook de potentie voor hemzelf, oogvergoot het met zijn eigen zwoele, soulvolle saus en maakte er een meesterwerk van. En na Just the Way You Are hoor je de keuze van Stefan Tetelepta. Dankjewel, Stefan. Jij koos voor You See the Trouble With Me uit 1976. Je schrijft een heerlijk nummer om het weekend bijeen te gaan. Wat een stem, ongeëvenaard. Nou, zo is het, Stefan. Dankjewel voor het doorgeven. Je hoort jouw keuze, You See the Trouble With Me, na onze keuze, Just the Way You Are. Uit 1978, nou genoeg gepraat. We gaan genieten van Barry White, 2 voor de prijs van 1.

0: 2 voor de prijs van 1 vanavond met Barry White, Just The Way You Are uit 1978. En dit nummer, You See The Trouble With Me uit 1976. Ja, dat was hem alweer, de avond van 5 voor deze week ook. Maandag is Gerard er weer en Cynthia en ik, wij hopen hier volgende week vrijdag weer te zitten om jou te vergezellen richting het weekend. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust. Cynthia en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Voor mij persoonlijk morgen een bijzondere dag. Als ik weer een jaartje ouder hoop te worden. Maar je weet het, hè, wat er ook gebeurt, waar je ook bent op deze wereld, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor het luisteren en zeker voor alle mooie reacties.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.

0: een jaartje ouder hoopt te worden. Maar je weet het, hè, wat er ook gebeurt, waar je ook bent op deze wereld, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor het luisteren en zeker voor alle mooie reacties.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, graag.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: In het voetbal zijn er momenten...
1: Bergkamp 2-1!
0: Die impact maken.
2: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
1: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
0: Waar je ook was,
2: zorg
0: dat je er weer bij bent.
1: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
3: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat

0: gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in en vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-offs spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was,
5: zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Middernacht, het begin van zaterdag 6 juni. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk.

0: De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na een nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen om zich te plaatsen voor het WK. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge.

0: Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in Amerika. Voor de training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. En maandag speelt Oranje in New York een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. En vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat tot 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NPO.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.